0: Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 realityserie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit een nat Groningen is dit Noord Nieuws met Rob de Vries. Goedemorgen, Rob.
4: Goedemorgen. Het kabinet heeft niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Kater van Rijkswaterstaat wekte eerder de indruk dat grote delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Tijdelijke maatregelen om de natuur te beschermen blijven wel mogelijk, zegt minister Karremans.
5: Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen.
4: Bedro Kan uit Veendam, de enige teler van medicinale cannabis in Nederland, is failliet verklaard. Daardoor verliezen circa 70 mensen hun baan. Het is nog onduidelijk of er een doorstart kan komen. Het bedrijf kwam in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid het leveringscontract stopzette. En de Sinterklaasintocht in Hogezand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. Lukt de stichting niet om genoeg roetwegpieten en vrijwilligers te vinden. Volgens het bestuur haakten veel vrijwilligers en sponsors af na het verdwijnen van Zwarte Piet. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De Ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen. Met een sneltreinvaart gingen we door de week. Althans, zo voelt het bij mij. Bij jou ook. Het is alweer vrijdagmorgen. En dit is de start van een nieuwe Ochtendploeg.
8: Radio Noord. Goedemorgen.

0: liedje is, hou je vast, 61 jaar oud. Sonny and Cher and I Got You Babe. Goedemorgen, vrijdag 9 oktober. De nieuwe dag is aangebroken. De ochtendploeg met Sergio en het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En met Rob de Vries. Goedemorgen, Rob.
2: Ook goedemorgen.
0: De dag verloopt regenachtig en bewolkt is de verwachting. Ook nu is het niet droog als je naar buiten gaat. Neem je regenpak maar mee. Het wordt ook 15 of 16 graden met een matig tot harde zuidwestenwind. En na de regen komen ook nog buien in de avond. Mogelijk met de onweer.
1: Nou, drie keer niks dus.
0: Ja, zo zou je het ook kunnen omschrijven. Of herfst.
1: Ja,
0: misschien ook een mooie omschrijving. Ja. Nou, gisteravond was het feestje weer van de mensen uit de televisiewereld. Televisiering Gala, waarbij door met name Peter Pannenkoek, die dame met Jan Smit dat presenteerde, echt niets of niemand ontzien werd.
3: Goedenavond allemaal, welkom bij het Gouden Televisiering Gala 2026.
4: En welkom bij AVROTROS. Als u door het Songfestival dacht dat deze omroep niet meer wilde meewerken aan misdaden tegen de menselijkheid, dan heeft u het mis. Dit gala gaat gewoon door.
3: En wij zijn vanavond uw presentatoren.
4: Pannenkoek en Paling.
3: Smit en Shit.
4: Beter en beter.
3: En vanavond wordt voor de 61ste keer de Gouden Televisiering uitgereikt.
4: 61. Hubert Hartan zou zeggen, een mooi moment om vader te worden.
0: Ja, nou zo ging dat de hele avond door. Uiteindelijk won de bondgenoten de Gouden Televisiering. En werd Jan Versteeg uitgeroepen tot beste presentator. We gaan het er straks nog wel even over hebben. Met name ook in ons lopend vuur na 6:30. De terugblik op die van gisteren. Toen ging het natuurlijk over televisie kijken.
1: Ja.
0: Ik heb er net een stukje van gezien, omdat ik het er even uit wilde knippen. Maar het is verder langs mij heen gegaan gisteravond.
1: Bij mij ook, ja.
0: Omdat ik al op bed lag.
1: Ik heb nog een heel klein stukje gezien.
0: Ja, ik moet wel zeggen, want ik heb de andere jaren ook wel een stukjes van gezien. Ja, het tijdstip is niet zo handig voor mij. Maar sinds Peter Pannenkoek is het wel aardig opgeknapt. Want er zit wel veel humor in het programma.
1: Ja, ja. Beetje roosten, beetje zelfspot. Dat is ook wel fijn.
0: Altijd wel leuk, ja. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Meer dan 3000 scholen doen daaraan mee. Het is een jaarlijks evenement. Op scholen gevierd voor iedereen die zichzelf mag zijn, ongeacht je geaardheid, geloof of huidskleur. 3130 scholen willen meedoen. Dat is meer dan de 2890 van vorig jaar. Heeft er ook mee te maken dat het voor het eerst in oktober plaatsvindt. Andere jaren was het in december. Okay. Zo gaan we de scholen aan. Ja, dan hebben we al zoveel dingen. En dat is natuurlijk waar. Paarse Vrijdag zien we ook bij het academiegebouw van de universiteit. Is paars uitgelicht vandaag. Op deze dag. En ook de personeelsleden daar, bijvoorbeeld de leerlingen, lopen zoveel mogelijk in de kleur paars.
1: Oh, dat doen ze ook.
0: Ja, ja. Oh. Heel leuk.
1: Ja.
0: En wij vandaag even niet even kijken. Nee. Ik zie dit soort dingen altijd te laat.
1: Ik heb rood. Ja, ik heb geen paars gepogen.
0: Nee, ik ook niet echt. Ik heb blauw. En Sergej, ziet er vandaag goed uit.
5: Blauw en rood is toch paars?
0: Nou, kloor. Maar jij hebt een mooie lichtblauwe soort jasje aan.
5: Ja, ja. Helemaal van deze tijd.
0: Wel mooi om te zien dat we echt in de overgang zitten van het weer. Hè? Rob en ik zitten nog in een polootje met korte mouwen. Jij hebt de lange mouw al aan.
5: Ja.
0: Het is elke dag een beetje gokken. Wat moet ik vandaag nog aandoen?
1: Ja, precies. Ik waag het gewoon maar even op. Maar ja, het wordt echt wel kouder. Ja. Ik vond het ook koud buiten.
0: Ja?
1: Ja, het voelde fris aan.
0: Een kleine stukje naar de auto viel, vond ik het meevallen.
5: Ja, ik moet iets verder altijd naar mijn auto. Zelfs een stukje fietsen naar de garagebox. En ik vond het echt koud vanmorgen.
0: Ja, de temperatuur gaat wel naar beneden, inderdaad. Ja. Het is 9 oktober, vandaag in 1996. En ik was erbij als jonge verslaggever. Was de officiële opening van Museum De Buitenplaats in Eelde door toenmalig koningin Beatrix. Museum voor figuratieve kunst opgericht en aanvankelijk gelijk door het echtpaar Jos en Janneke van Groeningen. Vandaag dus 30 jaar geleden dat museum geopend werd. En er kwam toen zelfs de koningin voor langs. Nou, kijk eens aan.
1: Ja, het valt tegenwoordig onder het Drents Museum, hè?
0: Ja, zeker, ja. En dat staat gelukkig nog steeds, wil ik maar zeggen. Het is 1996. Zometeen terug naar vandaag met een vroege vogel.

0: verwachtingen van Shanna Spyro.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Krantenman Ed Geerlings uit Veendam. Ed, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ja, ben je alweer klaar met de krant of ben je nog bezig?
3: Nou, nog een paar winkeltjes wat kranten brengen en dan zijn we helemaal klaar.
0: Dan zit het weer op.
3: Lekker naar huis toe, een bakje koffie, een paar boterhammetjes en dan lekker een paar uurtjes mijn bed in.
0: Ja, heerlijk man. Het is niet heel fijn nu buiten, hè? Beetje nat, hè?
3: Het is, begint nu echt een beetje meer te regenen. Het begin van de nacht was in ieder geval gelukkig droog.
0: Ja, en de temperatuur, wat hadden we het net over? We vonden het toch een beetje fris al.
3: Het is wel fris, maar ik vind het voor de tijd van het jaar nog wel meevallen.
0: Ja, misschien ook wel zo, hè. We zijn ook een beetje verwend geraakt natuurlijk de afgelopen maanden.
3: We zijn veel te verwend geraakt. Gewoon de hele tijd lekker weer. Nou, voor mij mag het wel.
0: Ja.
3: Daar niet van, maar... een keer een beetje lagere temperaturen moet kunnen.
0: Wat ga je het weekend doen? Heb je al plannen?
3: Van het weekend lijkt... Ja, als het weer toelaat, dan gezellig met de kleinzoon even naar de kermis hier in Veendam.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, het jochie is 2,5. Ja. En de draaimolen prachtig. Dus lekker even in de draaimolen. Even wat lekker snoepgoed te halen.
0: jij bent zo'n opa die dan zijn hele broekzak vol met geld heeft en dan eigenlijk nergens nee op kan zeggen als die ernaar kijkt?
3: Ik vrees dat ik zo'n opa ben en hij wil ook nog zo'n oma.
0: Oh.
3: Dus hij wordt van twee kanten verwend.
0: Ah, mooi man. 2,5. Is dat je eerste kleinkind?
3: Nee, ik heb er in totaal 3. Maar die twee anderen die... Die wonen iets verder weg. Dus die komen niet.
0: Ja, precies. Nee, en deze woont dichterbij.
3: En deze, nou ja, die woont in in Oude Pekel. Dus dat is om de hoek.
0: Ja, mooi man. Ja, dat is echt, naar de kermis, dat is echt iets wat je met je opa en je oma moet doen, volgens mij. Dat hoort een beetje bij, ook als kleinkind.
3: Ja, dat is gewoon het mooiste. Want mama en papa zijn vaak zo van toch even de hand op de knip.
0: Ja.
3: En opa en oma is van, oh, nog even dit of even dat. Ja, dan moeten we ook voor zo'n kleintjes, ja, gewoon even lekker plezier maken. Even eruit, even wat anders.
0: Ik kan me voorstellen dat je daarop verheugt voor dit weekend.
3: Dus daarom laat het weer maar een beetje droger worden. Of dat het nu is.
0: Nou, ik heb goed contact met Hamma Boer. Ik kan vragen of ze iets kan regelen vanmorgen voor je.
3: Als je het zou kunnen regelen, fantastisch.
0: Ja, ja. Nou, wel trusten voor zometeen en alvast veel plezier voor morgen.
3: Oh, oké, dankjewel. En jij nog een goede uitzending.
0: Dankjewel, Ed. Tot volgende keer.
3: We horen elkaar weer.
0: Yo. Mooi.
3: Mooi.
1: De Vroege Vogel.

stad. Wat is het in Leipert? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijmt mama. Ze lachten naar de meepen over.

Ik kan gewoon rustig overrichten, boom. Agenda vol, genachten down. En volmaal vermurkt weer één. Wie van de valk of BHJ? Oh.

0: De B-52's en Love Shack. Het is 6 minuten voor 6:30. Je hoorde ook Jan Henk de Groot met Mooi Begun. En nu eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De Tweede Kamer wil dat er zondag voor het eerst een regenboogvlag wordt gehesen bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Tijdens Coming Out Day. Het besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP dat er terughoudend met het hijsen van andere vlaggen moet worden omgegaan.
1: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: En dat schoot bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat. Zij dienden een motie in waarover nog laat moest worden gestemd. Uiteindelijk was een meerderheid toch voor het hijsen van de vlag. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De hulpdiensten bouwen hun inzet af en vertrekken stapsgewijs. Brand ontstond gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich uit naar de spouwmuur. Het was moeilijk te blussen, daarom werd het hele gebouw ontruimd. Mensen met een auto in de parkeergarage moeten bij de eigenaar van de garage nu navragen wanneer ze hun auto kunnen ophalen uit het Olympisch Stadion. Bewoners van de flat in Amsterdam-Noord zijn helemaal ten einde raad. Ze hebben zoveel last van kleine vliegjes dat ze niet op hun balkon kunnen zitten.
2: Ik word er helemaal stapelbeschokken van. Ja? Ik word er, ja, het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En het zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
0: Mooi, kijk wat de buurman ligt. De woningcorporatie zegt nog nooit zoiets gezien te hebben. En weet ook niet wat ze mee moeten doen. Een bestrijdingsbedrijf sturen hielp niet. Nu loopt er een proef met speciaal gaas om ervoor te zorgen dat de vlietjes niet de woning binnenkomen. En we hadden het er al even over. Gisteravond zijn de televisieringen uitgereikt. Belangrijkste Nederlandse tv-prijzen. De gouden televisiering voor beste programma ging naar De Bondgenoten. Reality-serie op SBS6 waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. Presentator Jan Versteeg wilde in zijn speech 1 groep mensen vooral bedanken.
3: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan De Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er 1 groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
0: En ook Joop van den Ende kreeg een prijs, een belangrijke, namelijk de Gouden Televisier Oeuvrering.
4: Ik mag namens de organisatie van de Gouden Televisiering jou als allereerste persoon achter de schermen overhandigen. De Gouden Televisier Oeuvrering.
5: Ben ik heel erg geëmotioneerd over. Dit vind ik een hele grote eer. Dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
0: En was geëmotioneerd. Joop van den Ende met de Gouden Televisier Oeuvrering. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
6: Ja, dan hoor je waarom veel vrijwilligers geen zin meer hebben om mee te doen aan de Sinterklaas-intocht in Hoge Zand en Sappemeer.

0: en la-da-da. Het is 6:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het kabinet heeft niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Gerichte en tijdelijke beperkingen om de natuur te beschermen blijven wel mogelijk. Eerder getoonde kater van Rijkswaterstaat zorgde voor onrust, omdat ze de indruk wekte dat onder meer grote delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Minister Karremans zei dit erover tegen de Waddenomroep na een debat in de Tweede Kamer.
2: Er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen.
1: Eilandbewoners worden bij de verdere uitwerking van het nieuwe beheerplan betrokken. Rijkswaterstaat organiseert daarvoor een nieuwe reeks informatiebijeenkomsten. De Sinterklaasintocht in Hogezand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. De organisatie stopt er na 13 jaar mee. Lukt de stichting niet om genoeg roetveegpieten en andere vrijwilligers te vinden. Veel vrijwilligers haakten af na het verdwijnen van Zwarte Piet. Volgens het bestuur omdat de magie er nu vanaf is. Ook krijgt de organisatie de begroting niet meer rond, doordat verschillende sponsoren hun steun hebben ingetrokken. De gemeente Midden-Groningen noemt het besluit jammer. Wel benadrukt de gemeente dat Sinterklaas in andere dorpen in de regio wel gewoon aankomt. De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbaren buiten moeten slapen. Het COA waarschuwde eerder deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort moeten bivakeren als er niet snel nieuwe opvangplekken bijkomen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en er is inmiddels ook geen plek meer in de noodopvang. Volgens het COA is de situatie nu kritiek. Westerwolde eist daarom maatregelen, vertelt verslaggever Martin Drent.
3: De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om met oplossingen te komen. Het liefst ziet Westerwolde dat er in het hele land extra opvangplekken bijkomen. Maar dat is lastig omdat veel gemeenten niet staan te springen om nieuwe AZC's. Daardoor wordt de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel steeds groter, waardoor er de komende weken mogelijk weer mensen buiten moeten slapen. Ook vrouwen, kinderen en mensen die ziek zijn.
1: De scooterbestuurder is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Kattenbrug in Groningen. Het slachtoffer kwam daar in botsing met een automobilist. De scooterbestuurder is behandeld door ambulancepersoneel. Het verkeer had enige tijd hinder van het ongeluk. Het bestuur van GGZ-instelling Akare is per direct opgestapt, meldt het Dagblad van het Noorden. Bestuurders Marco Bottelier en Margriet Wiedemeijer vertrekken na een hoogoplopend conflict met de Raad van Toezicht. Besluit is genomen om de rust en eenheid in de organisatie te herstellen. Akare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie met in onze provincie 5 locaties. Het hoofdkantoor staat in Assen. En steeds meer kinderen zijn bijziend. Met die alarmering trapte het Oogfonds gisteren in Groningen een landelijke campagne af. Het fonds gaat de komende jaren voorlichting geven op scholen en de ogen van 50.000 kinderen meten. De campagne begon op basisschool De Sterrensteen in Groningen. Hard nodig, zegt Meta Neleman van het Oogfonds.
4: Het is een heel groot probleem. We zien, en het Oogfonds maakt zich daar ook enorm veel zorgen over. We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen. Want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen. En het is heel problematisch, omdat bijziendheid, ja, je kunt een bril opzetten en dan ziet het kind echt wel weer scherp en dan lijkt het probleem opgelost. Maar het oog blijft bijziend.
1: Ja, het Oogfonds gaf onder meer uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen in een boek of op een scherm kijk je 20 seconden in de verte. En ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
5: Zeker. We gaan er straks nog over hebben. Roland gaat straks de straat op met hele kleine lettertjes om te kijken of mensen dat nog kunnen lezen.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Pasveer.
6: Maar straks eerst een terugblik op ons lopend vuur van gisteren met de stelling: binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. En natuurlijk Harma over een herfstdagje.
8: Goedemorgen Edwin, hi, hallo.
9: Goedemorgen.

0: Billy Joel en Tell Her About It.
1: Lopend vuur.
0: Dat ging gisteren over de televisie. Naar aanleiding natuurlijk van het televisiering-gala van gisteravond waar we al over spraken.
2: De Bondgenoten!
0: Ja, die wonnen de televisiering. En Jan Versteeg die won uiteindelijk de prijs voor beste presentator. Nou, verandert er wel wat natuurlijk op televisiegebied. Vroeger was dat echt een gezellige avond. Met elkaar, het hele gezin. Kindertjes, haartjes nat op de bank. En dan de hele avond kijken wat er op de televisie kwam. Op Nederland 1 en 2, later Nederland 3. En misschien een verdwaalde Duitse zender. Nou, dat is natuurlijk allemaal wel wat anders geworden door de streamingdiensten, door online. En er wordt wel eens gezegd dat de televisie aan het verdwijnen is. Denk jij dat ook? Binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. Was gisteren ons lopend vuur, maar dat we allemaal binnengekregen.
3: Hilly Oldenburg die zegt, nou, als ze niet willen verdwijnen, mogen ze wel eens wat nieuws gaan brengen. Het zijn allemaal herhalingen van herhalingen. En die domme kwakprogramma's, nou, daar zit Hilly absoluut niet op te wachten. Dus breng een keer iets verrassends, iets nieuws. En dan houden we Hilly ook als kijker vast. Richard Riepema die zegt, het zal wel blijven, die televisie, maar er zal wel een hoop verdwijnen. En dat zie je nu natuurlijk ook al, bepaalde programma's verdwijnen of verhuizen naar de streamingsdiensten. En Arend Lommert heeft ook gereageerd, die zegt, studioprogramma's zoals journaals of spelprogramma's en quizzen, ja, die hebben nog wel echt de klassieke zenders nodig. De rest zal uiteindelijk toch wel naar een streamingsdienst verkassen. Als hij naar zijn eigen kijkpatroon kijkt, dan is het vooral voetbal. Maar verder ook wel heel veel uitgestelde programma's.
0: Nou, voetbal kijk je niet uitgesteld natuurlijk. Nee. Hoog uit de samenvatting of zo, maar de hele wedstrijd niet. Dat moet je live beleven.
3: Ja, dat is natuurlijk het mooiste.
0: Ja.
3: En Gea Piek die maakt zich niet zoveel zorgen als er maar zoveel mensen bestaan. Zoals zij, want zolang er mensen zijn zoals ik, schrijf ze, zal er ook een omroep bestaan die televisieprogramma's uitzenden. Zij is dus echt een vaste kijker. En ook Chantal Jansen heeft gereageerd. Niet die van de tv, maar wel met dezelfde naam. Er mag wel eens een keer iets nieuws op tv komen. Eigenlijk dezelfde reactie als van Hilly. Films zou ze bijvoorbeeld graag zien. Maar ze mag graag televisie kijken en zou absoluut niet zonder kunnen.
0: Binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. Was gisteren ons lopend vuur. Dank voor alle reacties en je stem. 33% van de stemmers was het eens met de stelling. Binnen 10 jaar is de traditionele televisie verdwenen. We hebben een mug in de studio zien.
3: Is dat zo?
0: Ja.
3: Nou, die heeft ook recht van bestaan.
0: Ja, is ook waar, ja. Of zoals mijn opa zou zeggen, dikke droog. Goeie.

0: Langley en Choosing Texas, 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, wat een natte dag vandaag, hè?
1: Ja, vandaag is nooit veel soeps. En ik zeg ook geen zon. Nee, het wordt echt een teken van de dag. Ook kil. Ja, en dat is toch iets voor dat we geleidelijk aan moeten wennen, want het is natuurlijk haast. Maar gelukkig is het nou. Het weekend wordt het allemaal een weer wat beter, om daar hoge drukte weer meer kritisch te zeggen. Maar dit weekend, nee, dat is niet heel bright. 8,5 groot op dit moment in de stad. 16,5 groot werd het gisteren. 2 mm is te vallen. Momenteel bewolkt in lichte regen en de barometer staat 1012 millibar. En die geeft een dolende tendens aan. Visvliet 15 groot, gisteren 5 mm is te vallen. Op dit moment bewolkt ook regen. Zo'n 10 graden en een motige zuidelijke wind. En in Roodschaal bewolkt lichte regen. 12 kilometer zicht, zo'n 10 graden. Guster 13,5 graden met 6,5 uur de zon. Een hoogste uitschuiter in windkracht 7. 56 kilometer per uur en viel 1 millimeter. Nou, verdoogd, dit gaat de hele dag een beetje deur. Bewolkt, regelmotig regen. Dit weer eens een dreugere periode, maar zeker geen zon. De wind trekt ook aan, wordt vrij krachtig tot haat. Komt door het zuidwesten en de temperatuur zo'n 14 tot 16 graden. Vanavond vonk bui, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht volker opklaart en een minimum van 10 tot 13 graden. De muidentrek verspreid over de provincie bui. Mogelijk met hagel, mogelijk met onweer. Voor de rest is er wel zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 14 graden.
0: Dat is geen goed nieuws voor Ed de krantenman. Die ik als vroege vogel sprak een half uur geleden. Die wil morgen met zijn kleinzoon naar de kermis in Veendam. Kan het tussen de buien door?
1: Ja, tussen de buitendeur is droog en schijnt de zon.
0: Oh, nou kijk eens aan. Nou, dus niks aan de hand. Parapluutje mee moet lukken.
1: Ja, dat lukt.
0: Ja, oké. Dankjewel, hè.
1: Joe,
0: boy. Ja, zometeen gaan we het hebben over ogen. Kunnen we wel een beetje goed zien met z'n allen? Kinderen worden steeds meer bijziend, zegt het Oogfonds.

0: liedje waar ik vrolijk van word. Dit. Zeker als het regen buiten, dan heb je dat misschien wel nodig. UB40 en Sing Our Own Song. Ja, het oogfonds slaat alarm. Steeds meer kinderen zijn bijziend, je hoorde het Rob net al zeggen. En daarom gaat het fonds de komende jaren voorlichting geven op scholen en de ogen van 50.000 kinderen meten. Ronald Niemeyer ging in Groningen op pad met kleine lettertjes met de vraag, kun je het lezen?
1: Ja hoor.
2: Geen enkel probleem?
1: Nee, geen enkel probleem.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nou, dan ben je niet bijziend in elk geval.
1: Gelukkig, denk ik.
2: Ook geen leesbril, denk ik?
1: Nee.
2: Er wordt wel voor gewaarschuwd als mensen heel veel achter het scherm zitten.
1: Ja, 28 uur per week, dus dan zit wel veel achter het scherm. Ja,
2: en hou je daar ook rekening mee dat je denkt van, nou, ik zit er 20 minuten achter en nou kijk ik even niet naar het scherm?
1: Als ik hem kan uitzetten of als ik erbij weg kan lopen, dan doe ik dat graag. Dus ja, dan hou ik er zeker wel rekening mee.
2: Ja, en dan speciaal ook omdat je nou rekening houdt inderdaad met ogen.
1: Ja, ook. Ja.
3: Toevallig heb ik het afgelopen weken meegemaakt in Turkije.
2: Ja.
3: Zag ik mijn kinderen zetten van, in een vliegtuig voor mij, laptopje en dan. En ik denk, jezus, komt dat wel goed? Zat echt er zo bovenop. Geen briltje op.
2: Echt de bovenop?
3: Zo zit het te kijken.
2: Ja.
3: Zal er wel gauw komen met open.
4: De kinderen van tegenwoordig zijn geen kind meer, ja.
2: Nee.
4: Ze komen nooit buiten. Alleen maar op de telefoon. Alleen maar social media, Instagram.
2: Ja.
4: En niet hoor.
2: Nee.
4: Geen tablet, geen telefoon.
2: Heb je nu al voorgenomen?
4: Ja, zeker. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat een kind gewoon zichzelf kan ontwikkelen door middel van spelen.
2: Ja.
4: En zo'n schermpje, dat schiet niet op. Nee. Daar ontwikkelen ze zich niet bij.
2: Nee, want als je daar te lang naar kijkt, kun je ook bijziend worden. Is ook niet goed voor de ogen.
4: Nee, dat klopt.
2: Ja.
4: Dat is zeker. Wat doe je nou? Ja, nee, dat klopt inderdaad.
2: En hoe is het met jouw ogen?
4: Ja, kan altijd beter.
2: Kun je de onderste regel voor lezen?
4: Jawel, dat wel.
2: Ja.
4: DEFPOTEC.
2: Ja.
4: Ja, goed hè?
2: Geslaagd.
4: Nou. Hartstikke mooi.
2: Werk je veel met een scherm, een computerscherm of met een schermpje van je telefoon?
4: Nee.
2: Niet dat je daar urenlang op tuurt?
4: Nee, ik werk in de zorg, dus daar hebben we niet veel tijd voor.
2: Nee, heb je ook heel ergens anders voor nodig, hè?
4: Ja.
2: Ja, moet je mensen in de gaten houden. Ja. Want dat is wel de zorg inmiddels, dat kinderen daar zoveel achter zitten, dat heel veel kinderen bijziend worden.
4: Ja, klopt.
2: Ja. Ziet wel in je omgeving?
4: Ja, dat wel. Ja,
2: en wat zie je dan?
4: Nou, veel kinderen met een tablet of een telefoontje al op hele jonge leeftijd. Ja, daar kijken ze veel op.
2: Ja. Nou ja, daar ga je het over. Want je moet ook mijn jonkers een keer wat rust geven.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Ja.
3: Die geef ik meestal 's nachts rust.
2: Ja, je zit nooit achter een schermpje?
3: Soms wel, niet altijd.
2: Nee, en ook niet zo lang dus?
3: Nee, ja, meestal wanneer ik een schermpje zit, dan is er meestal s'avonds lekker gedoucht en helemaal op telefoontje, op Facebookje, dat soort dingen allemaal. Ja. Of ding wat ze opzoeken. Ja, dan zit ik op telefoon. Ja. Ik heb ouderdomsogen, dus leestukjes. En ver weg is daar 0,25 of zo dergelijke. Maar min 2,5 voor het lezen, of plus 2,5 zoals het tegenwoordig, dat is wel nodig, maar anders zorg ik het niet meer.

We belong together. Jij en ik samen in de ochtendploeg op de radio. En straks heb ik een held van de dag voor je. Echt een held. Deze man gaan we in het zonnetje zetten zometeen. Nu iOS met de stem van Joost Marsman. En meer van jou.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
9: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
8: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
10: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè? We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
8: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
12: Het kabinet is niet van plan om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Kater van Rijkswaterstaat wekte eerder de indruk dat grote delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Tijdelijke maatregelen om de natuur te beschermen op de eilanden blijven wel mogelijk, zegt minister Karmans.
13: Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen.
12: De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbaren buiten moeten slapen. Het COA waarschuwde eerder deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort moeten bivakkeren als er niet snel opvangplekken bijkomen. Het aanmeldcentrum Inter Apel is overvol, zegt verslaggever Martin Drent.
14: De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om met oplossingen te komen. Het liefst ziet Westerwolde dat er in het hele land extra opvangplekken bijkomen. Maar dat is lastig, omdat veel gemeenten niet staan te springen om nieuwe AZC's.
12: En de Sinterklaas-intocht in Hogezand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. Lukt de stichting niet om genoeg roetveegpieten, vrijwilligers en sponsors te vinden. Ze zijn afgehaakt na het verdwijnen van Zwarte Piet. Meer nieuws straks om 19:30.
15: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Yeah. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
16: Echt wel?
15: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
17: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Voordeeluitjes.nl. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten.
2: Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
0: Goedenavond dames en heren, hier is de regionale omroep Noord en Oost.
20: Radio Noord.
21: De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
23: Goedemorgen, ook op vrijdag op de Rono nog even langs de prikblok. Heb je nou een extreem goede neus? Opgelet, heb ik misschien zometeen wel een hele leuke baan voor je.
24: Radio Noord.
25: Hallo Edwin, goedemorgen.
26: Goedemorgen, hallo.

0: onze ogen minder worden. Hoorden we via het Oogfonds wordt dit ook minder. Hè? Can't take my eyes off of you, Boys Town Gang. Op wat echt een herfstdag genoemd mag worden. Veel regen vandaag, wel droge periode tussendoor. Maar dan is er wel veel bewolking. 14 tot 16 graden de avond, weer pittige buien. Met kans op onweer erbij. Staat er nog een stevige wind. Kortom, een echt herfstdagje vandaag. Ja, ik heb de held van de dag, misschien wel de held van de week of de maand gevonden. Dit gebeurde gisteren in Berlijn. Er was een 6-jarig meisje dat viel uit een raam vanaf de 3e verdieping. Daar was ze door haar ouders alleen gelaten met nog 2 andere kinderen. Een buurman zag haar in de raamopening, ging naar buiten en ving haar op.
1: Ja, zo, dat is geweldig.
0: Echt, ja, echt. Dit zie je in films. Maar dat het in het echt ook kan en dat het lukt en dat het allemaal goed gaat. En dat het meisje dat ook allemaal gewoon overleefd heeft.
1: Ja, beste val.
0: Nou, het gebeurde bij een opvangcentrum voor daklozen. Ja, maar wat een held die buurman. Om dat zo helder te zijn, om dat dan te doen, toch?
1: Ja.
0: Prachtig mooi. Gisteren misschien in Veendam meegekregen, onze collega's van RTV1 berichten erover. Er zijn heel veel boeken die in ons land heel gewoon zijn om te lezen, maar in andere landen verboden zijn. Ook in democratieën, als Amerika bijvoorbeeld, waar The Lord of the Rings, Harry Potter of Het Achterhuis van Anne Frank niet gelezen mogen worden. Daarom organiseren ze op het Winkelprins de Week van het Verboden Boek, waarin juist die boeken uitgestald zijn om ons te wijzen dat het belangrijk is dat we dat allemaal gewoon kunnen lezen. Dat er echt geen rare boeken zijn, zegt de leesconsulent Mirjam van den Berg bij RTV1.
2: Omdat het belangrijk is om stil te staan dat wij in vrijheid leven, elk boek mogen lezen wat we willen, alles mogen schrijven wat we willen. En dat is niet overal in de wereld zo. Het Achterhuis van Anne Frank, dat is gebaseerd op haar dagboek. En er staat ergens in haar dagboek, vraagt ze zich af in de ontwikkeling van haar lijf hoe het zou voelen om iemand aan te raken. En dat is dan een andere vrouw. Dus er zit seksuele content in. Nee, dat is helemaal niet de rode draad van dit boek of de boodschap van dit boek of waarom je dit boek zou moeten lezen. Maar om dat kleine stukje vindt men dan dat die verboden mag worden.
0: Ja, eigenlijk idioot, hè?
1: Ja, bizar. Ja. Ik wist er niet eens al dat het in de Verenigde Staten...
3: Maar ook Harry Potter, wat je net zei. Ja. Dat mag dus ook in Amerika.
0: Ja, in delen van Amerika volgens mij. Da Vinci Code geldt ook.
3: Maar dat is
0: ook
3: niet echt, hoor.
0: Nee, maar Het Achterhuis, jongens. Ik heb dat als kind gelezen, weet ik nog. Want dat stond voor mij ook op de boekenlijst. Maar dat maakte toen wel diepe indruk op mij.
3: Ja.
0: Of
1: je niet.
0: Iedereen zou dat moeten lezen, gewoon.
3: Ja, dat boek.
0: Ja. Nou, ik zei het al even na 7 uur. Als je een goede neus hebt opgelet. De Finse eilandengroep Turku zoekt namelijk iemand met een uitstekende neus. Moet de geur van de regio opsporen. Want Turku noemt zichzelf de lekkerst ruikende toeristische bestemming van de wereld.
3: Oh.
0: En via een ludiek filmpje op Instagram laten ze horen en zien wat er allemaal te ruiken valt.
4: Things like fish.
3: Fisksoppa.
4: Fisksoppa. Sauna. And my favorite, berries.
5: Zo'n beurampaska.
4: So, if you think you have the nose for it, apply now and get a nose job.
0: Ja, een nose job noemen ze het. Nou, dan kan ik ook nog wel even zoeken het neusje van de zalm. Je krijgt er €2000 voor. Je mag 5 tot 7 dagen naar de regio op vakantie. En dan val je dus met...
3: de neus in de boter.
0: Heel goed. En over boter gesproken, toch even hebben over eten. Ik was deze week even in jouw Haren.
3: Welkom.
0: Daar stonden ze alweer te verkopen. De oliebollen.
3: Ja, per 1 oktober staat die er altijd. En ik heb nog niets gehad.
0: Nee.
3: Jawel.
0: Nou ja, ik vind een oliebolletje met oud en nieuw wel lekker, maar ik voel niet heel erg de aanvechting om... Ik heb dat wel eens gedaan, dat ik met een kind in Haren was of zo, of ergens anders. Want ze staan op meerdere plekken inmiddels al. En dan heb ik altijd overal poedersuiker. Ja. Dan heb je zo je winterjas aan met zo'n sjaal om en dan zit dat allemaal onder poedersuiker.
3: Ja, maar dan klop je toch zo weer af.
0: Nou ja, nee, het is voor mij meer met oud en nieuw of zo.
3: Ja, bij mij is het ook omdat die zo dichtbij staat.
0: Ja.
3: En als er dan visite komt, dan denk ik, ach, ik haal even een lekker oliebolletje voorbij de koffie.
0: Oh ja, we gingen zondag bij jou de 4 mijl kijken natuurlijk. Dus ja, dat vinden we dan wel lekker, Rob, hè?
3: Lekker oliebolletje erbij.
1: Oliebolletje.
3: Met krentjes of zondag.
1: Ja, dat is zondag. Ja, ik ben ook niet zo'n oliebollenfan. Nee. Ja, met oud en nieuw wel, ja. Maar...
0: ja. Nee, en dan heb je altijd de volgende dag over... en dan weet je nog precies wat je ermee moet doen.
1: Ja, ja. In de magnetron ermee.
0: Ja, maar dan zijn ze wel minder lekker, toch?
3: Of aan de vogeltjes. Ja.
0: Een koud oliebolletje kan ook trouwens.
3: Ja, hoor.
1: Ja.
0: Nee?
1: Liever warm.
0: Oké. Okay. Nou, tip voor het ontbijt.
3: Wat gaan we hier nou ook weer bij? Oh ja, boter.
0: Ja. Het is 13 over 7. Goedemorgen.

0: Bullet en Magic, 20 over 7. Dan wel 10 voor half 8.
1: Lopend vuur.
0: Mag je zelf weten. Ja, ons lopend vuur staat er weer op rtvnoord.nl en de app van Noord. En de eerste stemmen komen ook alweer binnen. Gaat vandaag over de herfstvakantie. Want mensen zonder kinderen ontgaat dat misschien. Maar het is herfstvakantie komende week.
2: Oh.
0: Dat is weer de eerste vakantie na de zomervakantie. Kinderen mogen weer even uitpuffen van die eerste toch wel vaak indrukken die ze hebben gekregen op de middelbare school of op de basisschool. En het is ook de periode waarop je misschien wel ertussen uittrekt. Even een dagje ergens naartoe. Of ergens een midweekje of een weekje. Of misschien wel helemaal niet. En heb je toch wel een probleem omdat je die kinderen thuis hebt en dat je daar iets mee moet. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. Kijk ik even rond. Ja,
2: nee, ik heb geen vakantie.
0: En je hebt net gehad ook, hè?
2: Ja. Maar ik zou het wel weer willen.
0: Ja, nu al.
2: Ja.
3: Ben je al week aan het werken?
2: Ja. Net weer een week terug. Nee, ik vind het altijd wel heerlijk. Maar nee, ik vond het was vroeger altijd wel lekker. Het was even een lekkere onderbreking van alles.
0: Wij gingen als kind gingen we naar Ameland in de herfstvakantie.
2: Oh.
0: Zo'n staakcaravan huurden we mijn ouders dan. En dan vrienden van ons zaten ook in een andere staakcaravan. En daar waren we aan het vlotten bouwen. Door de duinen heen, ravotten en zo. Ja, geweldig. Ja,
3: een beetje herfst weer natuurlijk.
0: Ja, geweldig.
3: Dus een beetje uitwaaien soms.
0: Mooie herinneringen hoor, daaraan.
3: Ja, dat hebben we ook wel eens een keer gedaan in de herfstvakantie naar Ameland. Ja, lekker.
2: En wat rustiger al natuurlijk op het eiland.
0: Ja, ik kom nog wel eens op Ameland. Ik vind Hollem altijd nog steeds heel leuk. Maar die staakcaravan waar wij destijds zijn, die staat er al lang niet meer. Dat zijn allemaal huisjes geworden op die plek.
3: Ja. Oh, Ja, nee, ik ga er ook niet tussenuit. Mijn vrouw is herstellende van een operatie. En dus we zijn wat minder mobiel momenteel.
0: Ik ben er maandag niet, maar de rest van de week ben ik er gewoon wel. Dus ik ga er ook niet tussenuit.
2: Ja.
0: Maar ben jij misschien wel, en dat vinden we leuk om te horen. Het kan ook gewoon een dagje zijn. Of we gaan een dag alle bossen van Groningen langs of zo.
2: Ja,
0: dat is wel lekker.
2: We zoeken mensen die ons jaloers kunnen maken.
0: Oh, dat is een mooie insteek inderdaad. Ja.
2: Laat maar weten.
0: De herfstvakantie ga ik er even tussenuit.
2: 050-3188-288. Bellen of appen, kom maar door. En natuurlijk ook vandaag weer staat het lopend vuur. Op de Facebookpagina van Radio Noord is ook van harte welkom om daar je reactie achter te laten.
0: En ik zei het al, stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 26% van de stemmen zegt eens. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Ach, Hans van der Togt is jarig.
2: Ah, wat gezellig.
0: Voormalig omroepen van de AVRO, maar natuurlijk vooral daarna van
3: Rad van Fortuin, hè?
0: Rad van Fortuin, inderdaad. Ja, 79 geworden vandaag. Wim Pijbers is jarig. De Grunnige, geboren in Veendam. En jarenlang directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. 65 geworden. Georgina Verbaan is jarig. De actrice. Henk Jan Smits, die we kennen natuurlijk vooral van Idols vroeger. Hij presenteert ook Pilmroep Max op de radio. 65 worden vandaag. De Belgische schrijver Herman Brusselmans is jarig. Hij viert zijn 69ste verjaardag. En het is de verjaardag van Jackson Brown, 78. Die kennen we van dit duet met Clarence Clemens. You're a friend of mine, nu in de ochtendploeg.

0: je vrienden van de ochtendploeg met Clarence Clemens en Jackson Brown. En you're a friend of mine. Zometeen het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, maar mooi of de drukte bij Museum Mulman in Appingedam aanhoudt na de uitzending van Jinek maand geleden.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
8: Doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage.

0: Oh, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: En het is alweer 19:30 op deze vrijdagochtend. Hier is het nieuws. Goedemorgen Rob.
2: Goedemorgen. Medicinale cannabisteler Bedrocan uit Veendam is failliet verklaard. Het bedrijf vroeg 2 weken geleden al uitstel van betaling aan. Bedrocan verkeert in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid het leveringscontract begin dit jaar stopzette. Bij Bedrocan werken ongeveer 70 mensen. Zij zijn nu hun baan kwijt. Het is nog onduidelijk of er een doorstart kan komen. Bedrocan is de enige leverancier van medicinale wiet in Nederland. Voor patiënten heeft het faillissement voorlopig geen gevolgen. Volgens het ministerie is er nog voorraad tot medio volgend jaar en is er nog genoeg tijd om een andere leverancier te vinden. De Sinterklaasintocht in Hoogezand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. Na 13 jaar stopt de organisatie ermee. Het lukt de stichting niet om genoeg roetveegpieten en vrijwilligers te vinden. Veel vrijwilligers haakten af na het verdwijnen van Zwarte Piet. Volgens het bestuur omdat de magie er nu vanaf is. Ook krijgt de organisatie de begroting niet meer rond doordat verschillende sponsoren hun steun hebben ingetrokken. De gemeente Midden-Groningen noemt het besluit jammer. De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbaren buiten moeten slapen. Het COA waarschuwde deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort moeten bivakkeren als er niet snel nieuwe opvangplekken bij komen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en er is inmiddels ook geen plek meer in de noodopvang. Volgens het COA is de situatie nu kritiek. De gemeente Westerwolde eist daarom maatregelen, vertelt verslaggever Martin Drent.
3: De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om met oplossingen te komen. Het liefst ziet Westerwolde dat er in het hele land extra opvangplekken bijkomen. Maar dat is lastig omdat veel gemeenten niet staan te springen om nieuwe AZC's. Daardoor wordt de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel steeds groter, waardoor er de komende weken mogelijk weer mensen buiten moeten slapen. Ook vrouwen, kinderen en mensen die ziek zijn.
2: Een scooterbestuurder is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Kattenbrug in Groningen. Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist. De scooterbestuurder is behandeld door ambulancepersoneel. Het verkeer had enige tijd hinder van het ongeluk. Steeds meer kinderen zijn bijziend en dat percentage blijft maar oplopen. Komt door beeldschermgebruik en doordat kinderen minder vaak buiten spelen. Het Oogfonds is daarom een landelijke campagne gestart die gisteren werd afgetrapt op basisschool De Sterrensteen in Groningen.
4: 2022-2-regel is dat het verstandig is dat je na iedere 20 minuten dichtbij kijken even 20 seconden in de verte kijkt en daarnaast 2 uur per dag naar buiten. Die regel is belangrijk omdat het niet zo gezond is voor je ogen om heel lang dichtbij te kijken. En vaak doen kinderen dat tegenwoordig op schermpjes. Daarom wordt het vaak geassocieerd met beeldschermpjes, iPad, iPhone. Maar ook heel lang in een boek lezen zonder pauze is vermoeiend voor je ogen en kan bijziendheid bevorderen.
2: Zegt Meta Neleman van het Oogfonds. De komende jaren gaat het Oogfonds zoveel mogelijk basisscholen in Nederland langs om voorlichting te geven en kinderogen te meten. De data wordt bovendien gebruikt voor onderzoek naar kinderbijziendheid. En de bezoekersaantallen van Museum Mulman in Amsterdam zijn meer dan verdubbeld sinds de uitzending van Jinek een maand geleden. Schrijver en presentator Splinter Chabot en cabaretier Joep van het Hek vertelden in de talkshow enthousiast over hun bezoek aan het museum. Maar voor de uitzending zo'n 40 belangstellenden per middag langskwamen, zijn dat er nu 80 tot wel 140. Voor Mulman voelt dat als een soort erkenning, zegt hij, want nadat zijn vrouw overleed in 2010 is hij gestopt met schilderen en richt hij alles op zijn museum. Om de drukte goed op te kunnen vangen, heeft het museum inmiddels het aantal vrijwilligers opgeschaald. Meer hierover lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en onze app.
5: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerklease aan bij mhcmobility.nl.
6: MHC Mobility, so leasing
7: please. Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
9: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
10: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Carwash Hoge Zand natuurlijk.
14: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, het kabinet heeft niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten, bleek gisteravond in Den Haag. Gerichte en ook tijdelijke beperkingen om de natuur te beschermen blijven wel mogelijk. Je hoort er zo meer over.
17: Radio Noord. Goedemorgen, meneer Paspeer. Goedemorgen.

0: Wax en Bridge to Your Heart, 8:09. Het is niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een debat over de Wadden. Gerichte en tijdelijke beperkingen blijven volgens hem wel mogelijk. Karremans erkent dat Rijkswaterstaat met eerder getoonde kaarten onnodig veel onrust heeft veroorzaakt. Volgens eilanders wekte die de indruk dat grote delen van Schiermonnikoog voor bewoners, maar ook toeristen, minder of niet toegankelijk zouden worden. Daarover minister Vincent Karremans.
1: We zijn bezig met een nieuw beheerplan. Hè? Dus daar zijn we nu mee bezig. Daar zijn we heel veel bijeenkomsten voor aan het organiseren. En omdat we ook goed voor de natuur moeten zorgen. Dus we kijken hoe we dat op de beste manier kunnen gaan doen. Maar om nou te zeggen dat wij hele delen van het eiland gaan afsluiten. Ja, dat willen we ook helemaal niet. Want mensen moeten daar gewoon in de natuur kunnen leven.
2: Maar begrijp ik nu goed dat u toezegt permanente sluiting gaat niet gebeuren?
1: Ik zie het niet gebeuren. En ik denk ook, we hebben er net in het debat over gehad hier in de Kamer. Is dat er ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn. Dat je daar maatregelen voor neemt. En zegt, nou dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland. En ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen. Heeft de minister van LVN net ook al gezegd. Dus in die hoek moet je het mogelijk zoeken. Maar nogmaals, we weten helemaal niet wat er uitkomt. Want dat proces zijn we nog aan het doen. Het zou ook iets heel anders uit kunnen komen. Maar het beeld dat wij delen van de Wadden opeens met hekken zouden afsluiten, ja, dat is allemaal niet waar.
2: Ja, en u heeft niet de intentie om de gebieden af te sluiten, zegt u. Maar bij de intentie laat u nog wel ruimte open. Begrijp ik nu goed dat die ruimte niet meer open ligt?
1: Nou, je moet kijken naar een nieuw beheerplan. En nogmaals, minister van LVN en ik hebben allebei gezegd, nou, wij zien het niet voor ons dat wij nu opeens grote gebieden gaan afsluiten. Dat willen we ook helemaal niet. Dat is ook waarschijnlijk helemaal niet nodig. Je moet het eerder zoeken in dat je in het broedseizoen bepaalde kwetsbare vogels mogelijk gaat beschermen. Dat zou ook kunnen sprake kunnen zijn dat op het eiland zelf helemaal niet nodig is. Hè, dat vooral gaat op gebieden wat meer op zee. Dus, maar dit moeten we allemaal uitwerken met elkaar. Maar het beeld dat wij grootschalig permanent de gebieden gaan afsluiten, nee, daar is geen sprake van.
0: Minister Vincent Karremans was dat in gesprek met Gita Tenijenhuis van Streekomroep, de Waddenomroep. En zometeen een bijzonder jubileum voor het A-theater in stad. 100 jaar maar liefst.

0: Bruno Mars en On My Soul, 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Morgenavond de 4 Mile for You, de binnenstad van Groningen, van Haren naar Groningen. En dan zondag de 4 Mile. Wordt dat een droge editie?
1: Nee, absoluut nooit. Nee, het had eigenlijk een weekend eerder moeten zijn. Of het weer een week later, zo mooi. Dat mag ook, dus zitten op hetzelfde niveau. Nee, het zucht er gewoon ronddoet, wil zo vallen goed met dikke buien. En vandaag wordt ook al niet heel veel soeps, want het is het suiknoordreuge moment vandaag, want het is gewoon bewolkt. Regenmotige regen, overtouw plinst het ook behoorlijk deur. Er zitten wel weer wat dreugere momenten, zo om en de biedenmiddag. Maar in door achteraan weer een actieve regengebied. Is op de hele dag een beetje deur gewoon. Ja, in die temperatuur het ook al niks over. 14 tot 16 graden, maar de hoogste temperaturen wat meer naar het noorden en westen van de provincie. En de leegste temperaturen in het oosten. En de wind trekt ook nog eens een keer aan. Die wordt vrij krachtig boven de provincie tot haat langs de kust. Windkracht 7. Ja, en daardoor hebben we het gewoon met de down vernomen. En dan volgt de buiten. Meuling met hoogel en onweer. Vannacht eigenlijk ook nog wel, maar dan kloort het een wat volker op. Met een minimum van 10 tot 13 graden. En maar verspreid over de provincie buiten. Meuling met hoogel en onweer. Voor de rest is er ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind 14 graden.
0: Dankjewel. Een week lang hoor je deze plaat extra vaak op Radio Noord. Groningen schoot namelijk. Vanmiddag in Studio Grun maakt Maartje bekend wat er nieuw is voor komende week. Gaan we daar nog even genieten. Van de nieuwe van Alex Lutjeboer en...

0: Alex Lutjeboer en B. Smaal, Groningsgoud van deze week. Het A-theater in Stad bestaat 100 jaar. Het gebouw werd in 1926 geopend door de Grunungersprok. Een vereniging die de Groninger taal en cultuur levend wilde houden met onder meer toneel en zang. En in de jaren daarna groeide het uit tot een vaste plek voor voorstellingen, muziek en ook andere culturele activiteiten. En ook vandaag de dag speelt de Groningse identiteit er nog steeds een belangrijke rol. Verslaggever Jeroen Berkenbos kreeg een rondleiding door het A-theater.
1: Nou, hier komen we bij het souffleurshok.
2: We lopen mee met Bertine Beugels. Als voormalig bestuurslid kent zij bijna ieder hoekje van het A-theater. Ook onder het podium, waar nog restanten van het oude souffleurshok te vinden zijn.
1: Vroeger was het natuurlijk ook zo dat je met toneelspelen om de souffleur nodig had. Want iemand die de tekst kwijtraakte moest even geholpen worden. Die souffleur die ging voor de voorstelling hier aan het trappetje omhoog. En dan op de bovenkant van het toneel werd deze kap die hier nou ongebruikt staat, die werd er bovenop gezet en dan zag je de achterkant van de kap en je zag de souffleur niet. Maar de mensen op het toneel konden de souffleur natuurlijk wel horen. Dat was het belangrijkste.
3: Want die zei dus de teksten richting de acteurs?
1: Ja, okay. Ja, en soms gebeurde het wel eens dat een acteur het niet goed kon verstaan, die liep dan even naar die kap toe. Wat zeg je nou? Ja, het is een gezelligheidsgebeuren natuurlijk. Dus er was ook een heleboel lol, vooral ook als het te mist ging enzovoort. Maar die souffleur had een belangrijke rol.
4: Dit zijn de kluitkommers. Lekker ouderwets. En wat mij betreft mag het nog lang zo blijven.
2: Theatermaker Theo de Groot kent het gebouw ook goed. Hij maakte hier door de jaren heen meerdere voorstellingen.
4: Alleen al die stroot, kijkstroot, als je door doorheen loopt, dan denk je al van, dit komt in doekje al een beetje terug in de historie. Zodra de klapdeuren hier open gewoon, ja, dan kom je eigenlijk ook gewoon direct in de geschiedenis terecht. We hebben een keer een voorstelling ook met Peer Theater Timbertown Follies over Engelse soldaten. Die waren in de Eerste Wereldoorlog, zaten aan het Engelse kamp. En een klein clubje van die Engelse soldaten, daar werd een cabaretgroepje. En door met trokken ze zeg maar door Nederland. Dus ze waren verkleed als clowns en die aan alle grappige acts. En door heb ik daar dus iets een voorstelling over gemaakt. En die paste echt perfect hierin. Dat was echt dat je denkt van, nou ja, Timbertown Follies en het A-theater, Hoyte Town Hall, dat past echt precies in elkaar. Dus dit is echt de plek voor, ja, vind ik wel, voor nostalgie, waar sentiment in ieder geval een grote rol mag spelen.
1: In deze ruimte werd dan vergaderd en er kwam het bestuur bij elkaar. Maar het was ook een ontmoetingsplek. Toneelschrijvers die waren er ook natuurlijk die zich melden. Die had een belangrijke toneelschrijver, dat was Broekema. Die schreef dan een briefje. Ik heb een mooi stuk geschreven. Kijk maar of het geschikt is enzovoort. En dan kun je het kopen van mij of je kunt het huren. En dan koop je het voor 100 gulden. Dus dan kunnen ze het eindeloos spelen zoveel ze willen. Of je huurt het en dan betaal je 20 gulden per keer. Nou, dat waren toen eigenlijk wel behoorlijke bedragen. Maar die vereniging kon het wel opbrengen, want ze hadden meer dan 300 leden die elke keer trouw hun contributie betaalden. Dus zo ging het eigenlijk heel goed.
3: Hoe kan het dat u zo'n fascinatie heeft voor de historie van dit theater?
1: Ja, nou, ik vind het gebouw sowieso al prachtig. Kijk, ik vind het heel erg jammer dat er nu ook alweer dingen verdwenen zijn. In de grote zaal heb je een vierkant stuk in het plafond. Daarboven zit op het dak een lichtkoepel. Dat is ooit natuurlijk een keer open geweest. Maar dat is dichtgegaan. Ik had in mijn dromen zoiets van, als nou die lichtkoepel weer open komt, ik ben nooit getrouwd, maar dan ga ik nog een keer trouwen en dan wil ik in die mooie zaal met het lichtkoepel mijn bruiloft vieren. En als je dan bedenkt dat zo'n gebouw al 100 jaar staat en dat er nog steeds geacteerd wordt en toneel gespeeld en gedanst wordt, ja, dat is toch fantastisch om mee te maken.
0: Bertine Beugels is als bestuurslid van het A-theater. Komend weekend wordt het 100-jarig bestaan gevierd, onder andere met optredens. Ons lopend vuur van vandaag luidt, in de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. Sergej.
5: Ja, nou ik niet, maar Petra Rijnsewijn wel. Ja, zegt ze, lekker een weekje naar ons favoriete eiland Texel. En ook Angelina Suk kijkt uit naar volgende week. Zij gaat ook een weekje weg, wel lekker dicht bij huis. Ze gaat een weekje naar Winschoten. Veel plezier.
0: 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Een kwart van de stemmen zegt eens, in de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. Straks na 8 uur ons wekelijks nieuwsforum op vrijdag. Vandaag met Hein Bloemink van Haren de Krant en Daniel Telen van RTV Noord. En nu, Shaka.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
1: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homoacceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
13: It hadn't been since World War II. Since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
12: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
14: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
12: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
16: Beter Okan in Veendam, de enige teler van medicinale cannabis in Nederland, is failliet verklaard. Daardoor verliezen circa 70 mensen hun baan. Het is nog onduidelijk of er een doorstart kan komen. De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbare asielzoekers in Ter Apel buiten moeten slapen. COA waarschuwde eerder deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten moeten bivakeren als er niet snel opvangplekken bijkomen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan te dringen op maatregelen, vertelt verslaggever Martin Drent.
3: Het liefst ziet Westerwolde dat er in het hele land extra opvangplekken bijkomen. Maar dat is lastig, omdat veel gemeenten niet staan te springen om nieuwe AZC's.
16: En het kabinet is niet van plan om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Kater van Rijkswaterstaat wekte eerder de indruk dat onder meer delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Tijdelijke maatregelen om de natuur te beschermen blijven wel mogelijk, zegt minister Karremans.
17: Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. Dus zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen.
16: Meer nieuws, straks om 8:30.
18: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
19: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
20: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
20: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
22: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
23: Radio Noord.
24: De ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen. In ons wekelijks nieuwsforum zometeen dieren in het nieuws. De wolf en de vleermuis en ook de versterkingsoperatie. Met Hein Bloemink en Daniel Telen.
23: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
25: Goedemorgen. Hallo.
26: Goedemorgen.

0: Prince and the most beautiful girl in the world. Het is 8 minuten over 8. En het is weer tijd voor ons wekelijks nieuwsforum over de snelheid van de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. En ook de vleermuis en de wolf waren deze week in het Groningse nieuws aangeschoven in ons nieuwsforum. Hein Bloemink van Haren de Krant en Daniel Telen van RTV Noord. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
0: En welkom. De minister heeft twijfels over het tempo van de versterkingsoperatie in het Groninger aardbevingsgebied. Zei hij deze week tijdens het gasdebat in de Tweede Kamer. In 2032 zou het klaar moeten zijn, maar door verschillende problemen gaat dat mogelijk niet lukken. Daniel, jij was ook in Den Haag bij het debat. Ook niet heel verrassend dit, toch?
1: Nee, maar er zijn al heel veel... Dit is een discussie die al maanden, eigenlijk al jaren woedt, dat die einddatum van 2032 eigenlijk helemaal niet haalbaar is. Het SODM, staatstoezicht op termijnen, zegt ook, nou, als wij de berekeningen maken, dan gaan we eerder naar 2034. En de NCG blijft maar vasthouden aan die datum. Het ministerie zegt nu ook 2032, dat is natuurlijk wel de datum die er nu staat, maar of het gaat lukken, ik weet niet. Wees gewoon eerlijk. En kom niet met valse beloften dat het 2032 moet gaan lukken als je dat niet zeker weet. Nu zeg ik niet dat de NCG aan het liegen is, maar ik heb wel zoiets. Wees gewoon open met je bewoners. En als je nu ergens toch de twijfel kan hebben dat het misschien niet 2032 wordt, zeg dat dan. Want uiteindelijk heeft de Groninger er helemaal niks aan om dat over een jaar pas te horen.
0: Het is ook een wirwar aan rapporten de laatste tijd en meningen. En zien we door de bomen het bos nog wel?
2: Ik in ieder geval niet meer. Ik heb nadat ik mij ging voorbereiden op dit item toch eens gedacht van wat zit daar nou achter? Zit daar nou een groot boos plan achter van vertraging of van het niet serieus nemen? Nou, ik ga altijd uit in principe toch van het positieve in de mens. Ik denk dat in ieder geval vanuit de overheid er geen enkele verkeerde intentie is. De conclusie waar ik een beetje toe kom is dat het gewoon onkunde is. Dat wij dit soort operaties gewoon niet kunnen organiseren. Denk ook al alleen al eens aan die toeslagenaffaire. De manier waarop daar uiteindelijk die afwikkeling, die vind ik wel in zekere zin vergelijkbaar. Dat is eigenlijk een logistieke operatie waarbij vertrouwen of wantrouwen een rol speelt. En hier vind ik eigenlijk een beetje hetzelfde. Het gaat om, Daniel, weet jij om totaal om hoeveel huizen het gaat? Het gaat om 28.000 huizen, geloof ik, die versterkt zouden moeten worden.
1: Ja, en dan heb je ook nog heel veel huizen die gecontroleerd moeten worden of ze veilig zijn.
2: Ja.
1: Echt richting de tienduizenden, zeker. Ja.
2: Ja, maar dat is dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een logistieke operatie waar een land als Nederland, ik heb altijd een vrij hoge pet op van de organisatiegraad, wat toch eigenlijk niet zo heel moeilijk zou moeten zijn. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat het moeilijk is om de aannemers te vinden, maar om überhaupt vast te stellen of iemand in aanmerking komt en of een huis veilig is of niet, lijkt mij vrij simpel. Dus ik vind dat we hier gewoon mee blunderen eigenlijk.
0: Onkunde, Daniel?
1: Ja, tot op zekere hoogte wel. Als je rapporten gaat opstellen om te kijken of een huis veilig is en je moet vervolgens concluderen dat mogelijk in 8000 rapporten fouten zitten, ja, dan heb je ongelooflijk geblunderd. En als dan ook nog eens blijkt dat er zo'n 120 huizen zijn die mogelijk onterecht veilig zijn verklaard, mensen die dachten in een veilig huis te wonen en die binnen nu een enkele maand of een jaar gaan horen dat ze toch in een onveilig huis wonen, ja, dat is een ongelofelijke blunder. En ik ben het in een zekere zin wel met Hein eens dat je dit zou moeten kunnen cheffen als overheid. Want dit gaat niet over het versterken van huizen. Dat klinkt gewoon heel simpel. Je versterkt een huis. Dit gaat over huizen die niet veilig zijn. Dit zijn huizen waar mensen in wonen dat als er een aardbeving komt die heel goed mogelijk is, dat ze niet eens een half uur hebben om hun huis te ontvluchten. Dat is wat hier gaande is. En dat gaat om tienduizenden huizen in onze provincie. En dan vind ik het heel moeilijk te verkroppen dat de overheid er niet toe in staat is om dat in enkele jaren op te lossen. Want we hebben het nu over 2032, dat is nog 6 jaar. Misschien wordt dat wel 8 jaar. Maar we zijn ook al een hele tijd bezig. Hè? En er zijn nog zoveel huizen en Groningen die in onzekerheid leven.
2: En hier zit toch geen plan achter? Dit is dan niet een opzet van vertraging? Of,
1: nee, er is helemaal geen kwaadwillendheid.
2: Onmacht.
1: Inderdaad.
2: Ja. En wat ik me wel afvraag, waar is Henk Nijboer eigenlijk in dit verhaal?
1: Ja, Henk Nijboer is de regeringscommissaris. En we moeten heel erg eerlijk zijn over die rol. Hij is een topambtenaar. En hij krijgt best wel veel ruimte om met adviezen te komen. Hij schuift ook bijvoorbeeld aan bij de onderraad van de ministerraad. Maar hij blijft iemand die niet gezag en bevoegdheid heeft om met beleid te komen. Hij kan wel met adviezen komen. Het is uiteindelijk aan het kabinet, aan de minister, om met aanpassingen te komen in het beleid. Dus ja, hij kan wel agenderen, hij kan met mensen in gesprek, hij kan problemen signaleren en doorschuiven. Maar meer is het ook.
2: Ja, maar dat laatste wat je nu zegt, dat heb ik nu in dit verhaal, in deze actuele ontwikkeling, heb ik hem nog niet op de barricade zien staan. Of
1: nee,
2: heb ik iets gemist?
1: Nee, ik denk dat je in zekere zin wel gelijk hebt. Hij was er toevallig wel bij het debat. En ging ook tussen de bewoners zitten. Daarin koos hij eigenlijk letterlijk kant. Maar je hebt wel gelijk. Ik denk maar dat heeft misschien ook met een soort stijl te maken. Hoe je die functie wil invullen. Dat Henk Nijboer volgens mij eerder iemand is die dat in gesprek doet in een kamertje. Met de beleidsbepalers. En dat hij dat heel erg in de media roept. Maar ja, hij is kritisch op de NCG. Hij vindt ook echt dat het beter moet. Maar bijvoorbeeld op de vraag. Ja, zouden er misschien niet andere mensen dan de leiding moeten nemen? Daar wil hij nog graag van wegblijven. Dus,
0: nou was het deze week dat debat, hè? En jij vertelde net over de ernst ook van heel veel gevallen daarover. En toch, het is het zoveelste debat in Den Haag. En dat gevoel krijg je daar dan ook een beetje bij. Waardoor bijna een soort devaluatie van het debat van de buitenkant lijkt.
2: 100% gelijk in. En zo vergaat het bij mij eigenlijk ook. Want je begon met de vraag, zie je door de bomen het bos niet? Bij mij is dat al lang vertrokken, dat gevoel. En dat levert ook een soort bevingsmoeheid op. Zoals ik dat tot mijn schande soms ook voel bij het Oekraïne-Rusland conflict en de oorlog die daar woedt. Dat je soms uit een soort van, ja, dat je het als een soort ondoorzichtig pakket neerzet en er eigenlijk niet meer die emotie bij voelt. En daarom is het goed dat Daniel net nog even zo dat aangeeft. Hè, van het gaat om je eigen huis en haard. Ja. Dat gewoon waar je scheuren ziet en wat je voelt wankelen en wat je voelt bewegen, bij wijze van spreken. En dat is en af en toe moeten we dat weer even hebben. En bij mij is het inderdaad af en toe gewoon een ondoorzichtig en ongrijpbaar dossier.
1: Ja, maar ik vind het heel goed en mooi dat je dat zegt, Hein. Want ik denk dat dat gevoel bij heel veel mensen geldt. Niet alleen in Nederland, maar ook echt in onze eigen provincie. Dat, ach, daar gaan we weer. En het is iedere keer ook een steeds technischer verhaal dat je moet uitleggen. Want in de beginfase was het, oké, we trekken gras uit de grond. Er komt een ongelooflijke aardbeving aan. We hebben schade, het kan zo niet. Ja. Ondertussen is het natuurlijk een veel genuanceerder verhaal. De gaswinning is gestopt, enzovoort, enzovoort. En de problemen bijvoorbeeld in een versterkingsoperatie waar er nu mee gekampt wordt, is schijnzelfstandigheid en een DBA-wet. En dan kan je doorgaan. Ja, dat wordt zo'n technisch gewauwel. Ja, ja. Dus dan is het heel erg belangrijk om niet in een discussie te belanden van, is de wet oké? Nee, het gaat hier gewoon over niet veilige huizen die versterkt moeten worden. Het gaat niet over of er te veel of te weinig geld heen gaat. Hier moet iets gebeuren.
0: We gaan naar twee dieren die afgelopen week in het nieuws waren. Te beginnen met de wolven die zich weer toonden in onze provincie. Schapen in Noorddijk en Hoornhuizen waren het slachtoffer van een wolfaanval. Boeren en dierenartsen maken zich zorgen. Die zeggen het probleem gaat alleen maar groter worden. Gaat dit probleem alleen maar groter worden, Hein?
2: Nou, die kans is natuurlijk aanwezig, omdat wolven planten zich voort. He, dus er komen kleine lieve welpjes en die worden wolven en die hebben dan weer een territorium nodig. En dan zoeken ze een territorium op. En als ze dat gevonden hebben, dan gaat daar het begin weer van nieuwe problemen komen. Maar misschien zou jouw vervolgende vraag zijn, jij wil misschien met ons praten over van ja, hoe gaan we daar dan mee om? En dat is wel een moeilijk dilemma, want ik heb voor deze microfoon meerdere keren stoer verklaard dat ik de wolf en de komst van de wolf zie als een hele mooie oefening van nederigheid voor ons supermensen, die eigenlijk in principe vinden dat alles wat op ons pad ligt uitgeroeid moet worden en moet verdwijnen. Hè? Alle tegenstand van natuur, dat is allemaal heel lastig, want onze vooruitgang telt. En ik vind de wolf een mooi voorbeeld hoe wij op dit moment eens even worstelen met een natuurlijk fenomeen en daar dus misschien af en toe het hoofd voor moeten buigen.
0: Ik voel een maar aankomen.
2: De maar zit erin. Je bent scherp. De maar zit er nu in dat ik denk dat we dit probleem een beetje moeten vergelijken met 1001 andere vraagstukken in de samenleving, waarin je zegt, ten principale gedoog ik bepaalde situaties. Ik accepteer dat er een situatie bestaat. Alleen daar zit ergens aan de bovenkant een grens, waarin je zegt van nou, de proportionaliteit gaat daar natuurlijk een rol mee spelen. Dat je zegt van nou, we moeten eigenlijk met elkaar afspreken dat de wolf is van harte welkom tot een bepaalde grens. En dan komen wij.
0: Wat is dan die grens? Is dat die grens dat kinderen in een achtertuin niet meer kunnen spelen?
2: Nou, de grens is dat het natuurlijke gedrag van de mens natuurlijk ook is zelfbescherming en zelfverdediging. En als de mens wordt bedreigd, dan vind ik dat wel een streep dat je kunt zeggen, nou heb ik ook het recht van zelfverdediging. Dus mijn principiële voorstel zou zijn, laten we gewoon het land verdelen in eerste instantie in de territoria. Hoeveel wolven kunnen we hebben in een bepaald gebied? En is die absolute grens overschreden, dat je dan aan wildbeheer doet, zoals we dat trouwens met veel andere dieren ook doen. Reeën worden ook bij de vleet afgeschoten.
0: Ja, het is wel een moeilijk onderwerp dit. Het brengt altijd veel emotie met zich mee, Daniel.
1: Nee, dat klopt. Ook omdat er zit voor mij ook een soort ideologische discussie achter. Hè? Want het gaat hier over, kan je dan wel of niet een wolf afschieten bijvoorbeeld, of moet je andere maatregelen nemen? Maar voor mij is het ook een gevoel van, Hoe staan wij als mensen in de wereld? Hè? Want uiteindelijk zijn wij ook dieren. En hoe verhouden wij ons als mensdier ten opzichte van andere dieren? En in hoeverre hebben wij recht op leefomgeving ten opzichte van andere dieren? En dat vind ik een hele moeilijke discussie. Want je kan bijvoorbeeld zeggen van ja, oké, maar wij mensen zijn dieren en wij mogen ons ook verdedigen tegen andere dieren. Dus waarom zouden wij een wolf niet af mogen knallen? Maar ik vind dat altijd een beetje simplistisch. Omdat wij als mensen ook veel meer bewustzijn hebben, veel meer mogelijkheden en daarmee ook een grotere verantwoordelijkheid hebben, vind ik. Dus heel simpel zeggen, nou, een wolf die ons aanvalt, die mogen wij zomaar terug aanvallen met alle mogelijkheden van die. Dat vind ik heel erg lastig. Maar ja, uiteindelijk kom je in de praktijk altijd, wat Hein ook zegt, tot de discussie, maar wat is de grens? In hoeverre geven we de wolf de ruimte om met ons mee te leven? En dan vind ik wel dat als een wolf bij de achtertuin komt snuffelen waar je kinderen aan het spelen zijn, ja, dat is voor mij echt een grens.
0: Ja.
1: Is de grens voor mij dat een wolf op zoek gaat naar schapen van een boer? Dat vind ik ingewikkelder, omdat je dan maatregelen kan nemen. Je kan rasterhekken zetten. Ik vind dat de overheid daar een rol kan spelen om de boeren daarbij te helpen.
0: Maar is dan niet het probleem dat er eigenlijk geen beleid is hierop?
1: Nou, dat zeg je denk ik heel goed. Er moet hier beleid op geformuleerd worden. Volgens mij is dat de politieke opdracht. En dan moet je ook duidelijke kaders stellen van in hoeverre accepteren de wolf? Waar denken wij van oké, we kunnen maatregelen nemen? In hoeverre zeg je van nou, als dit gebeurt, dan moeten we echt een ander soort maatregel nemen. Ja, ja. En ik vind daarbij dat het heel erg belangrijk is om te kijken en heel goed te monitoren in hoeverre blijft de wolf mensenschuw? Op het moment dat de wolf niet meer mensen schuwt.
0: Dat kantelt wel een beetje, toch, Hein?
2: Ja, ja, ik hoor daar ook verhalen over. Overigens, Daniel, jij zegt 5 keer mooier dan ik. Precies wat ik ook probeerde duidelijk te maken. En dat is inderdaad dat wanneer de wolf degenereert, dus zijn natuurlijke gedrag verliest, overigens soms door de nabijheid van mensen of door het gedrag weer van ons mensen, en hij wordt een gevaar voor mijn kleinkind, dan is voor mij overigens die wolf die mijn kleinkind aanvalt, dan vind ik dat ik op wel natuurlijk gedrag mag terugvallen en hem mag afschieten. Ja. Want dan is er sprake van zelfverdediging. Alleen preventieve zelfverdediging geloof ik niet in. Ik geloof niet in van we moeten automatisch de wolf uit dit land bannen. Want dat vind ik gewoon, de wolf heeft ook een bepaald recht. Net als de natuur recht heeft. Dus met andere woorden, ik kom terug op mijn verhaal dat je dus eigenlijk moet zeggen van laten we gewoon per gebied aangeven wat zijn de territoria. Wanneer gaan wolven ook botsen met elkaar. Dus laten we zeggen, nou, misschien dat in Groningen plaats is voor 2 roedels, ik noem maar iets. En dan is het simpel, monitoren hoeveel er zijn en zijn er meer. Nogmaals, dat gebeurt volgens mij bij de reeën en andere dieren ook. Dat je dan inderdaad preventief zorgt van de overbevolking van wolven kunnen tegengaan.
0: Ja. Dan nog een dier dat zich misschien iets minder goed kan beschermen zelf. Dat is de vleermuis. Beestjes zit woningcorporaties en gemeenten in Groningen flink in de weg. Het beschermde dier zorgt voor vertraging bij renovatie- en nieuwbouwprojecten die kan oplopen tot maanden of zelfs jaren. En bij ieder nieuw project is het hopen dat de vleermuis er niet blijkt te wonen. Ja, die hoop die snap ik dan nog wel als je dat moet gaan aanpakken.
1: Ja, ik heb hier een beetje hetzelfde als met de wolf, dat ik dit zo'n ingewikkelde discussie vind. Want aan de ene kant, dat die vleermuizen zo beschermd worden, daar is gewoon een reden voor. Hè? En in deze hele discussie mis ik die altijd. Die vleermuis heeft gewoon een hele specifieke plek in ons ecosysteem. Eén vleermuis kan 's nachts 1000 insecten omleggen. 1000 muggen, bijvoorbeeld.
0: Zielig voor die insecten.
1: Dat is heel zielig voor die insecten.
2: Ja, we hebben het over hebben. We hebben te weinig insecten.
1: Maar ik vind het wel een heel belangrijk punt, want wat jij zegt, we hebben te weinig insecten. Wat dat betreft zou je misschien moeten pleiten om de vleermuis weg te sturen. Nee, maar dat doet iets met het ecosysteem en met de natuur en met de hele voedselketen. Nou, een heel verhaal. Dat is misschien zo. Aan de andere kant, als je mij vertelt, ja, Daniel, prima, dan laten we die vleermuis daar, maar dan gaan wij woonprojecten met 6 tot 8 jaar vertragen. Ja, dan denk ik, waar zijn we toch in godsnaam mee bezig?
0: Ja. Zoek die balans maar eens heen dan.
2: Ja, dat is waar. Maar dat is eigenlijk best wel een makkelijke discussie. Die balans zoeken. Want dat kun je best wel volgens mij concreet maken. Dat je, en ik ben zelf geen wetenschapper, maar er moet toch een manier te vinden zijn om proportionaliteit.
1: Proportionaliteit?
2: Heel goed. Dat woord. Hoe kunnen we dat concreet maken? Hoe kun je dat meetbaar maken? En ik denk dat iedereen die dit hoort het met ons eens zal zijn dat het van de gekke is dat er één vleermuizen-echtpaar veroorzaakt dat wij niet kunnen wonen voorlopig op bepaalde plekken of dat we in oude huizen moeten blijven wonen. Terwijl dat vleermuizen-echtpaar, daar staat tegenover dat er ook in bossen en op plekken waar helemaal wij er niet mee te maken hebben, dat die ook een plek hebben. Nou, dan zeg ik, dat ene echtpaar, dat zouden we moeten kunnen verjagen. nog niet eens vermoorden, maar verjagen. Omdat daar tegenover een zo groot belang staat dat ik vind dat proportionaliteit weer terug is daar waar die hoort. En dat is dat die vleermuis moeten we ten principale beschermen. Die moeten we ook accepteren als een onderdeel van het ecosysteem. Maar ook daar zit een bepaalde grens aan. En ik denk dat die brug in Assen ook zo'n voorbeeld was. Ja, dat je je echt afvraagt van ja, omdat daar die vogel onder die brug zat, heeft dit de gevolgen gehad. Het is nogmaals een lesje nederigheid, maar daar zijn grenzen aan, vind ik.
1: Ja, het is alleen wel zo. Het is gewoon niet zo simpel om een vleermuis te verjagen.
2: Waarom niet?
1: Nou, omdat die beesten die zijn heel erg klein en die verstoppen zich ook echt in naden van de muren. Dus het komt er eigenlijk op neer dat je die muren dan moet openbreken. En dat je er eigenlijk niet aan ontkomt om een beest dan af te maken. Omdat het gewoon heel erg moeilijk is om ze uit de muur te krijgen en naar buiten te laten vliegen.
2: Ja, laat daar dan de uitdaging in zitten, Daniel. Laat daar dan de uitdaging.
1: Maar daar zit de uitdaging ook al in.
2: Ja, nou, maar dan is het in principe zo dat je niet accepteert dat het bouwproject of het renovatieproject of het verduurzamingsproject op deze manier wordt vertraagd.
0: Ik heb nog één onderwerp, misschien wat makkelijker dan voor je.
3: Ik ben benieuwd.
0: Dat is ons lopend vuur van vandaag. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit.
1: Ach, ik was al bang dat je het zou vragen. Ja, nou, ook dit vind ik dus heel dubbel. Nee hoor, het is voor mij heel simpel. Ik heb nog geen kinderen, dus wat dat betreft is het heel erg makkelijk. Ik ga heel graag buiten de vakanties weg, want dan ben ik en lekker alleen en is het een stuk goedkoper.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja, win-win. En jij dan, Hein?
2: Ja, ik ben inmiddels in mijn leven iets verder gevorderd qua leeftijd. Ik heb kleinkinderen, dus ik heb ook geen kinderen meer aan de vakantie afhankelijk. Ik ben vorig weekend een weekend naar Terschelling geweest en dan heb ik mijn najaars top
0: uitje
2: beleving weer gehad. Dus in de herfstvakantie ga ik lekker door met leven, want dat is op zich al mooi genoeg.
0: Oh, dat is mooi inderdaad. Ja. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. RTVNoord.nl, app van Noord, dan kun je stemmen. 23% van de stemmers is het eens met de stelling. Dankjewel, Daniel Telen en Hein Bloemen.

0: Somebody. Hurt Somebody van Noah Kahan en Julia Michaels in de ochtendploeg op Radio Noord op deze vrijdagochtend, zo vlak voor het weekend. Zometeen hebben we het nieuws voor je om 8:30. Rob, wat zit daarin?
1: Ja, dan hoor je dat de Groningse cultuursector de strijd aanbindt met de zogeheten gluurbril.
2: 10 jaar expeditie.
3: Het is de Expeditie Gun jubileumweek.
4: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
3: En dat is niet alles.
4: Zo!
3: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
2: Echt leuk.
3: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
2: Ik kan er weinig aan toevoegen.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Het is bijna 8:30, hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Groningse cultuursector bindt de strijd aan met de zogeheten gluurbril. 35 culturele organisaties in stad en ommeland hebben een verbod op camerabrillen opgenomen in hun huisregels. In de zaal van Sport Groningen, de Oosterpoort en de stad Schouwburg, was het dragen van de slimme brillen al enige tijd verboden. Naast Sport hebben onder andere ook het Groningen Museum, Forum Groningen, Noorderzon, Stichting Groningen Kerken, Zummerbühne en het recent geopende Tumult zich bij het verzet tegen de bril aangesloten. Omdat de brillen kunnen worden gebruikt om mensen ongemerkt te filmen, maken ze volgens de ondertekenaars inbreuk op de privacy van bezoekers, medewerkers en artiesten. Ook zeggen de organisaties dat de brillen hun veiligheid aantasten en het vertrouwen in een open en respectvolle omgeving ondermijnen. Medicinale cannabisteler Bedrocan in Veendam is failliet verklaard. Het bedrijf vroeg 2 weken geleden al uitstel van betaling aan. Bedrocan verkeert in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid het contract begin dit jaar stopzette. Bij Bedrocan werken ongeveer 70 mensen. Zij zijn hun baan kwijt. Het is nog onduidelijk of er een doorstart kan komen. Het kabinet heeft niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Dat zei minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een debat over de Wadden. De bewindsman erkent dat Rijkswaterstaat met eerder getoonde kaarten veel onrust heeft veroorzaakt. Die wekte de indruk dat onder meer grote delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Gerichte en tijdelijke beperkingen om de natuur te beschermen blijven wel mogelijk. Maar permanente sluiting leidt niet aan de orde, zegt Karremans tegen de Waddenomroep.
13: Minister van LVN en ik hebben allebei gezegd, nou, wij zien het niet voor ons dat wij nu opeens grote gebieden gaan afsluiten. Dat willen we ook helemaal niet. Dat is ook waarschijnlijk helemaal niet nodig. Dus je moet het eerder zoeken in dat je in het broedseizoen bepaalde kwetsbare vogels mogelijk gaat beschermen. Dat zou ook sprake kunnen zijn dat op het eiland zelf helemaal niet nodig is. Hè, dat het vooral gaat op gebieden wat meer op zee. Dus, maar dit moeten we allemaal uitwerken met elkaar. Maar het beeld dat wij grootschalig permanent de gebieden gaan afsluiten. Nee, daar is geen sprake van.
1: Eilandbewoners worden bij de verdere uitwerking van de natuurbeheerplannen betrokken. Rijkswaterstaat organiseert daarvoor informatiebijeenkomsten. De Sinterklaasintocht in Hoge Zand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. De organisatie stopte na 13 jaar mee. Lukt de stichting niet om genoeg roetveegpieten en vrijwilligers te vinden. Veel vrijwilligers haakten af na het verdwijnen van Zwarte Piet, volgens het bestuur omdat de magie er vanaf is. Ook krijgt de organisatie de begroting niet meer rond, doordat verschillende sponsoren hun steun hebben ingetrokken. De gemeente Midden-Groningen noemt het besluit jammer. Wel benadrukt de gemeente dat Sinterklaas in andere dorpen in de regio wel gewoon aankomt. Het bestuur van GGZ-instelling Akare is per direct opgestapt, meldt Dagblad van het Noorden. Bestuurders Marco Bottelier en Margriet Wiedemeijer vertrekken na een hoogoplopend conflict met de Raad van Toezicht. Besluit is genomen om de rust en eenheid in de organisatie te herstellen. Akare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie met in onze provincie 5 locaties. Het hoofdkantoor staat in Assen. En een bijzonder jubileum voor het A-theater in Groningen. Dit weekend wordt gevierd dat het theater 100 jaar bestaat. In 1926 opende het gebouw als thuisbasis van de Gunnige Sprook. Een vereniging die de Groninger taal en cultuur levend wil houden met zang en toneel. Theatermaker Theo de Groot maakte er door de jaren heen verschillende voorstellingen en bewaart warme herinneringen aan het gebouw.
14: Je kan hier echt roepen dat het gebouw 100 jaar is. En eigenlijk moet het misschien ook wel een beetje zo blijven. Het is zo mooi, mooi ouderwets. Alleen al die stroten, als je door erin loopt, dan denk je al van, dan komt dit doekje al een beetje terug in de historie. En zodra de klapdeur hier open gewoon, ja, dan kom je eigenlijk ook gewoon direct in de geschiedenis terecht.
1: Nou, meer over dit theater lees je in een verhaal op onze website rtvnoord.nl en onze app.
15: We hebben een AED nodig.
16: Ben jij voorbereid op een noodgeval? BHV-store uit Bedum levert AED's, verbandkoffers en eerste hulpartikelen. Alles voor jouw bedrijfsveiligheid. Kijk op bhvstore.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
20: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
19: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
21: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
22: De Ochtendploeg
23: met Edwin Pasveer.
24: Goedemorgen, als er in Ter Apel niet snel opvangplekken bijkomen, moeten vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort van het aanmeldcentrum slapen. De gemeente Westerwolde eist dat de maatregelen worden genomen. Ik ga er zo over praten.
25: Ja, goedemorgen Edwin.
26: Goedemorgen Edwin.

0: Beckman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Het aanmeldcentrum in Trapel is nog altijd overvol. Zo vol zelfs dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers een noodkreet slaakt. Als er niet snel opvangplekken bijkomen, moeten vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort van het aanmeldcentrum slapen. De gemeente Westerwolde wil dit voorkomen en eist dat er maatregelen worden genomen. Verslaggever Martin Drent, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is de situatie nu in Trapel?
1: Nou, we kunnen niet binnen de poort kijken, maar het COA noemt de situatie kritiek. Er slapen structureel te veel mensen in het aanmeldcentrum. Iedere nacht weer boven de toegestane 2000 asielzoekers. En het Rode Kruis heeft een noodopvang. En daarnaast worden asielzoekers ook 's nachts naar andere noodopvanglocaties gebracht. Bijvoorbeeld in Warffum. Maar ook dat is nu allemaal vol. En daardoor kan het volgens het COA binnen enkele dagen tot weken gebeuren dat vrouwen, kinderen en mensen met medische problemen nu buiten de poort moeten slapen als zij asiel willen aanvragen. En dan de bekende beelden, dan belanden ze in het gras, buiten de hekken van het aanmeldcentrum, of trekken ze Ter Apel zelf in.
0: Hoe komt het dat de situatie zo nijpend is momenteel?
1: Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan is de instroom van asielzoekers de afgelopen weken iets hoger, een paar honderd meer per week. Maar dat is niet het grootste probleem. De AZC's zelf, die zijn overvol. En dat komt vooral door mensen die al een verblijfsvergunning hebben. En daardoor nu dus nog in een AZC zitten. Ze kunnen niet doorstromen naar een huurwoning. Ja, en die moeten soms jarenlang wachten. En daardoor houden ze plekken bezet voor asielzoekers die zich nu aanmelden in Ter Apel. En dan worden daar een flessen als iedereen hoopt zich op in en rond dat aanmeldcentrum in Ter Apel.
0: Ja, dit probleem is niet van gisteren, ook niet van eergisteren. Waarom komt het COA juist nu met deze waarschuwing?
1: Je moet deze boodschap vooral zien als waarschuwing om gemeenten ervan te overtuigen om toch met nieuwe locaties te komen. Het kan, we willen liefst nieuwe en wat grotere AZC's om de druk van de ketel af te krijgen. Maar ja, we weten hoe gevoelig dit ligt. Hè. In allerlei gemeenten zijn protesten van inwoners die tegen de komst van een AZC of een tijdelijke opvang zijn. En ook zien we nu gemeentebesturen die in hun coalitieakkoord hebben opgenomen dat er geen AZC in hun gemeente moet komen. En juist daar zit nu de spanning. Hè. Het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid die willen wel dat er nieuwe locaties openen. Maar die hebben andere gemeentes nodig. En dat lukt nu niet.
0: Wat gaat de gemeente Westerwolde daarmee doen?
1: De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om maar met oplossingen te komen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de langere termijn. Het liefst ziet de gemeente dat er verspreid over het land echt nieuwe opvangplekken bijkomen om Ter Apel te ontlasten. En ik heb toevallig net via de woordvoerder een reactie gekregen van minister Bart van den Brink van Asiel. En die legt de bal vooral ook bij gemeenten. Zij roept gemeenten op om met spoednoodopvanglocaties te komen. En ook vraagt hij gemeenten om met locaties te komen waar statushouders nu naartoe kunnen, zodat er meer plekken vrijkomen in AZC's.
0: Mocht er nou wel zo komen dat vrouwen, kinderen, zieken echt daadwerkelijk voor de poort moeten bivakeren, is er dan wel hulp voor ze?
1: Ja, dat zal heel gering zijn. Het COA zegt dat daar voor de poort geen sanitaire voorzieningen zijn, geen wc's of douches. En je moet je ook voorstellen dat het gaat om mensen die zich soms al weken niet hebben kunnen opfrissen. Geen schone kleding aan hebben. En een groot gebrek aan hygiëne. Het Rode Kruis liet weten dat ze nu al actief zijn bij het aanmeldcentrum, bij die noodopvang. En het Rode Kruis weet niet of ze deze groep ook nog kan helpen. Dus daarom willen alle instanties natuurlijk voorkomen dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Hè, dat kinderen, vrouwen daarvoor de poort moeten slapen. Maar ja, of dat gaat lukken, ja, dat gaan we de komende weken zien.
0: Verslaggever Martin Drent, dankjewel. Zometeen, steeds meer kinderen zijn bijziend. Is daarom een campagne gestart. En Harma hoor je over een natte dag.

0: nieuwe single van Bente heet Parachute. Harma, goedemorgen.
1: Ja, ze kennen ook zeker paraplu.
0: Ja.
1: Die hebben meer nodig, denk ik.
0: Ja, zeker
1: moment.
0: Vandaag, ja.
1: Ja, nou ja, in ieder geval, ja, het is eigenlijk een situatie van dat echt een klassiek beeld is van de haast. Dat als het er buiten komt, dan is het noorden en het westen van de provincie het natst. In het zuidoosten wat minder. En dat het alles te maken met de aanvoer van die buiten van over de Noordzee. En het relatief warme Noordzeewater worden. Dat je erin spreekt. Omdat het zeewater natuurlijk warmer is dan op dit moment. De temperatuur in boven de provincie en door bent, dus die meest actieve buien. Nou, en vandaag, ja, het is eigenlijk overal een beetje hetzelfde beeld. Het is bewolkt, regenmatig regen, het is zuid-noorden droge periode. En er kan er nog over trouwens wat lichte regen en matregen van. En de temperatuur, ja, 14 tot 16 graden. En de wind, die wat vrij krachtig boven de provincie tot haat langs de kust komt uit het zuidwesten. Vanavond nu gaat de regen over in buien. Mogelijk met hagel en onweer vanavond. Nacht ook, maar dan zoek ik geleidelijk aan weer wat meer opklots. Met 10 tot 13 graden als minimum. En maar trek verspreid over de provincie buiten. Mogelijk met hagel en onweer. Voor de rest is er ook wel zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind een grote 14.
0: Dankjewel. Steeds meer kinderen zijn bijziend. Dat percentage blijft maar oplopen. Daarom gaat het Oogfonds de komende tijd de ogen van 50.000 leerlingen in heel Nederland meten. Gisteren werd de landelijke campagne afgetrapt op basisschool De Sterrensteen in de stad. Dit is directeur-bestuurder van het Oogfonds, Meta Nederman.
2: De Oogfonds Schooltour is een tour waarin we de komende 3 tot misschien wel 4 jaar lang zoveel mogelijk basisscholen in Nederland gaan om voorlichting te geven over de 2022-regel. Dat is een regel die helpt om bijziendheid te voorkomen. Om kinderogen te meten, specifiek van groep 5. En de data uit de oogmetingen die kunnen we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dus over de lange termijn gaat deze tour bijdragen aan meer inzichten over kinderbijziendheid in Nederland.
3: Een heuse tour, dat betekent dan ook dat het dus een probleem is?
2: Het is een heel groot probleem. We zien, en het Oogfonds maakt zich daar ook enorm veel zorgen over. We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En het wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen. Want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen. En het is heel problematisch, omdat bijziendheid, ja, je kunt een bril opzetten en dan ziet het kind echt wel weer scherp en dan lijkt het probleem opgelost. Maar het oog blijft bijziend.
4: 2022, daar hebben de kinderogen mee.
2: De 2022-regel is dat het verstandig is dat je na iedere 20 minuten dichtbij kijken even 20 seconden in de verte kijkt. En daarnaast 2 uur per dag naar buiten. Die regel is belangrijk omdat het niet zo gezond is voor je ogen om heel lang dichtbij te kijken. En vaak doen kinderen dat tegenwoordig op schermpjes. Daarom wordt het vaak geassocieerd met beeldschermpjes, iPad, iPhone. Maar ook heel lang in een boek lezen zonder pauze is vermoeiend voor je ogen en kan bijziendheid bevorderen.
5: Nou, dan ga ik hem eerst voor je rechteroog zetten. En dan zie je een lichtje in het apparaat.
6: Ja, een rode lichtje.
5: Ja, dat rode lampje mag je rustig naar blijven kijken. Ja, blijf zo kijken. Goed hoor, keurig. Het apparaat denkt dat je ogen wel redelijk goed zijn.
3: Wat vond je ervan?
6: Raar. Ja, eigenlijk, ik zag wat. Ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen. Dat doe ik bijna nooit. Ik knipper heel vaak dan.
3: De aftrap in Groningen.
2: Ja.
3: Vervolgens heel Nederland door.
2: Zeker, ja. We zijn heel blij dat we hier bij de Sterrensteen konden aftrappen. Een supergezellige school. We gaan heel Nederland door. Van Groningen, Friesland tot aan Zuid-Limburg toe. Dus het wordt heel intensief, maar superbelangrijk. Want uiteindelijk is het doel van deze tour om de sterke toename van kinderbijziendheid in de loop der jaren te gaan afvlakken, verminderen. Als dat ons lukt en we krijgen de oogmeting bij kinderen van deze leeftijdsgroep weer terug. Want de regering heeft hier wegbezuinigd. Dat zou ook een fantastisch resultaat zijn van deze schooltour.
0: Meta Nederman van het Oogfonds in een bijdrage van Ronald Niemeyer.

Steenvanger. Vorige week kwam dit nummer nieuw binnen. Dat was een ander nummer van Steenvanger. Nee, dat was een ander stem. Ach man, ik had het in de war. Dat was Deur de Roente. Dit was Nijden Bedwang. Morgen horen we wel in de Noord-Negen in Café Martini. Waar Deur de Roente terecht komt. Vorige week nieuw binnen op 3. Kijk, een beetje door de war allemaal. Kon vrijdag wezen. Heb je al gestemd op ons lopend vuur? Dat kan in de herfstvakantie. Ga ik er even tussenuit. rtvnoord.nl en de app van Noord. 21% zegt ja, ik ga er even tussenuit. Helemaal geen onverstandig besluit. Straks FC Groningen in de kop.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
10: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
9: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
11: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
9: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Noordnieuws dan met Rob de Vries.
13: 35 culturele organisaties in stad en ommeland hebben een verbod op camerabrillen opgenomen in hun huisregels. Nou, de stad Schouwburg en Oosterpoort hebben nu bijvoorbeeld ook het Groningen Museum, Forum Groningen en Stichting Groninger Kerken zich bij het verzet tegen de gluurbril aangesloten. Volgens de organisaties maken de camerabrillen inbreuk op de privacy van bezoekers, medewerkers en artiesten. De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbare asielzoekers in Ter Apel buiten moeten slapen. Het COA waarschuwde eerder deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten moeten bivakeren als er niet snel opvangplekken bijkomen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan te dringen op maatregelen, vertelt verslaggever Martin Drent.
14: Het liefst ziet Westerwolde dat er in het hele land extra opvangplekken bijkomen. Maar dat is lastig, omdat veel gemeenten niet staan te springen om nieuwe AZC's.
13: En de gemeente Oldambt verwacht dit jaar een begrotingsoverschot van 3,5 miljoen euro. Ook voor volgend jaar is de begroting sluitend. In 2028 en 2029 ontstaan alsnog tekorten, omdat Oldambt dan minder geld ontvangt van het Rijk. Meer daarover straks om 9:30.
15: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar. En dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum. Al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
16: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor 149 euro.
17: Voordeelhaartjes.nl. Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk leasen aan bij mhcmobility.nl.
21: MHC Mobility, so leasing it please.
22: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
23: Radio Noord.
24: De ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
26: Goedemorgen, na 3 weken mag FC Groningen weer de wei in. Straks onze blik op de tegenstander van komende zondag van de FC. Dat is Excelsior.
27: Goedemorgen Edwin.
28: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.

0: Radio Noord.
1: De ochtendploeg.
0: Met Edwin Pasveer.
2: Hey, goedemorgen Edwin. I can still

0: to serve.
1: Het is een nieuwe single van Douwe Bob en die heet Note to Self. Ja, de Eredivisie heeft 3 weken stilgelegen vanwege interlandvoetbal. Maar dit weekend wordt de competitie hervat. En FC Groningen sluit de speelronde zondagmiddag af met een uitwedstrijd bij Excelsior. Op Kralingen, Excelsior, het seizoen verrassend goed begonnen. En staat met FC Groningen op een gedeelde 7e plek. Chris Tempelman volgt Excelsior voor Voetbal International. Chris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Excelsior speelde al tegen PSV, Ajax, NEC, clubs die Europees voetbal spelen. Dat is gewoon hartstikke goed eigenlijk, de start.
2: Ja, eigenlijk wel, hè. Onverwacht goed. Dat we het ooit eens over een subtopper zouden hebben als we het over Groningen-Excelsior hebben.
1: Ja, wat zie je dat inderdaad? Zo is het een subtopper, deze wedstrijd?
2: Nou ja, de nummer 7 hoorde ik je net roepen. Dat denk ik, het is toch vroeg in het seizoen natuurlijk. Dat zijn ploegen die volgens mij wel aardig gestart zijn. En zeker als je naar Excelsior kijkt, je noemde de tegenstanders al. Het hadden eigenlijk nog wel meer puntjes mogen zijn. We herinneren ons de slotfases tegen NEC en tegen Utrecht. Waarin ze nog wat punten uit handen gaven. En ze hebben het prima voor elkaar in Rotterdam momenteel. Dus we zijn heel benieuwd naar... Het voelt als 1,5 maand niet gespeeld, maar na 2,5 week geloof ik. Hè?
1: Ja. Wat hebben ze dan zo goed voor elkaar op Kralingen?
2: Nou, wat zij sowieso goed gedaan hebben is dat ze de basis van vorig jaar, toen hebben ze zich natuurlijk op het einde van het seizoen veilig gespeeld, dat ze die behouden hebben. En dan heb ik het over spelers als Van Gastel in het doel, over Wiedel. Dat was de Zweedse centrale verdediger. Dat was de verwachting dat die weg zou gaan. Maar die is uiteindelijk ook gebleven. Maar ook jongens als Hartjes, Diego, Jan, Naujoks. Ja, dat is toch wel de kern van het elftal. Die allemaal weer een jaartje verder zijn. En nog geen oudjes zijn, maar wel de nodige ervaring met zich meebrengen. En ze zijn met name in kwantiteit zijn ze wat sterker geworden. Wat bredere selectie. Wat makkelijker kunnen wisselen. Wat jonge spelers aangetrokken die aan de hand van die ouderen, noem ik het dan maar even met respect, zich mogen ontwikkelen. En Ruben de Nijl in zijn derde seizoen, dat scheelt denk ik ook.
1: De trainer?
2: De trainer inderdaad. Ze hebben een goede voorbereiding gehad zonder een wedstrijd te verliezen. Ja, dat geeft ook altijd veel vertrouwen voor zo'n ploeg natuurlijk. En een goede seizoenstart, dat is zeker voor Excelsior het halve werk. Want dan neem je al afstand van de onderste plekken. Dus ze kijken stiekem wel een beetje, hoewel ze dat niet hardop uitspreken hoor. Ze kijken stiekem wel een beetje naar boven na deze start. En dat wil zeggen, ja, dat is een beetje lonken met plek 10-11 zeg ik dan maar.
1: Ja,
2: want en dat is voor Excelsior begrepen prima natuurlijk.
1: Want wat voor soort voetbal spelen zonder leiding van Ruben Nijl?
2: Nou, ze spelen, zetten heel hoog druk. Ze zetten de tegenstander heel snel vast. Ruben de Nijl is iemand die dat echt ook in woord en gebaar langs de lijn duidelijk staat te maken. Dat hij dat verlangt van zijn ploeg. Heel veel intensiteit in. Veel energie leven. Echt voor elkaar, met elkaar. Niet hele grote uitblinkers. Ja, Diego Jan doet het heel goed dit seizoen. Die moeten we wel noemen. Maar het is echt een team. Achterin zijn ze safe geworden. Sterke centrale verdedigers. Jan Plug van Dordrecht. Die hebben ze gehuurd van Feyenoord. Dat is echt een jongen die zich heel snel heeft aangepast op dit niveau. Er staat gewoon een ploeg die voor elkaar vecht. En die nog even wedstrijden over de streep moet trekken. Maar dat vind ik nog wel een dingetje. Maar die bijvoorbeeld in Amsterdam ook weer tonen. Dat ze tegen Ajax geluk hadden. Omdat Ajax veel kansen miste. Maar toch ook wel hele goede dingen deed in de tegenaanval. En dat is wel een kwaliteit van deze ploeg.
1: Ja. En Groningen graaft zich ook bepaald niet in. Dan zou je kunnen zeggen. Op papier moet dat best een leuke wedstrijd worden zondagmiddag.
2: Ja, ik kan me herinneren dat we dat vorig jaar ook geroepen hebben. En dat we toen uitkwamen op, nou, een 3-3 zou mooi zijn. Maar dat is wel zo. Dat zijn twee ploegen die willen aanvallen, die durven aan te vallen. Die niet voor de verdedigende variant gaan. Natuurlijk verdedigen ze wel, maar niet ten koste van alles. Dus ik verwacht zeker doelpunt in zo'n wedstrijd. En de afsluiting op zondag, dat kan in het geval toch even Diego Jan noemen wel een voordeeltje zijn. Die heeft van de week meegedaan met Georgië. Ik weet niet precies wanneer hij teruggekomen is. Maar dan is zondag kwart voor 5 spelen. In elk geval een voordeel boven zaterdag 4:30.
1: Ja.
2: Dat scheelt weer een dag. En dat is echt de speler die het dit seizoen qua assist, qua goals, qua voetbal. Ja, die is aan bewijzen dat hij klaar is voor de volgende stap, zullen we maar zeggen. Die doet het echt heel goed.
1: Ja, die tijd gaat ook voor Etienne Vaassen bijvoorbeeld, die terug moest komen uit Suriname.
2: Ja,
1: zeg maar.
2: Zeker, absoluut. Ja. Absoluut ja.
1: En wel lekker dat het weer begint, toch?
2: Ja, net wat ik zei. Ik heb het gevoel dat het 1,5 maand geleden is dat we een competitiewedstrijd gezien hebben. Ik heb dan wel de keukenkampioendivisie mogen volgen. Dat ging gelukkig gewoon door. Maar het wordt wel weer tijd, hè. Maar nu gaat het wel weer regelen, zag ik. Dus we krijgen weer allerlei leuke momenten in wedstrijden te zien, denk ik.
1: We wachten het af. Dankjewel, Chris.
2: Alsjeblieft, hè.
1: Yo, mooi.
2: Doei.
1: Chris Tempelman volgt Excelsior voor Voetbal International.

0: oké dan.
1: Nummer 1 in de Noord-9 afgelopen zaterdag. Staat hij er morgen ook? Dat hoor je bij Café Martini met Stefan Kosters. Morgen Erwin de Vries en Testosteron.
2: Top 3.
1: Ja, we zoeken nog, nog 3 platen. Voor onze top 3 aan de hand van een bepaald thema. Nou, mocht je nog op bed liggen, trek de gordijnen open. Kijk naar buiten. Het is herfst. Dat was het natuurlijk al een paar weken op de kalender. Maar buiten is er nu ook echt herfst.
3: De schouwgordijnen weer dicht in bed.
1: Ja, lekker naar de radio luisteren. Ja. We zoeken alles wat te maken heeft met de herfst. In onze top 3. Dus wind, regen, storm en de herfst zelf natuurlijk. Gea komt met de Scorpions. En The Wind of Change en Demis Roussos, die moet wel fan zijn geweest van dit jaargetijde. Deze plaat. Rain and Tears. En toen dacht Hans Bloem gelijk aan deze van Demis Roussos. My Friend The Wind.
3: We hebben op vakantie op Kreta heel veel gedraaid.
1: Dit nummer?
3: Ja, Demis Roussos en deze platen, ja.
1: Heb je daar de Circa-taki op gedanst?
3: Ja, dat kan heel goed, ja.
1: Een bordenstuk gegooid ook nog.
3: Nee, dat is te duur.
1: Demis Roussos kan heel goed. Net als Alex Vissering. Het is haast. Het is 050-3-188-288. De herfst staat centraal in onze top 3. 050-3-188-288.

0: Taylor Swift en Anti-Hero. Zometeen hier het Groningse nieuws zit erin, Rob.
1: Gaan we plussen en minnen met de gemeente Oldambt.
0: Horen we zometeen. Het is, als ik op de kalender kijk, de dag van het ei vandaag.
2: Oh.
0: Dat is misschien een mooie combinatie als je nog aan het ontbijt moet gaan.
2: Dan ben je wel laat.
0: Oh ja. Dagje vrij bent.
2: Oh ja.
0: Lekker uitslapen, radio aan, op bed. En dan uiteindelijk daar een ontbijt. Dat kan ook tussen de middag.
2: Ja.
0: Het is tevens vandaag, zie ik op de kalender, omdat ooit de verjaardag was van de schrijver van het Nationale Krokettenboek, Johannes van Dam, ook Nationale Krokettendag.
2: Oh, lekker. Dat lijkt me ook wel wat.
0: Ja, en dat valt ook nog te combineren, zeg maar, datgene waar je dat allemaal van maakt. Dus heb je een ei en dat heb je degene waar je de kroketten van maakt.
2: Oh, je bal.
0: Nou, kijk eens aan. Mooie vrijdag, toch? Delegation, put a little love on me. Eet smakelijk.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
6: 9:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Groningse cultuursector bindt de strijd aan met de zogenaamde gluurbril. 35 culturele organisaties in stad en ommeland hebben een verbod op camerabrillen opgenomen in hun huisregels. In de stad Schouwburg en Oosterpoort was het dragen van de slimme brillen al verboden. Nu hebben onder andere ook het Groningen Museum, Forum Groningen, Stichting Groningen Kerken en het pas geopende Tumult zich daarbij aangesloten. Volgens de organisaties maken de slimme brillen, waarmee mensen ongemerkt kunnen worden gefilmd en met AI kunnen worden geanalyseerd, inbreuk op de privacy van bezoekers, medewerkers en artiesten. Ook stellen ze dat de brillen het vertrouwen in een open en respectvolle omgeving ondermijnen. De cultuursector hoopt dat ook andere sectoren, zoals de horeca, sport en onderwijs, zich bij het verbod aansluiten. De gemeente Oldambt verwacht dit jaar een begrotingsoverschot van 3,5 miljoen euro. Ook de begroting voor volgend jaar is sluitend. Dat is een meevaller vergeleken met eerdere cijfers. Toch komen er nog altijd moeilijke jaren aan, waarschuwt de gemeente. In 2028 en 2029 ontstaan er tekorten, omdat Oldambt dan minder geld ontvangt van het Rijk. Toch wil de gemeente blijven investeren in zorg, wonen en de lokale economie. Pas in 2030 herstelt het financiële beeld zich, verwacht de gemeente. De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbaren buiten moeten slapen. Het COA waarschuwde eerder deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort moeten bivakkeren als er niet snel nieuwe opvangplekken bij komen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol en inmiddels is er ook geen plek meer in de noodopvang. Volgens het COA is de situatie nu kritiek. De gemeente Westerwolde zegt dagelijks bij het ministerie aan te dringen op oplossingen, vertelt verslaggever Martin Drent.
8: Maar niet alleen voor nu, maar ook voor de langere termijn. Het liefst ziet de gemeente dat er verspreid over het land echt nieuwe opvangplekken bijkomen om Ter Apel te ontlasten. En ik heb toevallig net via de woordvoerder een reactie gekregen van minister Bart van den Brink van Asiel. En die legt de bal vooral ook bij gemeentes. Hij roept gemeenten op om met spoednoodopvanglocaties te komen. En ook vraagt hij gemeenten om met locaties te komen waar statushouders nu naartoe kunnen, zodat er meer plekken vrijkomen in AZC's.
7: Een scooterbestuurder is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Kattenbrug in de stad. De slachtoffer kwam daar in botsing met een automobilist. Is behandeld door ambulancepersoneel. De bezoekersaantallen van Museum Meulman in Appingedam zijn meer dan verdubbeld sinds de uitzending van Jinek een maand geleden. Schrijver en presentator Splinter Show Bult en cabaretier Joep van Teck vertelden in de talkshow enthousiast over hun bezoek aan het museum. Maar voor de uitzending zo'n 40 belangstellenden per middag langskwamen, zijn dat er nu wel 80 tot 140. Om de drukte goed op te kunnen vangen, heeft het museum het aantal vrijwilligers opgeschaald. En steeds meer kinderen zijn bijziend en dat percentage blijft maar oplopen. Komt door beeldschermgebruik en doordat kinderen minder vaak buiten spelen. Het Oogfonds is daarom een landelijke campagne gestart die gisteren werd afgetrapt op basisschool De Sterrensteen in Groningen.
9: De Oogfonds Schooltour is een tour waarin we de komende 3 tot misschien wel 4 jaar lang zoveel mogelijk basisscholen in Nederland gaan om voorlichting te geven over de 2022-regel. Dat is een regel die helpt om bijziendheid te voorkomen. Om kinderogen te meten, specifiek van groep 5. En de data uit de oogmetingen die kunnen we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dus over de lange termijn gaat deze tour bijdragen aan meer inzichten over kinderbijziendheid in Nederland.
7: Zegt Meta Neleman van het Oogfonds. Die 2022-regel waarover ze het had, houdt in dat je na 20 minuten lezen of op een scherm kijken je 20 seconden in de verte moet kijken. En ook is het gezond voor kinderen om 2 uur per dag buiten te spelen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Zo lang lezen. Kom daar eens om, dat kinderen zo lang lezen. Dat zou mooi zijn, toch?
7: Ja, dat gebeurt niet zo heel erg veel meer. Ja, echte boekenwormen misschien, maar ja.
6: In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. Dat is het lopend vuur. En we zijn benieuwd naar je mening. 050-3188-288. En stem ook even op onze top 3. Stem een plaatje erin. Welke plaat kunnen we draaien als het gaat om de herfst? Dusty Springfield. En summer is over. Ja, mooi. En als het stormt en regent, heb je

0: ook leuk, hè? En het wat duistere Riders on the Storm wordt ook meerdere malen genoemd. Ook mooi, de Everly Brothers trouwens. Oh. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. Ja. I'll do my crying in the rain. Jannie Geertsma komt met Crying in the Rain. En toen kwam jij nog hiermee, Sergei.
1: Uit de vier seizoenen, La Quattro Stagioni. Herfst is dit.
0: Autumn.
1: Ja.
0: Is dat een pizza, Quattro Stagioni?
1: Ja, ook.
0: 050-318-2288. Hier is, terwijl ik Vivaldi laat horen, nog steeds hier is Harma met het weer.
2: Vooral verloopt bewolkt en regenachtig. In Overtouwen is het wat droger. Temperatuur loopt op richting 14 tot 16 graden. En de wind doet het zuidwesten wat vrij krachtig tot hard. Vanavond volgt buien, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht volker opklaren en een minimum van 10 tot 13 graden. En buien trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met hagel en onweer. Voor de rest is de ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt een grote vatzien.
3: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
6: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
5: 0683 252 162.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Jeroen van der Boom, je bent zo. Dat is leuk. Mensen denken ook met ons mee over het lopend vuur. Ik heb net een mailtje binnen bij ons op de redactie van Els Jansen. Die zegt, voor het lopend vuur graag een vraag over bladblazers. Met bijvoorbeeld de stelling, bladblazen is asociaal. Even kijken wat ik daar nou precies van vind. Nou ja, misschien een leuk idee van volgende week, de bladblazers.
1: Dat krijgen we ook allemaal weer.
0: Ja, nou, ik heb ze alweer gehoord inderdaad. Ja. Ja. En nu gaat het over de vakantie, want het is herfstvakantie vandaag. Laatste dagje voor de scholieren, dan zijn ze een weekje vrij. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit.
1: Nou, Wim gaat dat zeker doen. Die gaat met zijn gezin van dinsdag tot en met zondag naar Valencia. Dat is wel lekker.
0: Dat is zeker lekker.
1: Nog even de herfst uitstellen dus daar in het mooie Spanje. Sirk die zegt, ik ga nooit in het hoogseizoen op vakantie. Sterker nog, ik ga 1 keer in de 6 jaar een weekje weg. Nou ja, dan blijft het wel iedere keer weer de moeite waard en leuk. Dat is mooi, maar zie, ik blijf voorlopig even thuis dus. En Conny Mollerman ook. Ik ga er niet echt tussenuit, schrijf ze. Gewoon genieten van de herfst buiten. Dat is ook prachtig natuurlijk. Wat denk je dan van een mooie wandeling in een stormwind met hond en partner?
0: Dat is ook lekker hoor. Ja. Niet te veel regen erbij, maar zo'n windje door het bos met de bladeren om je oren.
1: Dat is wel mooi. En Gea Klopman tot slot, die moet gewoon werken. Nou, gedeelde smart is halve smart, Gea.
0: De ochtendploeg is er volgende week ook gewoon weer. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje nu 1 op de 5. Namelijk 20% zegt eens in de herfstvakantie. Ga ik er even tussenuit.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

The Beach Boys en The Good Vibrations van het strand. Top 3 naar een ander jaargetijde, namelijk naar de herfst. Dat is het momenteel echt, zeker als je naar buiten kijkt in het weekend ook. Mocht je mee gaan doen aan de 4 mile for you of de 4 mile sterkte. Want het komt best wel eens wat regenachtig en wat nat worden. Ja, 3 platen over de herfst. Dus over de herfst zelf, over regen, over wind, over storm. Dankjewel bijvoorbeeld Els Kok voor Eruption.

0: Jan Smit gisteren nog bij televisiering gala Palingen. Werd hij genoemd. Palingenpannenkoek. Die presenteren net Stilte in de Storm.
1: Top 3.
2: Zijn hier nog gevochtige doekjes?
0: Ja, gooi jij nou koffie over je heen?
2: Ja, ik heb koffie over mezelf geworst.
1: Wat gulzig.
0: Ja, ja, je moet het in de mond gieten.
2: Ja, nee, dat weet ik. Nou, dat komt zo wel.
0: Even snel dan maar. Ja, we hebben nog een spelletje af te werken. Ja. En het is best spannend, Stefan, want de stand is 2-2.
1: Ja, ik kreeg het mee.
0: Het komt erop aan nu.
1: Nou, daar komt hij. Ja. Omschrijving voor de eerste plaat. Ja. Nou, ik ga duimen voor jullie. Religieus of niet, zing gezellig mee met deze tandarts.
0: Oh ja, makkelijk, ja.
1: Ja, is te makkelijk. Maar goed, je bent wel goed. Ja. Wat is de titel?
0: Sing Hallelujah. Ja. Hey.
1: Yeah. 3-2, van harte.
0: Yes. Zometeen met Stefan Kosters in de ochtend. Ja, ga jij maar vast schoonmaken. Ja. Heb jij de wekker al vaststaan voor maandag?
1: Jazeker, ja.
0: Mooi zo.
1: Heel vroeg.
0: Maandag beman jij hier de ochtendploeg. Dinsdag ben ik er gewoon weer. Veel plezier alvast. Zometeen ook met Stefan op de radio. Goed weekend allen, ook van de ochtendploeg. En tot besluit in onze top 3. Nadie, Wins Force 11. Mooie vrijdag.

0: Goed zo, hey, dankjewel. Joe, hoi, hoi.
1: Ede Staal was meer dan een Groningse icoon. Hij was ook vader van 6 zonen. Zijn jongste, Jasper, was pas 3 maanden oud toen Ede overleed.
2: Voor menigeen een muzikale held, maar voor mij vooral de vader die ik nooit heb gekend.
1: In de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal zoekt Jasper naar de zanger en de vader die hij nog altijd mist.
2: Wat is er nog te vinden van Ede Staal? Een afwezige vader die al 40 jaar met mij meereist.
1: Te zien via alle online kanalen van RTV Noord en op YouTube.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Mooi, ik ben Wia Buze. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
14: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
15: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
16: De ochtend door.
17: Met Stefan Kosters.
18: Goedemorgen deze morgen en fijn dat je erbij bent. Zo vlak voor het weekend met muziek die we horen op deze vrijdag. Zoals deze van Dr. Elben.

goed, hè? De nieuwe van Agda en de Munnik. Joris op Noord met Niets doen. En daarvoor, hè, die plaat met die omschrijving. Religieus of niet? Zing gezellig mee bij deze tandarts. Nou, na wat puzzelen, kom je dan uit bij Sing Hallelujah van Dr. Alban.

0: Hoe blieft die koffie dan?
1: Ja, die staat lekker te pruttelen. Die komt er zo aan. Want ja, we moeten toch wel even weer opwarmen. Want als je al buiten bent geweest, weet je, de herfst is nu echt begonnen. Het waait, het is fris, af en toe een buitje. Nou, de details daarover krijg je natuurlijk zometeen van Harma. En weten we hoe lang we met dit weer te dealen hebben. In de tussentijd zoeken we hier op Noord de gezelligheid op. En ja, hoe kan dat beter dan met heerlijke muziek? En uiteraard heb ik dat voor je. Beerbuzer komt voorbij, ook Paul Simon ga je nog horen. En daarna is er ruimte hoor voor muziek die jij vindt passen bij deze dag, bij deze vrijdag. Denk er even over na, niet te lang. En geef het aan ons door. Dat kan via de app van Noord 050-3188-288. En dat mag van alles zijn, hè. Muziek uit de oude doos, een hit van nu. Een plaat die je doet denken aan mooie tijden. Of juist een leuke meezinger om het weekend alvast mee in te luiden. Het kan en mag allemaal. Als je maar doorgeeft via 050-3188-288. En misschien komt jouw plaat dan zo wel voorbij.

word je gewoon vrolijk van. Het laatste van Via Buzen. En daarvoor hoorde je Graceland van Paul Simon. Ja, morgen is het zover. Dan begint de herfstvakantie. En dat is nou, vanaf vandaag al te merken aan het weer. Het waait, het is koud. En dat is natuurlijk even wennen, hè, na de afgelopen weken. En als we dan even vooruit gaan kijken, er is heel veel te doen in de herfstvakantie in stad en ommeland. Zeker aankomend weekend al, hè. Een groot evenement, de 4 mijl van Groningen. Een super evenement. Vorig jaar heb ik voor het eerst zelf meegelopen. Nou, ging best goed eigenlijk, onder de 40 minuten. Bij streeftijd ook. Patricia die laat via de app weten dat ze aankomende zondag mee gaat doen, samen met een aantal collega's. En ze is druk aan het trainen. Ook heeft ze al heel veel getraind de afgelopen tijd. Nou, heel veel plezier Patricia. En succes natuurlijk ook. Hopelijk kun je een beetje tussen de buien door rennen naar de finish op de Vismarkt in stad. Ja, en Gerard laat weten dat de paraplu klaar ligt. Hij gaat zo de weekmarkt op om wel lekkers te halen voor het weekend. Want ja, die staat voor de deur. Dat moet vast lukken, Gerard. Veel succes en plezier ook daarbij. En de verzoekplaten die hier om de oren vliegen, ja, die hebben ook te maken met het weer. En deze van Grietje vond ik wel heel toepasselijk. Ze wil namelijk de grootste hit van de Weather Girls horen.

And have we got news?

0: lekker, daar word je vrolijk van. De Jacksons op Noord in de ochtend door met Can You Feel It. Het is bijna 10:30 in stad en ommeland. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Fijn dat je er bent. Wat zit er zo in Noordnieuws?
2: Sinterklaas, wie kent u niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk...
3: Senior Expeditie.
4: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
5: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
4: En dat is niet alles.
5: Zo!
4: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
3: Echt leuk.
4: Expeditie Gun, 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
10: Niemand wordt happy van de apping. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje, gratis, bij Kaartje to go.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
0: En dit is Noordnieuws van 10:30. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Sinterklaas-intocht in Hoge Zand en Sappemeer gaat dit jaar niet door. Na 13 jaar stopt de organisatie ermee. Het lukt de stichting niet om genoeg roetveegpieten en vrijwilligers te vinden. Veel vrijwilligers haakten af na het verdwijnen van Zwarte Piet, volgens het bestuur omdat de magie er vanaf is. Ook krijgt de organisatie de begroting niet meer rond, doordat verschillende sponsoren hun steun hebben ingetrokken. De gemeente Midden-Groningen noemt het besluit jammer. De gemeente benadrukt dat Sinterklaas in andere dorpen in de regio wel aankomt. Medicinale cannabisteler Bedrocan in Veendam is failliet. Bedrijf vroeg 2 weken geleden al uitstel van betaling aan. Bedrocan zit in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid het contract begin dit jaar stopzette. De ongeveer 70 medewerkers zijn hun baan kwijt. Het is nog onduidelijk of er een doorstart komt. Bedrocan is de enige leverancier van medicinale wiet in Nederland. Voor patiënten heeft het faillissement voorlopig geen gevolgen. Volgens het ministerie is er nog voorraad tot medio volgend jaar en is er genoeg tijd om een andere leverancier te vinden. Het kabinet heeft niet de intentie om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Gerichte en tijdelijke beperkingen om de natuur te beschermen blijven wel mogelijk. Kaarten van Rijkswaterstaat zorgden voor onrust omdat ze de indruk wekten dat onder meer grote delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Minister Karmans zei dit erover tegen de Waddenomroep na een debat in de Tweede Kamer.
13: Er is ook helemaal geen aanleiding toe om permanent hele grote delen van het eiland af te sluiten. Het kan zijn dat je voor vogeltjes die in het broedseizoen kwetsbaar zijn, dat je daar maatregelen voor neemt. En zegt, nou, dan moet je tijdelijk een stukje omlopen. Dat heb ik als wethouder toen ik in Rotterdam was. Nou, daar zit geen Natura 2000 gebied in de buurt. Heb ik dat ook gedaan. Dat gebeurt overal in Nederland en ook al op gebieden in de Wadden. Dat zou kunnen, maar dat kan je op hele vriendelijke manieren doen.
1: Eilandbewoners worden bij de verdere uitwerking van de natuurbeheerplannen betrokken. Rijkswaterstaat organiseert daarvoor een reeks informatiebijeenkomsten. Bij graafwerkzaamheden in de Tuinbouwstraat in de stad Groningen is een gaslek ontstaan, pal voor een woonhuis. Op last van de brandweer zijn 4 woningen ontruimd en is de straat afgezet. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het directe gevaar voor de omgeving geweken. Netbeheerder Enexis is daar om het gas af te sluiten. Het is nog niet bekend hoe lang het allemaal gaat duren. En het A-theater in Groningen viert het weekend zijn 100-jarig bestaan. 1926 opende het gebouw als thuisbasis van de Groninger Sprook. Een vereniging die de Groninger taal en cultuur levend wil houden met zang en toneel. Volgens gebruikers ademt het theater in alles historie en nostalgie, met bijvoorbeeld een klassiek souffleurshok en ouderwetse ogende kleedkamers. Ook oud-bestuurslid Bettine Beugels vindt het nog altijd een fascinerend pand.
14: In de grote zaal heb je een vierkant stuk in het plafond. Daarboven zit op het dak een lichtkoepel, maar dat is dichtgegaan. Ik had het in mijn dromen zoiets van, als nou die lichtkoepel weer openkomt, ik ben nooit getrouwd, maar dan ga ik nog een keer trouwen en dan wil ik in die mooie zaal met het lichtkoepel mijn bruiloft vieren. Als je dan bedenkt dat zo'n gebouw al 100 jaar staat en dat er nog steeds geacteerd wordt en toneel gespeeld en gedanst wordt, ja, dat is toch fantastisch om mee te maken.
1: Het jubileum wordt dit weekend gevierd met onder meer optredens en aandacht voor de geschiedenis van het theater. Meer theater op rtvnoord.nl.
15: Edwin, dankjewel. En ja, hoe zullen we het weer van vandaag eens omschrijven? Nou ja, misschien is onstuimig wel het juiste woord. De details over het weer krijg je in ieder geval van Harma.
16: Vooral verloopt bewolkt en regenachtig. In Overtouwen is het wat droger. Temperatuur loopt op richting 14 tot 16 graden. En de wind doet het zuidwesten wat vrij krachtig tot haat. Vanavond volk buien, mogelijk met hongel en onweer. Vannacht volker opklooten ze een minimum van 10 tot 13 graden. En buien trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met hongel en onweer. Voor de rest is de ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt een grote vatzien.
15: Ja, hou je van wisselvallig weer, dan kom je vandaag en morgen dus wel aan je trekken. Harma, dankjewel. Heb je zin om iets te winnen op deze vrijdag? Nou, let dan goed op hoor, want mooie prijzen zijn er zo te winnen als we gaan telefoonnummer dobbelen. Hoe je kans maakt, dan maak je dat hoor je zo.
17: Bouw- of metaalproject?
18: Staal Digitaal.
17: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
17: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
21: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Riga!
22: Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
20: Riga!
22: Riga Keukens, daar word je blij van.

0: Ja, everyone's winner, zingt Hot Chocolate. Nou, in de ideale wereld is dat misschien wel zo, maar we weten allemaal, niet iedereen kan een winnaar zijn. Toch maak jij nu kans.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, we gaan weer de telefoonnummer dobbelen. Je maakt kans op het spel Vief Geliek. Ja, wat is dat dan? Nou, dat is eigenlijk gewoon Yahtzee, maar dan in het Grunnigs. En dat spel kan zomaar van jou zijn, maar dan moet je wel geluk hebben. Je hoorde het net. De dobbelstenen hier bepalen namelijk of jij kan winnen. Ga drie keer dobbelen. Drie keer komt daar dan een getal uit. Ja, en die getallen, die moet je in je telefoonnummer hebben. Heb je dat, dan heb je prijs. Zo simpel is het. Moet ik er wel direct erbij zeggen dat op een dobbelsteen normaal gesproken de getallen 1 tot en met 6 staan. Nou, dat is hier een beetje anders. De getallen 1 tot en met 5 staan erop. En waar normaal gesproken de 6 zit, zit een joker. En daar mag ik bepalen welk getal je moet hebben. Nou, heb je die getallen dan

0: Straks je telefoonnummer. Direct bellen, hè? 050-3188-288. Toets het nummer alvast in. Nou, ik ga even lekker schudden met die dobbelstenenbijker. Dus even kijken, wat komt eruit? Een 1. Een 1. Nou, die moet je in je telefoonnummer hebben. Ook een 3. Ligt die voor mij? Een 1, een 3 en een joker. Nou, wat zullen we eens doen? Een 0. Kijk, dat vind ik nou een leuk getal. Een 1, 3 en een 0 moet je in je telefoonnummer hebben. Heb je dat, mag je bellen. 050-3188-288 en maak je kans op Fiefgeliek. Jatzee, in het Gunners heb jij een 1, een 3 en een 0 in je telefoonnummer. Mag je nu bellen naar 050-3188-288.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Gunners.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, ik zit even heel diep na te denken. Ik had zelf ook mee kunnen doen. Ja, dat zit ook in mijn privé-nummer. Maar goed, ik ben uitgesloten van deelname. Uiteraard heb jij een 1, een 3 en een 0 in je telefoonnummer. Pak die telefoon, bel ons. Het enige wat je hoeft te doen is ons te bellen. 050-3188-288. Ja, en dan maak je kans op het spel, hè? Fiefgeliek. We gaan de telefoonlijnen eens aannemen. Gaan ze even controleren of diegene een 1, 3 en een 0 in de telefoonnummer heeft. Goedemorgen, met Stefan. Met wie spreek ik? Goedemorgen. Nou, dan gaan we naar de volgende. Je moet natuurlijk wel wat zeggen als je belt. Goedemorgen, met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
3: Hallo, met Peggy Ponser.
0: Hey Peggy, waar bel je vandaan?
3: Uit op dit moment Hoogkerk.
0: Oh, en hoe is het daar?
3: Ja, grijs.
0: Ja,
3: maar ik heb andere zonnige collega's.
0: Oké, oh, kijk, dat scheelt. Je bent gewoon al aan het werken op dit moment. Wat voor werk doe je?
3: Ja. Ik werk bij SMA en ik doe daar de administratie.
0: Ah, is het leuk werk?
3: Zeker.
0: Nou, vooral de collega's die maken het denk ik altijd leuk werk, hè?
3: Zeker, dat is meer belangrijk dan het werk zelf.
0: Wat goed. En dan lekker de radio aan en dan hoor je opeens dat we gaan dobbelsteen of het telefoonnummer dobbelen. En dan heb jij waarschijnlijk een 1, een 3 en een 0 in je telefoonnummer. Anders bel je natuurlijk niet. Ik ga snel eens even kijken, want we hebben hier nummererkenning. En ik zie inderdaad een 1, een 3 en een 0. En dat betekent dat jij dat mooie spel krijgt. Fiefgeliek.
3: Nee, dat kan weer helpen bij de inburgering en om het Gronings te leren, hè?
0: Heel goed. Ja, want inburgering, waar kom je dan vandaan?
3: Zuid-Limburg.
0: Oh, Zuid-Limburg, ja. Ja, dan lukt dat een beetje, dat inburgeren hier in Groningen?
3: Zeker.
0: Goed zo, goed zo. Ja, je bent in ieder geval goed ingeburgerd door naar Radio Noord te luisteren.
3: Ja.
0: Toch?
3: Zeker.
0: Ja, en de herfstvakantie staat voor de deur. Ga je nog wat leuks doen?
3: Nou, dit weekend ga ik wel weg, maar ik heb geen kinderen, dus voor mij is het gewoon volgende week werken.
0: Ja, voor mij ook hoor. Ja, ik hoorde toevallig bij Edwin in de ochtendploeg dat aankomende week de herfstvakantie begint. Maar anders had ik het ook niet geweten. In ieder geval een heel goed weekend en volgens mij kan je weekend niet meer stuk, hè, nu je Fiefgeliek hebt gewonnen.
3: Nee, helemaal. Ik ben er al weken op het azen en nou is het me gelukt.
0: Heel goed. Blijf even aan de lijn, gaan we de gegevens noteren en binnenkort bij jou op de deurmat het spel Fiefgeliek. En zometeen op de hoort Poco, Call It Love. Na de nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran.

Ja, en met deze plaat was de comeback van de band helemaal compleet, hè? Een wereldwijde hit scoorde Poco met Call It Love. Ja, dan nu een artiest die elke week wel in de roddelbladen staat. Zeker aan de andere kant van de Atlantische plas. In Amerika smullen ze van alles wat Katy Perry meemaakt. Het afgelopen jaar ging het vooral over haar partnerkeuze. Ze is namelijk nu samen met de vorige premier van Canada, Justin Trudeau. Ja, en ze worden echt een grote showbiz-koppel. Nou, kijk maar eens gewoon naar Amerikaanse tv. Lees die Amerikaanse roddelsites maar dus. Ze komen al de hele tijd voorbij. Maar, moet ik er direct bij zeggen, ze is eigenlijk niet vaak thuis. En dat heeft te maken met haar wereldtournee van dit moment. Haar nieuwe muziek en haar recente hits laat ze daar dan horen. En uiteraard mag dan ook deze niet ontbreken. Hot and Cold is

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
9: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
8: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
8: Voordeelhaartjes.nl. Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij Voordeelhaartjes.nl.
11: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Ja. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom. Wow. Op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
13: Echt wel?
12: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
14: Radio Noord.
15: De ochtend door.
16: Met Stefan Koster.
15: Goedemorgen. Een goed gevulde snoezenpuur ligt al klaar. Die mag ik namelijk zo weggeven. Een nieuwe opgave van Tel en Bel komt er namelijk aan. Na muziek van Bryan Adams.

gratis van nu, hè. Cameron Wickamp en zijn Kingdom Affair. En daarvoor hoor je die grote zomerrit van Bryan Adams. Ja, en over de heerlijke muziek gesproken. Een jaren 80 plaat staat voor je klaar. Mijn advies, leg alvast pen, papier en je telefoon klaar. Want als je die plaat zometeen gaat horen, heb je al die voorwerpen nodig. Mooie prijzen zijn er namelijk te winnen tijdens deze hit van Matt Bianco.

dat is de opgave van vandaag. Whose Side Are You On? Van Matt Bianco. Mocht je voor het eerst luisteren, leg ik het even kort aan je uit. We gaan namelijk tellen en daarna bellen. Ja, zo simpel is het. We gaan letten op een bepaald woordje. Eén woord uit de titel. En dat is in dit geval on. Whose Side Are You On? Nou, het woordje on gaan we tellen. En zodra Matt Bianco is uitgezongen, mag je direct bellen hè, naar 050-3188-288 met het goede antwoord. Kom je erdoor? Vertel je mij hoe vaak dat woord voorkomt, on, dan is het die goed gevulde snusdebuut helemaal van jou. Goed, genoeg gekletst. We gaan spelen. Pen en papier in de aanslag. We gaan beginnen. Hoe vaak hoor je het woord on in deze van Matt Bianco?

0: En nu is de plaat echt afgelopen. Met Bienko hoor je en Hoodside, Are You On? En dat was direct onze opgave. Hè. Vanaf nu mag je bellen naar 050-3188-288. Als jij het antwoord weet op die ene vraag. Hoe vaak hoor je het woordje on voorbij komen? En dat vind ik altijd zo leuk aan Tell & Bell. Gewoon iedereen kan meedoen. Maakt niet uit hoe oud je bent, waar je woont. Als je maar de radio op Noord hebt staan. En je moet kunnen tellen. Nou ja, dat is volgens mij bijna iedereen wel. 050-3188-288. We gaan de lijn aannemen. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
1: Met Arends.
0: Hey Arends, waar bel je vandaan?
1: Veendam.
0: Uit Veendam. En is het daar ook zo grijs?
1: Ja.
0: Ja, een beetje jammer hè?
1: Ja, maar ja, is niet anders.
0: Nee, dat is ook waar natuurlijk. Heb je leuke dingen in de agenda staan? Want weekend staat voor de deur.
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee, oh-oh. Nog niet.
0: Nog niet, oké.
1: Okay. Als het mooi weer is, zondag de 4 mijl even kijken.
0: Ja, och ja, dat is natuurlijk ook weer, hè. Ga je dan alleen kijken of doe je ook echt mee?
1: Nee, kijken.
0: Ja, zou het iets voor jou kunnen zijn?
1: Nee.
0: Oké, dat was kom er heel snel uit. Goed, ja. Tell & Bell is misschien wel wat voor jou. Moet ik wel even weten hoe vaak we het woordje on voorbij horen komen. Hoe vaak heb jij dat geteld?
1: Ik dacht 17 keer.
0: 17 keer, is dat goed? Oei, is helaas niet
1: volgende
0: goed.
1: Volgende beter.
0: Nou, dan ga ik dat direct doorgeven. Dankjewel voor meedoen, okay. Arend.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi. Nou, de volgende meer succes, zei hij al. En de volgende, dat is... Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen met Gea Ischa.
0: Hé, hey, Gea, hoe vaak heb jij het woordje on gehoord?
2: Nou, ik vond... Het was sowieso heel moeilijk om het te tellen. Dus, maar ik kom niet verder dan 4.
0: Jij kwam niet verder dan 4. Nou, we gaan eens even kijken. Het was meer. Dat kan ik alvast verklappen.
2: Oké, ja, ik vond het heel moeilijk dit keer.
0: Hij was lastig. Het is een lastige opgave. Dat geef ik toe. Maar we gaan ervan uit dat er wel iemand is die het juiste antwoord heeft.
2: Ja, precies. Nou ja, goed. Oké, de volgende in ieder geval heel veel succes.
0: Nou, dan geef ik dat direct weer door. 4 is niet goed. 17 is niet goed. Ja, het juiste antwoord zal waarschijnlijk ergens ertussenin liggen. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik? Nou, dat is iemand die de telefoon aan de andere kant van de kamer heeft liggen. Dan ga ik naar de volgende. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
3: Goedemorgen, Christina uit Bedum.
0: Christina uit Bedum, hoe vaak heb jij het woordje on gehoord?
3: 28.
0: 28, oei. Ja, ik zei net al een kleine hint. We hebben denk ik net niet meegekregen dat tussen de 4 en de 17 ligt. Dus dan is 28 echt te veel. Dankjewel, Christina, voor het meedoen. We gaan direct door naar de volgende, want die prijs die moet er gewoon uit. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord.
4: Goedemorgen met Jan.
0: Hey Jan, hoe vaak heb jij het woordje on gehoord in die plaat van Matt Bienko?
4: 15 keer.
0: 15 keer, en dat is...
5: Ah, het antwoord is fout.
0: Helaas ook niet goed. Jammer Jan, nou dan gaan we door naar de volgende beller. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord, want die spreek ik.
6: Hallo, met Dineke Sanneman, Nieuwe Roden.
0: Hey Dineke, we hoorden al 4 als antwoord, 15, 17. Was het allemaal niet? Wat is wel het goede antwoord?
6: Ik dacht 18.
0: 18, ja. Dat is...
6: Ook niet.
0: Ook niet, nee, want het was lager dan 17, hadden we al gezegd. Dus het was makkie dat 18 dan zeker niet goed is.
6: Nee.
0: Toch bedankt voor meedoen en een goed weekend, hè, Dineke. Doei, doei. 050-3188-288. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
7: Steven, Bronkema bij hem.
0: Bronkema bij hem. Hoe vaak heb jij het woordje ongehoord?
7: 12 keer.
0: Het is meer, zeg ik bij deze.
7: Volgende meer succes.
0: Nou, dan geef ik dat direct door. De volgende meer succes, zei Bronkema uit bij hem. En de volgende is... Goedemorgen. Met wie spreken wij? Hallo.
8: En goedemorgen, met mevrouw Sunder.
0: Mevrouw Sunder, hoe vaak heeft u het woordje ongehoord?
8: Mevrouw
0: Sunder. 16 keer. 16 keer, en dat is ja. Eindelijk het goede antwoord.
8: Ja, als je een beetje hebt dat het tussen de 15 en de 17 is, dan...
0: Ja, dan kom je op een gegeven moment wel uit bij 16. Dat was in ieder geval het goede antwoord. Dat betekent dat u die goed gevulde snoesterpuut heeft gewonnen. Die ga ik opsturen. En dan eens even eerlijk, is dit een gokje of heeft u echt meegeteld net?
8: Nee, ik heb meegeteld. Oh, staat hier op papier.
0: Oh, en daar stond ook echt 16?
8: Ja.
0: Ach, nou, geweldig. Hartstikke goed gedaan. Dat betekent dat die snoesterpuut uw kant op komt. Blijf even aan de lijn. Gaan we de gegevens uitwisselen. En dan kunt u binnenkort gaan flaneren met die prachtige snoesterpuut van Noord. 16 keer was dus het goede antwoord. An hoorde je in Whose Side Are You On van Me Bianco.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
9: Dit is deze week Gronings Goud. Maal om Vel van Bees Maal en Alex Lutjeboer.

0: Alex Warren op Noord en Carry You Home. En daarvoor hoor je het Gronings Goud, hè, van deze week. De nieuwe van Alex Lutjeboer en Beesmaal. En Gronings Goud, dat zijn ze tot en met vandaag. Want later in Studio Grun maken we natuurlijk bekend wat aankomende week het Gronings Goud gaat worden. En zometeen al het laatste nieuws van 11:30. Noordnieuws gaat bijna beginnen. En Edwin, waar ga je ons over bijpraten?
1: Gaat ze heen?
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Als je dat hoort, dan weet je, het is 11:30. Dit is Noordnieuws. Edwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Stefan. De Groninger cultuursector bindt de strijd aan met de zogenaamde gluurbril. 35 culturele organisaties in Stad en Ommeland hebben een verbod op camerabrillen opgenomen in hun huisregels. In de stad Schouwburg en Oosterpoort was het dragen van de slimme brillen al verboden. Nu hebben onder andere ook het Groningen Museum, Forum Groningen, Stichting Groningen Kerken en het pas geopende Tumult zich daarbij aangesloten. Volgens organisaties maken de slimme brillen, waarmee mensen ongemerkt kunnen worden gefilmd en met AI kunnen worden geanalyseerd, inbreuk op de privacy van bezoekers, medewerkers en artiesten. Ook stellen ze dat de brillen het vertrouwen in een open en respectvolle omgeving ondermijnen. De cultuursector hoopt dat ook andere sectoren, zoals horeca, sport en onderwijs, zich bij dat verbod aansluiten. De gemeente Westerwolde wil dat het COA en het ministerie er alles aan doen om te voorkomen dat kwetsbaren buiten moeten slapen. Het COA waarschuwde eerder deze week dat vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort moeten bivakkeren als er niet snel nieuwe opvangplekken bijkomen. Het aanmeldcentrum in Terapel is overvol en er is ook geen plek meer in de noodopvang. Volgens het COA is de situatie inmiddels kritiek. De gemeente Westerwolde zich daarom dagelijks bij het ministerie aan te dringen op oplossingen, vertelt verslaggever Martin Rent.
10: Maar niet alleen voor nu, maar ook voor de langere termijn. Het liefst ziet de gemeente dat er verspreid over het land echt nieuwe opvangplekken bijkomen om Terapel te ontlasten. En ik heb toevallig net via de woordvoerder een reactie gekregen van minister Bart van den Brink van Asiel. En die legt de bal vooral ook bij gemeenten. Zij roept gemeenten op om met spoednoodopvanglocaties te komen. En ook vraagt hij gemeenten om met locaties te komen waar statushouders nu naartoe kunnen, zodat er meer plekken vrijkomen in AZC's.
9: Het bestuur van GGZ-instelling Acare is per directe opgestapt. Bestuurders Marco Bottelier en Margriet Wiedenweijer vertrekken na een hoogoplopend conflict met de Raad van Toezicht. Besluit is genomen om de rust en eenheid in de organisatie te herstellen. Acare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie met in onze provincie 5 locaties. Het hoofdkantoor staat in Assen. Steeds meer kinderen zijn bijziend en dat percentage blijft maar oplopen. Dat komt door beeldschermgebruik en doordat kinderen minder vaak buiten spelen. Het Oogfonds is daarom een landelijke campagne begonnen die gisteren werd afgetrapt op basisschool De Sterrensteen in Groningen.
11: 2020! Daar hebben de kinderen ogen mee!
12: Het
1: 20-20-2-regel is dat het verstandig is dat je na iedere 20 minuten dichtbij kijken even 20 seconden in de verte kijkt. En daarnaast 2 uur per dag naar buiten. Die regel is belangrijk omdat het niet zo gezond is voor je ogen om heel lang dichtbij te kijken. En vaak doen kinderen dat tegenwoordig op schermpjes. Daarom wordt het vaak geassocieerd met beeldschermpjes, iPad, iPhone. Maar ook heel lang in een boek lezen zonder pauze is vermoeiend voor je ogen en kan bijziendheid bevorderen.
9: Zegt Meta Neleman van het Oogfonds. De komende jaren gaat het fonds zoveel mogelijk basisscholen langs om voorlichting te geven en kinderogen te meten. De data uit die oogmetingen worden bovendien gebruikt voor onderzoek naar kinderbijziendheid. En voormalig Tweede Kamerlid Stineke van der Graaf uit Groningen is door de gemeenteraad voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Zaltbommel. De in Groningen woonachtige van der Graaf is nu nog waarnemend burgemeester van de Friese gemeente West-Stellingwerf. De gemeente Zaltbommel noemt van der Graaf een bestuurder met veel bestuurlijke ervaring en een duidelijke visie. 42-jarige Stineke van der Graaf was tussen 2007 en 2017 statenlid voor de ChristenUnie en werd daarna Tweede Kamerlid namens die partij. Ze was ook lid van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning in Groningen. Meer daarover op RTV Noord.
11: Edwin, dankjewel. Krijg je toch het weer van Harma Boer.
12: Vanochtend verloopt bewolkt en regenachtig. In Overtouw is het wat droger. Temperatuur loopt op richting 14 tot 16 graden en de wind doet het zuidwesten wat vrij krachtig tot hard. Vanochtend vonk buien, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht volker opklooten ze een minimum van 10 tot 13 graden. En buien trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met hagel en onweer. Voor de rest is de ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt een grote 14.
11: Harma, dankjewel. En na de weersverwachting krijg je van mij natuurlijk de muziekverwachting. De prachtige, warme, diepe stem van Barry White ga je zo horen. Kloks van Coldplay komt er ook nog aan. En Lucas en Gea zijn ontzettend blij en trots. Waarom? Dat hoor je zo.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.

0: Ja, al meer dan 50 jaar oud, maar nog altijd heerlijk om te horen, hè? Muziek van Barry White op Noord in de ochtend door. You're the first, the last, my everything.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en dat is natuurlijk de hitlijst van Noord. De enige lijst met muziek uit stad en ommeland. Iedere week zetten we de beste platen van dit moment voor je op een rijtje. Met inmiddels al 4 weken achter elkaar op nummer 1. Testosteronie van Erwin de Vries.
3: Kom hier, jong, doe hip-hop, curling. Kom hier, jong, doe stoere. Kom hier, jong, testosteronie, rapper van de stories.
0: Ja, als die morgen weer op 1 staat, hoor je natuurlijk tijdens Café Martini. Maar ik wil eigenlijk even de nummer 2 van deze week aan je laten horen. En dat is een bijzonder verhaal, hoor. Haar ouders zijn niemand minder dan Lucas en Gea. Ja, die kennen we allemaal. Maar het gaat niet lang duren of iedereen weet ook de naam van hun dochter Mariska.
4: Ja, ik hoop wel straks dat ik gewoon Mariska genoemd word. Ik vind het prima nu, hoor. Nou, ik heb eigenlijk altijd wel wat andere prioriteiten gehad. En mijn ouders, die hebben mij nooit gepusht. Die hebben altijd gezegd, je moet er zelf mee komen. En dan de laatste jaren is het toch wel steeds meer gaan kriebelen. En ja, steeds meer. En ja, begin dit jaar had ik zoiets van, ja, ik wil nu echt wel wat serieus mee bezig gaan.
2: Nummer 2.

Ja, ze zingt mijn nummer 1, maar dit is de nummer 2 van Groningen. De nummer 2 in de Noord 9. Mariska Hulshoff en ik hoor je stem nog. 2 weken geleden kwam ze nieuw binnen op 3. Deze week stijgt ze dus door naar nummer 2. En als die lijn doorzetten, ja, misschien komt ze wel op nummer 1 terecht. Nou, morgen in Café Martini weten we het zeker. Dan krijg je van mij een nieuwe hitlijst van Groningen. En zometeen al op Noord, Morgan Wallen, Love Somebody, naar de Cutting Crew. I Just Died in Your Arms.

0: Altijd lekker om te horen, hè? I Just Died in Your Arms Tonight van The Cotton Crew. Nino, goedemorgen.
1: Mooi.
0: Heb je ook zo'n zin in het weekend?
1: Jawel.
0: Waarom heb jij daar zin in?
2: Café.
1: Café Martini natuurlijk, de Noord 9 en de 4 Mijl.
0: En? Ook nog, en? Ja. Dat staat al heel lang bij mij in de agenda. We gaan een echte topper ontmoeten.
1: Een echte topper, ja. Daar houden we het ook verder bij, toch of niet? Nou, nee.
0: Ik kan het zeggen.
1: We gaan naar Gerard Joling. Ja. Punt.
0: Een soort personeelsuitje wordt het, hè?
1: En ik schaam me er ook niet voor.
0: Ik ook niet. Hartstikke leuk, hij kan hartstikke goed zingen. En hij heeft volgens mij weer een nieuwe hit.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh, dat wist je al?
1: Nou, die gaan we draaien straks zelfs. Oh. Dat is de kantineklassieker.
0: Kijk.
1: Nou, Creditcard van Staal.
0: Geweldig.
1: Titel, hè?
0: Ja.
1: Natuurlijk, die week van Staal heeft hij meegemaakt. En toen dacht hij, nou, daar ga ik een liedje over maken.
0: Nou ja, met deze tease blijf ik sowieso hangen na 12 hier op Noord. Maar wat ga je nog meer behandelen?
1: Nou, we hebben natuurlijk vrijdag vrije ronde, altijd wat anders. Ik ga bellen met een man die ik helemaal niet mag.
0: Wie dan?
1: Een scheidsrechter. Het is week van de scheidsrechter. En daar moeten we toch even aandacht aan besteden. Maar nou bel ik iemand die mij ooit mijn allereerste gele kaart heeft gegeven.
0: Oh.
1: Dus dat, ja. Nou ja, ik hoop dat dat een leuk gesprek wordt. Ik blijf professioneel. En hij ook, hoop ik. En we gaan het wel hebben over een ingrijpend faillissement. Een Groningse teler van medicinale wiet is failliet. En ja, daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Want er ligt bijvoorbeeld een voorraad van misschien wel een miljoenen straatwaarde. Wat moet daarmee gebeuren bijvoorbeeld? En hoe kan het nou dat ze failliet zijn? Dat gaan we straks vragen aan iemand van Bedrocan die ik aan de lijn heb.
0: Ik ben heel erg benieuwd. En we zeiden het al, zondag de 4 mijl. Je gaat Harma denk ik ook nog even bellen. Kun je dan direct even vragen wat het weer is tijdens de 4 mijl?
1: Nou, liever niet, want ik weet het al. Ze heeft het al een paar keer gezegd. Dat wordt echt gewoon, dat wordt niet leuk. Maar goed,
0: Ja, we kunnen er ook niks aan veranderen. Nee. Hoe is het? Maar ik ben toch wel benieuwd. Als je het toch even voor mij wil vragen.
1: Ja, ga ik doen.
0: Want jij doet mee of zo?
3: Nee hoor.
0: Oh. Nee, ik ga naar Gerard.
1: Ja, ik ook. Oh. Maar ik ga eerst naar de 4 mijl.
0: Oh nee. Ik zit echt als een fanboy. Ik echt ruim voor tijd bij die deuren te wachten tot hij er is. Veel plezier. Zometeen na 12 met Nivino. Dit is mijn laatste van Morgan Wallen.
1: Hoi.
4: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nu de hoofdpunten van het Grurrenijs. Edwin, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het Wilhelmina ziekenhuis Assen heeft enkele operaties moeten verplaatsen nadat het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van medische instrumenten had uitbesteed aan SteriNoord in Groningen. Volgens het Wilhelmina waren de instrumenten niet altijd op tijd beschikbaar. Bij graafwerkzaamheden in de Tuinbouwstraat in de stad Groningen is een gaslek ontstaan, pal voor een woonhuis. Volgens Enexis en de brandweer is het directe gevaar voor de omgeving geweken. 4 woningen zijn ontruimd. En een automobilist is gisteren aangehouden na een aanrijding met een fietser op de kruising van de Kobaltstraat met de Metaallaan in Groningen. De bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs. Bij het ongeval raakte de fietser gewond.
12: Meer om 12:30.
13: Ja, is goed.
14: Weet jij wat je moet doen tijdens een brand? BHV Noord-Nederland uit Bedum biedt cursussen aan op het gebied van eerste hulp, reanimatie, AED en brandpreventie. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woonevent op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
18: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
19: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
20: Radio Noord.
21: Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
23: Goedemiddag, waarom heeft de Groningse medicinale wietteler Bedrocan het niet gered? En wat moeten ze met hun nog grote voorraad? Dat hoor je zo

0: Mooi dat je erbij bent. De laatste tussen de middag van deze week. De vrijdageditie met alles wat daarbij komt kijken. Maar we beginnen met triest nieuws voor het Groningse bedrijf Bedrocan in Veendam. Dat bedrijf heeft het niet gered, failliet verklaard. De enige leverancier van medicinale cannabis in Nederland vroeg 2 weken geleden al uitstel van betaling aan. Wat is daar nou eigenlijk misgegaan? Dat ga ik bespreken met Femke Starrenburg van Bedrocan. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, 2 weken geleden was het duidelijk, hè, dat het bedrijf in financieel zwaar weer verkeerde. Nu dus het definitieve faillissement. Waarom kon er geen oplossing gevonden worden?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik kan zeggen dat er echt wel een serieus plan lag om tot een oplossing te komen. Zoals de curator dat noemt, er lag een cluster aan omstandigheden. En daar zijn de partijen, dus de bewindvoerder, Bedrocan zelf en de Nederlandse overheid niet uitgekomen.
0: Nee, het Bureau Medicinale Cannabis, het BMC, speelt hier ook een sleutelrol in. Hè? Kunt u uitleggen hoe dat zit?
1: Nou ja, wij leveren al 23 jaar medicinale cannabis aan de Nederlandse overheid. En in dit geval dus aan het BMC. We hebben daarvoor een contract. En dat is ook de enige manier om medicinale cannabis te mogen telen. En dat doen we dus al, dat hebben we dus al 23 jaar gedaan. En dat contract is eigenlijk per 1 januari 2026 tot einde gekomen. Dat zagen wij ook aankomen, dat wisten we. En we hebben de afgelopen periode nog netjes voldaan aan de laatste batches cannabis, zoals dat heet, om die te leveren. Alleen raakten wij in financiële problemen, omdat er rekeningen waren die we op een gegeven moment niet meer konden betalen. En we hebben echt geprobeerd om tot een oplossing te komen. We zijn op zoek gegaan naar investeerders. Alleen is het lastig investeerders te vinden die bereid zijn om met geld over de brug te komen voor een bedrijf die niet echt meer een contract heeft.
0: Maar het heeft er ook mee te maken, volgens mij, dat de overheid het op een andere manier wil doen, hè, na dik 20 jaar. Een andere constructie met ook een kleine rol voor dat, het overheidsbureau, noem ik maar even, dat BMC.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar
1: ja.
0: Heeft u dan toch niet te veel vertrouwen gehad in deze manier van zaken doen met de overheid?
1: Nou ja, kijk, wij hebben heel erg lang gewacht op de aankondiging van een noodzakelijke wetswijziging. Omdat er ooit verteld is door de toenmalige minister Ernst Kuipers dat er meer, dat eigenlijk het beleid gemoderniseerd zou worden. En dat een bedrijf als Bedrocan rechtstreeks zou kunnen leveren aan apothekers. Nou, dat was echt fantastisch nieuws voor ons. Alleen zou dan de wetswijziging moeten plaatsvinden. Nou, en die is pas gepland nu in juli 2028. Nou, en dat is voor ons niet overbrugbaar.
0: Maar wat vindt u dan van de manier waarop de overheid dit heeft gedaan? Met deze gevolgen voor jullie?
1: Dit is natuurlijk zuur. Het is zwaar teleurstellend. Omdat we zijn een fantastisch Gronings bedrijf. Wat al 20 jaar of meer dan 20 jaar, ik noem het altijd gekscherend, hofleverancier zijn geweest. En dat we dat dus niet kunnen afmaken. Wij kunnen nu niet verder. We zijn stopgezet. En dat is natuurlijk voor het personeel vervelend. Dat is vervelend voor de familie die dit bedrijf heeft opgetuigd. En de hele ziel en zaligheid heeft gelegd. Laten we niet vergeten dat de patiënten uiteindelijk ook hier de dupe van gaan worden. Want als er geen cannabis meer wordt geteeld, dan hebben ze ook geen toegang meer tot hun medicatie.
0: Nee. Stel, ik ben een reuma patiënt of ik heb iets anders waardoor ik gebruik maak van medicinale cannabis. Wat zijn mijn zorgen dan op dit moment?
1: de beschikbaarheid. Of er straks in 2027, laten we zeggen ergens september 2027, of er nog wel verse cannabis beschikbaar is in Nederland. Want wat wij geteeld hebben is, dat zijn de laatste batches. Die rollen nu nog, laat maar zeggen, de faciliteit uit. Die zijn een jaar houdbaar. En in 2027 is er geen verse cannabis meer in Nederland beschikbaar. Dus toen heeft wel de minister gezegd, of die heeft netjes in een kamerbrief geschreven, van ja, dan gaan we het uit het buitenland halen als er op dat moment geen cannabis meer is. Ja, dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Wij zijn hier in Nederland, wij leveren, wij kunnen de cannabis leveren. Waarom zou je dat uit het buitenland gaan halen? Dat is een omgekeerde wereld en dat vind ik heel lastig om dat uit te leggen.
0: Nog even over jullie voorraad, want jullie hebben dus nu nog een paar honderd kilo. Enkele miljoenen volgens mij straatwaarde is dat, mocht je het op straat.
1: Nou, straat, ja.
0: Dat is een verkeerd woord, handelswaarde, laat ik het zo noemen. Dat kan dus nog wel uitgegeven worden ondanks jullie faillissement?
1: Ja, dat is de rol van de curator. Die gaat kijken van hoeveel waarde heeft het bedrijf nog. En die gaat eigenlijk op zoek naar een koper. Dus dat geldt voor de inboedel. Maar dat geldt dus ook voor de voorraad cannabis.
0: Ja.
1: En dat gaat inderdaad om een paar honderd kilo. En dat zal nog best wel een lastige taak worden. Omdat je cannabis kun je niet zomaar verkopen. Ja. En misschien kun je zeggen van er zijn genoeg coffeeshops in Nederland waar je het aan kunt slijten. Maar dat gaat, die vlieger gaat niet op. Want dit is natuurlijk specifieke cannabis die uitsluitend bedoeld is voor de patiënt. En die volgens hele strikte voorwaarden is geteeld. En die kun je niet zomaar aan iedereen kwijt.
0: Ja. Zitten jullie ook in Denemarken en Canada met vestigingen? Wat gaat daarmee gebeuren?
1: Ja, die vestigingen blijven gewoon draaien. Die hebben eigenlijk geen last van dit faillissement. Er zijn investeerders aan boord die deze vestigingen in stand kunnen houden. Dus, want daar is gewoon een markt voor de cannabis. Die gaat de hele wereld over. Dus dat is eigenlijk, daar is niks aan de hand. Maar voor Nederland is het echt einde oefening. Bedelkan Nederland, Bedelkan International houdt echt op te bestaan.
0: Dank u wel. Sterkte deze periode.
1: Dank u wel.
0: Gaan we naar Harma Boer. Goeiedag.
2: Ja, goedemiddag, Nivino.
0: Goedemiddag. Nou ja, ik moest jou van Stefan, maar ik denk van 30.000 andere mensen in de provincie vragen. Wat gaat het zondag worden in verband met de 4 mijl? Maar eigenlijk wil ik het ook liever niet.
2: Nee, ik snap dat heel best, want het is lege druk op dit moment waar AZ is. In wisselvallig weer en temperatuur nee, niks over hebben. In een dikke wind. Het is echt compleet haast. En dat in een keer, van de andere dag. En ook nog eens een keer, dat de haastvakantie begint. Dan wil je de kinderen toch ook overtuigen zijn lekker in de boot nemen. Maar dat wordt allemaal wel een beetje stoer. Nou, begin volgende week, dan liep het op de hoge druk nog eens even weer wat probeert voor een aantal dagen. En zo in de tweede helft van de week, dan wordt het alweer wat spannend, omdat die westelijke stroming er weer in gaat komen. Dus het is, we moeten het hebben van het betere moment. Nou, en vandaag ook, het betere momenten. Ja, en dan is het nog overtuigd niet altijd droog. Dan is nog wat lichter regen in modregen. Die valt op dit moment ook in wolken. Het is nog maar 10 graden. Uiteindelijk gaat die temperatuur toch nog wel een stukje omhoog. Want we zitten op dit moment, die regen is een warmtefront. En achter dat warmtefront gaat gewoon die temperatuur omhoog. In Slochten ook nog maar 10 graden, 14 millimeter. De barometerstam doet een 6 millibar. En in Roodschouw regen 12 kilometer zicht, 1,5 millimeter. Een motige tot vrij krachtige zuidelijke wind. En ook 10 graden op de thermometer. Nou, vanmiddag, het is bewolkt en regenachtig. Loten vanmiddag, er zitten wat lange, droogere perioden tussen. Maar tegelijk aan die buitenactiviteit die er al in komt. En dat ben vanochtend buiten mogelijk met onweer in hogel. En vannacht in Volker opklootjes met een minimum van 10 tot 13 graden. Vertrouwens vanmiddag 14 tot 16 graden. Dus er komt inderdaad nog wel een beetje bij. Men verspreid over de provincie buiten. Mogelijk met onweer, hogel en windsteun. Voor de rest is er ook zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestenwind wordt 14 graden in de overnacht buiten. Dus de farm for you die verloopt ook al niet droog. Maar ook een beetje tussen de buitendeur. S'nachts, dan blijft ook al niet droog. En zonnig pittige buien. Of het touw is wat zon. Hogelkansen in de buien. En de temperatuur ook maar 14 graden. Ja, en in Donau komt de rust weer wat in de atmosfeer. Met maandag eerst mist en nevel. Dan de zon erbij 15 graden. En dinsdag woensdag. Ja, er is wel veel bewolkt. Maar het blijft zo gauw als droog. Dinsdag een spatje regen misschien. En de temperatuur gaat weer wat in de liftrichting. Een grote sub 10 op woensdag.
0: Helm op dus zondag bij de 4 mijl.
2: Ja, Holgenstein op de kap.
0: Hai, hai, hai. Dit is ook wel... Ja, ja.
2: Het is wat, hè?
0: Nou, ik vind het niet om te lachen.
2: Ja, ik ken mijn helm, jongens. Okay. Ik ben slechts de boodschapper.
0: Arma, goud weekend, hè?
2: Ja, mooi.
0: Mooi.

0: Een groep gevormd ook naar aanleiding van een tv-programma Cat's Eye met Animal op Radio Noord. Even opletten als jij vaak gebruik maakt van de bus en het streekvervoer. Want er zijn weer stakingen op komst in het streekvervoer. En dat heeft gevolgen voor het openbaar vervoer ook bij ons in de provincie. Ik ga erover praten met Niels Rook van vakbond CNV. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, volgende week woensdag, dan is het zover. Wat gaan jullie doen of eigenlijk niet doen?
1: Nou, wat we wel doen is dat we de buschauffeurs en alle personeel in het OV oproepen om actie te voeren. En wat we niet doen is dat ze vervolgens gaan uitrijden. Ja. Dus we gaan het werk voor een 24 uur stilleggen.
0: En dat is dus woensdag. Zijn dat alleen buschauffeurs of gaat het ook om treinvervoer bijvoorbeeld?
1: Het gaat om het regionaal treinvervoer naast het busvervoer. En dan gaat het over, laten we zeggen, niet het NS-netwerk, maar lijnen die lokaal gereden worden. De lijnen in de provincie Groningen worden gereden door Arriva. En die vallen onder andere CAO, dus die zullen niet met de staking te maken hebben, treinverkeer. Okay.
0: Dus de treinen rijden wel, maar de bussen bijvoorbeeld van Kielbus rijden dan niet?
1: Nee, de bussen van Kielbus niet, inderdaad.
0: Ja. Of zijn er ook uitzonderingen? Want ik kan me ook voorstellen, niet elke buschauffeur wil staken. Mogen die dan wel met de bus op pad?
1: Nou, dat ligt er net even aan wie er wel en niet gaat staken. Als bijvoorbeeld de mensen van de reisregie wel gaan staken, dan is het niet veilig om uit te rijden, want dan kan er geen noodverkeer plaatsvinden. Dus dan kan niemand eigenlijk uitrijden. Maar kijk, er zullen mogelijk mensen zijn die aangeven, ik voel niet voor staken of ik wil niet staken. Die zouden eventueel ritten kunnen rijden, maar ons doel is om een breed signaal naar de werkgevers af te geven, om terug te komen van deze heilloze weg van het verslechteren van de CAO. En daarom is het noodzakelijk dat we het nu stil gaan leggen.
0: Ja, want inderdaad, het gaat om de CAO. Hè? Wat is nou het grootste zorgenpunt voor jullie?
1: Nou, voor ons als CNV is het belangrijkste zorgenpunt dat de werk-privé-balans van medewerkers in het OV echt enorm in de knel komt. Om daar even een paar voorbeelden van te geven. Werkgevers hebben wat ons betreft veel verslechteringen op tafel liggen die maken dat de diensten bijvoorbeeld korter bekend worden gemaakt bij chauffeurs. De werkgevers willen dat terugbrengen naar 4 dagen in plaats van nu tenminste 8 dagen. Een van hun voorstellen is diensten tot maximaal 10 uur in het rooster te brengen. Om dat te realiseren, langer onbetaalde pauzes. Men wil de instemming van de OR schrappen op de roosters. Dat maakt allemaal met zich mee dat er gewoon een klem komt bij chauffeurs en bij machinisten op de werk-privé-balans. Want je moet eigenlijk veel meer inzetbaar zijn voor je werkgever. En dat ook nog eens op een later tijdstip bekend worden, zodat je eigenlijk maar heel weinig regelruimte hebt in je privéleven.
0: Ja, en ik proef ook dat jullie dit echt een fundamenteel iets vinden, hè, voor de chauffeurs. Blijft het dan bij deze ene staking? Is er een ultimatum? Hoe gaat het verder dan?
1: Nou, natuurlijk hebben we vorige week een ultimatum gesteld aan werkgevers om hen op te roepen de verslechteringen van tafel te halen en het gesprek te hervatten. Nou, werkgevers hebben aangegeven dat niet te willen op dit moment. En daarom hebben we afgelopen woensdag aangekondigd dat we bij het verstrijken van het ultimatum dat we acties gaan voeren. En vandaag hebben we aangekondigd dat we dat volgende week woensdag gaan doen. En zo zullen wij elke week tot aan de kerst in elke week actie gaan voeren. En wanneer wij dat exact doen, dat zullen wij kort tevoren bekendmaken.
0: Wacht even, dus jullie gaan, als de werkgevers niet akkoord gaan, gaan jullie elke week minstens een dag staken tot de kerst?
1: Nou, of dat per se een dag staken is of andere vormen van actie, dat laat ik nog even in het midden. Dat gaan we aankondigen te zijn de tijd. Maar we zullen in ieder geval tot aan de kerstperiode bij het uitblijven van, laten we zeggen, een meer dan goede handreiking om het gesprek te hervatten, zullen wij inderdaad acties voorbereiden.
0: Ja, dit maakt het voor reizigers ook heel onzeker. Hè? En ik snap vanuit uw oogpunt, jullie doen het voor de chauffeurs, maar wat vindt u ervan dat dit voor de reizigers ook heel onzeker wordt?
1: Dat snap ik heel goed. Hè. Voor reizigers gaat het inderdaad pijn doen. Het is wel een belangrijk signaal wat we af willen geven. En ook aan reizigers, want ook reizigers die van het OV gebruik maken, die willen mensen op de bus hebben zitten of mensen in de trein hebben zitten die een goed goede werk-privé balans hebben. Ja. Dat hebben zij nu niet in het vooruitzicht als chauffeurs en machinisten. En daar gaan wij voor. En daarom rekenen we ook wel op wat begrip van de reizigers. Omdat dit toch wel hele elementaire zaken zijn. We worden op deze manier gewoon 30 tot 40 jaar teruggeworpen in de tijd. En teruggeworpen op maximaal de wettelijke minima. Ja, en dat is echt een onbegaanbare weg voor ons.
0: Ik snap hem. Dank u wel. Niels Rook van vakbond CNV. Hou er dus rekening mee. Woensdag de hele dag geen streekvervoer in de provincie. Dus geen bussen. Nu Fries Wolma op Radio Noord. Eerappels, daarna Edwin met Noordnieuws. En daarna vrije ronde. Altijd wat anders.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: 00:30, Noordnieuws, Edwin. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het Wilhelmina ziekenhuis Assen heeft enkele operaties moeten verplaatsen nadat het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van medische instrumenten had uitbesteed aan Steri Noord in Groningen, meldt RTV Drenthe. De overstap was afgelopen juni. Volgens het Wilhelmina waren de instrumenten niet altijd op tijd beschikbaar, waardoor patiënten op een ander moment moesten worden geopereerd. Steri Noord is een bedrijf dat zich uitsluitend bezighoudt met het reinigen en steriliseren van medische apparatuur voor verschillende zorginstellingen in het noorden van Nederland. Het Wilhelmina werkt met Steri Noord aan het verbeteren van de nieuwe werkwijze. Het beëindigen van de samenwerking ligt niet op tafel. Hoeveel operaties er precies zijn verplaatst en wat de oorzaken per geval waren, wil het ziekenhuis niet zeggen. Bij graafwerkzaamheden in de Tuinbouwstraat in de stad Groningen is een gaslek ontstaan, pal voor een woonhuis. Op last van de brandweer zijn 4 woningen ontruimd, straten afgezet. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het directe gevaar voor de omgeving geweken. Netbeheerder Enexis is daarom het gas af te sluiten. Het is onduidelijk hoe lang het allemaal nog gaat duren. Het kabinet is niet van plan om delen van de Waddeneilanden permanent af te sluiten. Dat zei minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het debat over de Wadden. De bewindsman erkent dat Rijkswaterstaat met de eerder getoonde kaarten veel onrust heeft veroorzaakt. Die wekte de indruk dat onder meer delen van Schiermonnikoog minder toegankelijk zouden worden. Tijdelijke beperkingen om de natuur te beschermen blijven wel mogelijk, maar permanente sluiting lijkt niet aan de orde, zegt Karremans tegen de Waddenomroep.
8: Minister van LVN en ik hebben allebei gezegd, nou, wij zien het niet voor ons dat wij nu opeens grote gebieden gaan afsluiten. Dat willen we ook helemaal niet. Dat is ook waarschijnlijk helemaal niet nodig. Je moet het eerder zoeken in dat je in het broedseizoen bepaalde kwetsbare vogels mogelijk gaat beschermen. Dat zou ook kunnen sprake kunnen zijn dat op het eiland zelf helemaal niet nodig is. Hè, dat het vooral gaat op gebieden wat meer op zee. Dus, maar dit moeten we allemaal uitwerken met elkaar. Maar het beeld dat wij grootschalig permanent de gebieden gaan afsluiten, nee, daar is geen sprake van.
7: Eilandbewoners worden bij de verdere uitwerking betrokken. Rijkswaterstaat organiseert daarvoor een hele serie informatiebijeenkomsten. Steeds meer kinderen zijn bijziend en dat percentage blijft oplopen. Dat komt door beeldschermgebruik en doordat kinderen minder vaak buiten spelen. Het Oogfonds is daarom een landelijke campagne begonnen. Werd gisteren afgetrapt op basisschool De Sterrensteen in Groningen.
9: Nou, ze zitten heel hoog druk.
7: Ja, dat is Excelsior, die horen we dadelijk. Maar nou is het Oogfonds.
10: De Oogfonds Schooltour is een tour waarin we de komende 3 tot misschien wel 4 jaar lang zoveel mogelijk basisscholen in Nederland gaan om voorlichting te geven over de 2022-regel. Dat is een regel die helpt om bijziendheid te voorkomen. Om kinderogen te meten, specifiek van groep 5. En de data uit de oogmetingen die kunnen we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dus over de lange termijn gaat deze tour bijdragen aan meer inzichten over kinderbijziendheid in Nederland.
7: Zegt Meta Neleman van het Oogfonds. De 2022-regel waarover ze het had, houdt in dat je na 20 minuten lezen of op een beeldscherm kijken je 20 seconden in de verte moet kijken. En ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn. Over buiten zijn gesproken. Na de interlandbreak, die 3 weken duurde, wordt dit weekend de Eredivisie hervat. FC Groningen sluit de speelronde zondagmiddag af met een uitwedstrijd bij Excelsior. De Rotterdammers zijn het seizoen verrassend goed begonnen en staan met FC Groningen op een gedeelde 7e plek. Chris Tempelman volgt Excelsior voor Voetbal International. Vertelt wat voor ploeg het is.
9: Ja, ze zitten heel hoog druk. Ze zetten de tegenstander heel snel vast. Heel veel intensiteit in. Echt voor elkaar, met elkaar. Niet hele grote uitblinkers. Er staat gewoon een ploeg die voor elkaar vecht. En die nog even wedstrijden over de streep moet trekken. Maar dat vind ik nog wel een dingetje. Maar die bijvoorbeeld in Amsterdam ook weer tonen dat ze tegen Ajax geluk hadden. Omdat Ajax veel kansen miste. Maar toch ook wel hele goede dingen deed in de tegenaanval. En dat is wel een kwaliteit van deze ploeg.
7: Excelsior FC Groningen start zondagmiddag om 16:45. Te volgen in ons live blog.
6: En eindigt in?
7: 1-2 zei ik hier er al volgens mij.
6: Ja, zullen we het daarop houden?
7: Ja, is goed.
6: Prima. Mooie uitslag. Harma ook met verwachtingen.
11: Vanmiddag is bewolkt in regenachtig weer. Loopt er vanmiddag wat zielig en wat droger. De wind, vrij krachtig tot hard, komt nu het zuiden tot zuidwesten. En de temperatuur loopt uiteindelijk nogal richting 14 tot 16 graden. Vanavond hebben we te maken met buien, mogelijk met hongel en onweer. Vannacht wordt volker opklootst in 10 tot 13 graden als minimum. En buien trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer, hongel en windstoten. Voor de rest is er ook nog wat zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wordt 14 graden.
6: Dankjewel Harma. 12:55 is het. Op vrijdag dus tijd voor de vrije ronde. Altijd wat anders. Staat er wat te gebeuren in jouw wijk of dorp en wil je dat hier kwijt? Wil je onze agenda vullen? Dan kan dat natuurlijk. Is jou iets opgevallen in het nieuws deze week? Wil je dat bespreken? Dan kan dat natuurlijk ook. Het ging veel over Chinezen deze week. Nou, misschien kwam je niet door en wil je nog wel laten weten of jij nog wel eens naar de Chinees gaat. En wat dan jouw favoriet is? Het water loopt me alweer in de mond.
12: Lekker, ja.
6: En worden die Waddeneilanden nou afgesloten? Daar was dus wat onrust over. En dat bracht mij op de vraag, wat is nou eigenlijk jouw favoriete Waddeneiland en waarom? Kunnen we het ook over hebben. 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
13: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
14: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij

0: vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: Het bekende deuntje. Vrijdagmiddag is het ook nog eens. Dus dat betekent helemaal mooi. De vrije ronde van Altijd Wat Anders. De lijnen zijn zoals gezegd geopend. Ik had al een paar voorzetjes gegeven. Ik ben trouwens ook wel benieuwd naar Sergej. Dat is een man met smaak natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: Wat haal jij nou altijd bij de Chinees?
1: Bami.
0: Ja.
1: Saté.
0: Ja.
1: Babi panggang.
0: Ja.
1: Kroephoek natuurlijk. En dit, daar zit ik meestal, moet ik meestal helemaal alleen op eten, omdat in mijn omgeving dat niet zo gewaardeerd wordt. Maar gebakken banaan.
0: Oh,
1: pisang goreng.
0: Oh ja, lekker.
1: Lekker man.
0: Echt Chinees ook, hè? Pisang goreng.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Okay.
1: Een oliebol met banaan erin.
0: Maar jij hebt nog een Chinees in de buurt?
1: Die bij mij in het dorp, die gaat sluiten, of is al dicht. Dus dan moet ik richting Paterswolde. Daar zit er nog één.
0: Dat is wel een goeie.
1: Zeer zeker.
0: Maar
1: ik vind het allemaal zo duur geworden, de Chinees.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, dat is een andere discussie.
0: Ja, je kunt er wel een hele week van eten, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar dat zelfs dus haren geen Chinees meer, dat vind ik best wel schrijnend, hoor.
1: Ja, dat is het ook. Ja.
0: Maar goed, er verdwijnen steeds meer Chinezen inderdaad. Hoe zit het bij jou in jouw dorp? Heb jij nog echt een ouderwetse Chinees? Laat het hem weten. En wat vind je dan lekker om te bestellen? Daar kunnen we het nog over hebben. Hebben we het eerder deze week ook al over gehad. Maar nou, die Waddeneilanden vond ik ook wel iets. Er wat onrust over. Worden nou Waddeneilanden afgesloten voor bepaalde periodes om de natuur te beschermen? Daar was wat onduidelijkheid over. Nou, we hoorden net de minister Karremans. Die zei, nou, niet helemaal, maar het kan. We moeten wel rekening houden met de situatie van de natuur, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden. En dat bracht mij op de vraag: ga jij graag naar de Waddeneilanden? En zo ja, wat is je favoriete eiland? Want elk eiland heeft weer zijn eigen karakter natuurlijk. Ik ben benieuwd waar jij je het meest thuis voelt. 050-3188-288. Is Edwin ook een Waddeneilandman?
2: Ik heb wel een aantal eilanden een paar keer bezocht. Vooral Schiermonnikoog. Ik denk 3 keer geweest of zo. En Texel 2 of 3 keer.
0: Oh, en dat vind ik niet veel eigenlijk.
2: Nee, dat is ook niet veel.
0: Ik ken ook mensen die jaarlijks meerdere keren al. Maar dat, ja, trek.
2: Oh, wacht even, Terschelling vergeet ik nog.
0: Oh.
2: Ja, tuurlijk, de Wiep.
0: En,
2: toen ik jong was.
0: Oh ja.
2: Ja, daar ben ik wel geregeld geweest trouwens. Wel vaker dan die andere eilanden. Hoe kon ik die nou vergeten?
0: Nou, ik weet wel waarom je het bent vergeten.
2: Ja, precies, ik ook.
0: Was leuk dus. Oké, Terschelling is Edwin's favoriet.
2: Ja.
0: Ik kan toch nog steeds niet kiezen tussen Schiermonnikoog en Vlieland. Beide echt totaal verschillend. Maar
1: Schiermonnikoog zou ik dan doen.
0: Ja?
1: Dichterbij.
0: Goedkoper. Gaat hij weer hoor.
2: Ja, maar ik heb met Schiermonnikoog, ja, met alle respect, maar een leuk hotel. Vond ik dan, van de Werf.
0: Oh, ja.
2: En de bunker, interessant. Maar voor de rest heb ik het dan ook wel gezien daar.
1: En mijn stiefvader is een eilander. En die heeft het huis tot een jaar geleden heeft hij dat aangehouden. Dus ja, dat was voor ons wel gebruikelijk om daar naartoe te gaan.
0: Een huis op Schiermonnikoog?
1: Gewoon een woonhuis, zeg maar. Hij woonde daar.
0: Oh, zo.
1: Is later voor zijn werk naar land gegaan, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan is het verblijf daar natuurlijk ook heel prettig. Hè, als je alle gemakken bent voorzien.
0: Heerlijk.
1: Dus nee, dat heeft mijn voorkeur altijd.
0: We zijn kijken wat Kevin vindt. Mooi, Kevin.
3: Ah, goeiedag, Nimino.
0: Bist toen een Schiermonnikoogganger?
3: Ik ben ook hier best, ja. Zo in Schouder.
0: Oh ja, leuk. Op zo'n boerderie.
3: Schoonhuizentown, ja.
0: Oh, mooi, ja. Oké.
3: Ja.
0: Hey, vertel, wat bel je over?
3: Over weekend, hè?
0: Ja, wat ben je de plan?
3: Je doet mij hem lekker rustig aan.
0: Ja.

0: Oh.
1: Ja, snap
0: je? Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, wat is helemaal een mooi woord?
1: Wat is nou een mooi woord? Ik weet het.
0: Wat net, ja?
1: Kloverjassen.
0: Ja.
2: Ja, dat is goud. Dat is opnemen, ja. Kom goud.
1: Ja?
0: Gewoon hem roepen, kloverjassen, ja. En dan heb je het weer gehad.
2: Dat ook wel even.
1: Oké. Okay. En dan kist ook via buzen erin draaien ook, hè? Met jassen.
2: Ja.
1: Oké, okay, nou. Hest hem alweer, ja.
2: Doe om.
1: Veel plezier, hè?
2: Kom je, jongen. Veel plezier nog, hè. En we zijn ook wel weer.
0: Yo, hoi, Kevin.
2: Kevin.
1: Hoi. Hoi. Hoi. Kevin, topper. En dat is grappig, hè? Dan noem ik het woord klaverjassen.
0: Ja.
1: En 3 seconden later...
0: Nee.
1: ...hangt hij aan de lijn.
0: Ongelooflijk.
1: Klaas Veenstra.
3: Nee, nee hoor, maar ik zet er al 5 minuten aan.
1: Zat ze al in de wacht, Klaas?
3: Ik zat in de wacht, nou, maar toen was het zo druk.
1: Oh, eigenlijk kunnen de slingers hier wel uit en weet ik veel allemaal wat. Want we hebben ons al weken ook op de radio afgevraagd, Klaas. Wordt er nog wel geklaverjast in Marum?
3: Nou, wij beginnen weer, hè.
1: Het was natuurlijk zomerstop.
3: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, oké. Okay. Jullie beginnen weer. En dat ik neem aan dat jullie groots... Beginnen?
3: Nou, we beginnen klein en we bouwen het op tot groot.
1: Oké, okay, vertel.
3: We beginnen tot maximaal 80 personen.
1: Nou, dat vind ik al groot hoor. Geweldig.
3: Maar ja,
1: En oké, okay, waar moeten we zijn? Wat bent de prijzen?
3: Klaverjas is opgelet. De Beatrix Oer Klaverjas toernooi in Staten weer op vrijdagavond 23 oktober aanstaande om 19:30.
1: Dan pas.
3: In Dorpshuis De Weemen te Noordwijk. De inleg is €7 en 2 vleesprijzen per tafel. En de liefhebbers weer bellen naar Klaas Veenstra. Telefoon 0594-642183 tot 13 oktober. Want er is ruimte voor 80 personen en dus vol is vol.
1: Ja, oké. Okay. Ik vond het aardig vroeg om nu al iets over 2 weken aan te kondigen.
3: Nee,
1: maar
3: nee.
1: Je moet over 4 dagen moet je opgeven.
3: Er is een omstandigheid bij. Wij klaverjassen veelal in groepen.
1: Ja.
3: En die groepen van de spelers van één groep, die komen elkaar aan een tafel 4 ronden niet tegen.
1: Oh.
3: En dat is een puzzel, zeg maar, die dus van tevoren klaargemaakt moet worden.
1: Ja, ik snap
3: en dat vraagt veel voorwerk. En daarom is deze 10 dagen zeer beslist nodig.
1: Hey, ik snap hem, Klaas, hoor. En is dat klaverjassen nog een beetje hip?
3: Jazeker.
1: Ja?
3: Ja, wij hebben niet de klaar, maar als wij dus klaverjassen hebben en we hebben boven de 100 deelnemers, dan is dat niet slecht.
1: Ongelooflijk. En wat zijn dan een beetje de leeftijden, Klaas, die meedoen?
3: Dat kan van 20 tot 90 zijn.
1: Zo, mooi. Okay.
3: Ja, wij hebben een hele grote schade dus ouderen, maar er zitten ook wel wat jongeren bij door voetbalverenigingen enzovoort.
1: Oh.
3: En omdat het in groepsverband is het ook gezelliger in de zin dat ze met de groep ergens naartoe gaan te klaverjassen.
1: Ja, dus wel wat jonge aanwas ook komt er alweer bij. Dat is goed nieuws, Klaas.
3: Ja, maar er mag wel meer bij. Dus okay. In die zin, dat is dus wel. Maar het feit op zich is dus, ja, de mensen, het is vrije wil.
1: Ja, maar ja, dan zou ik ook wat met die prijzen doen, Klaas. Want als jong kereltje... Ja, wat moet ik met een rollade? Dan moet je ook vapes of zo als prijs doen.
3: Nou, ik bedoel maar... Als je jonge knul bent... Ik bedoel maar, dan kom je toch thuis... En dan heeft moeder ook wat.
1: Ja, dat is ook weer wat. Oké, okay, Klaas, veel plezier, hè. Dus voor 13 oktober moet je opgeven bij Klaas Veenstra... op telefoonnummer...
3: 0594-642183.
1: Geniet ervan, Klaas.
3: Jo, best.
1: Mooi, mooi.
3: Doei, mooi.
1: Niks voor jou, zeg, hè, klaverjassen.
0: Jawel, maar ik kan het niet.
1: Je kunt het toch leren?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, nou. Nee, ik zou het wel heel graag willen leren.
1: Oké, okay, nou, misschien luistert er nu iemand die denkt... ik kan zeggen wel een spoedcursusje klaverjassen.
0: Ja, ik heb dit 6 jaar geleden ook een keer in de uitzending gezegd... en toen kreeg ik een hele leuke CD-ROM met een uitleg over het klaverjassen.
1: Dus je zoekt daar nu nog een computer bij om CD-ROM in te stoppen?
0: Okay. Maar ik ben er ook niet aan toegekomen toen. Dus
1: nee.
0: Dat ga ik nu niet weer zo'n oproep doen.
1: Je hebt nog genoeg tijd. Het
0: ligt aan mijzelf.
1: We zijn slechts 6 jaar verder.
0: Zo is het. Wat gaat er nu gebeuren?
1: Ja, wat denk je? Herman van Hengelaar, kom maar op.
4: Nou, komt een man bij de dokter en neemt plaats, de spreekkamer. Dus ik dacht, dat kan ik voor je daar.

0: Nou, zegt die man, ik heb vreselijk last van winderigheid. Zo, zegt de dokter, daar heb je een recept voor. Dan pak een stuk pen en papier, wil wat schudden. En op dat moment begint die man toch vreselijk te zaffen dat het gewoon groen wordt. Dokter moet vreselijk hoesten, gaat staan. Loopt naar de hoek van de kamer toe, naast een kast, pakt die dikke houten stok van wat 5 meter met dikke staal en haak eraan. Loopt weer terug. Oh, die man die springt over en dokter, wat ben je door met van plan? Nou, zegt dokter, om te beginnen, zet ik eerst de bovenste steekrompjes open.
1: Ja, ik vind deze wel leuk, Herman. Bedankt, hè.
0: Yo.
2: En hij kon door de beugel.
1: Hij kon ook door de beugel. Is ook wel eens anders geweest.
2: Ja.
1: 050-3188-288 als jij een mopje hebt wat ook door de beugel kan. Of misschien net niet door de beugel, dat een beetje schuurt.
2: Oei.
1: Ach, dat mag toch ook wel een beetje op vrijdag. Maar echt een klein beetje schuurt, hè?
2: Ja, niet te veel. Moet het niet aanmoedigen.
1: Nee.
2: Moet ons ook overkomen.
1: Ja. Vrije ronde, altijd wat anders. Wil jij nog reageren op iets wat de afgelopen weken in het nieuws is gebeurd? Of heb je eigen nieuws? Dat kan natuurlijk ook. Of wil je nog terugkomen op iets wat we de afgelopen 4 dagen hebben besproken? Bijvoorbeeld dat Chinezen. Het was hartstikke druk met Chinezen. En het onderwerp dan. En nu belt er niemand. Ik zou zeggen, als je er niet doorkwam, want we hebben wat mensen moeten teleurstellen. En je wou toch wat kwijt daar nog over. De Chinees. Echt Nederlandse cultuur is dat, hè. Dan kun je nog even bellen. 050-3188-288. Eigen nieuws, denk ik, heeft hij. Harry Boerland, goedemiddag.
3: Goedemiddag, dat heb je heel goed gezien. Je verwacht wel natuurlijk iets anders verteld dan mopjes, hè.
1: Ja, dus, jij komt niet... Nee, ik heb jou nog nooit met een mopje gehoord. Terwijl ik wel denk dat jij dat kan, maar... Je moet er ook zelf zin in hebben.
3: Ik heb niemand die kan het wel, maar die heeft een mooi mopje verteld nog gisteren. Maar dat was lang, te lang om te vertellen, zoals hij tenminste dat vertelde. Dus dat lukt wel niet. Ja, nee. Ik ben niet zo'n mop en tapper. Nee. Maar deze begreep ik toevallig wel, deze.
1: Ik vond hem wel grappig.
3: Die raampjes zitten heel hoog. Die zitten heel hoog, die raampjes. Heb je ook in de scholen vroeger, hè?
1: Ja.
3: En dan moet je met zo'n haakje, met zo'n lange stok, met de haak eraan, dan kun je ze openen. Dus zo begreep ik het tenminste.
1: Harry, jij gaat de mop nu nog even uitleggen. Bedankt daarvoor.
3: De meeste mensen begrijpen het misschien wel. Ik begrijp vaak de mopjes bij jullie niet, hoor. Maar goed. En ik heb er ook niet zo dat ik ook kan lachen. Maar goed,
1: Harry, ter zake.
3: Ter zake, oké. Laat gelijk maar komen. Het gaat over het geld, hè, spaargeld. Er is nu veel over te doen.
1: Ja.
3: De belasten. Het gaat natuurlijk om dat de regering voor meer mensen afhankelijk te maken van minder geld. Hè, meer geld af te pakken, hè, weet je wel.
1: Ja, denk je dat?
3: Dat doen ze heel lang. Ja, dat denk ik echt. Ja. Okay. Daarom zeg ik, over een ontmaskerde staat begint bij het individu. Het begon al in de jaren 60, toen gingen ze lonen verhogen.
1: Ja.
3: Maar als gevolg daarvan gingen ook de producten die werden verhoogd.
1: Ja.
3: Dus het geld werd dus minder waard, in feite, begrijp je? Ja, minder waard.
1: Ja.
3: En toen kwam de euro. Toen hebben ze even de geld van opgezet in euro's, veelal.
1: Mm-hmm.
3: Niet helemaal, maar toch grotendeels. Dus dat werd ook weer minder waard, het geld. Toen kwam de corona. Hebben ze ook weer heel wat mensen in de armoede kunnen storten door de corona. Of althans, door de maatregelen die de regering heeft genomen tegen de corona. En zo. Dat ging het ook al heel slecht. En nu gaat het weer slecht vanwege de straat van Hormuz. Dat geen olie.
1: Ja, oorlog, hè.
3: Kan worden uitgevoerd. Dus de benzine wordt weer lekker duur. Dus de mensen, ze weten wel, slim hè. Ze weten toch wel die mensen... van het geld af te halen.
1: En Harry, het doel van deze opsomming is... heb je een oplossing voor het probleem... of wil je het probleem aankaarten?
3: Jawel, ik wil gewoon aankaarten. Ik heb ook een oplossing. Zeker heb ik oplossingen. En ik los veel dingen op. En zeker met behulp van deskundigen. Want op veel terreinen ben ik niet deskundige. Maar gaat om het algemeen. Ik heb altijd een algemeenheid in me.
1: Harry, ik wil één oplossing van je horen... en dan gaan we verder. Want... we hebben nog meer bellers.
3: Veel dingen moet je gewoon afschaffen. Zoals
1: had
3: je al die zogenaamde sociale voorzieningen niet.
1: Toeslagen.
3: Waar de mensen veel meer bezit. En ze hebben geen bezit meer. Nee. Begrijp het dan toch. Laat de mensen eens even reageren met mij. Het zou mooi zijn.
1: Jij nodigt ze zelf wel uit. Harry, rustig.
3: Ja, dat heb je gelijk.
1: Oké. Harry, goed weekend alvast. En nou ja, iedereen staat vrij om te reageren op Harry Boerland. Moet je inderdaad heel veel afschaffen, zoals toeslagen. Dan kun je reageren als je dat wil natuurlijk. Gaan we naar Marinus in Beijum. onze grote vriend. Mooi, Marinus.
4: Goedendag, sir. Hey.
1: Hoi. Nee,
4: ik mogen die Chinese vrouw erin wensen, maar dat is ook twee halve goeden.
1: Ja, en nou is er nog een over, Marinus.
4: Ja, die zit bij het winkelcentrum zeker.
1: Nee, daar is weg.
4: Die halve, dan heb je Genevenbrug.
1: Genevenbrug, ja zeker.
4: Ja, door die jongste vrouw van Plein Laan of als ze Chinees wonen en zat die de halve nog meer zo'n touw, dat weet ik wel.
1: En vond ze dat lekker?
4: Ja, zeker. Ik lust het geen. Die hadden in Bijum hebben ook al een. Dat was Hongkong Kan. Maar die is er met stap, jammer. Dat was ook goed.
1: Hongkong Kan?
4: Hongkong Garden. Die zijn bij winkelcentrum ook, bij de Aldi.
1: Ik vind de naam van de Chinezen ook altijd zo geweldig mooi. Hongkong Garden, ja. De Blauwe Lotus. Golden, weet ik veel wat, noem het allemaal maar op. Prachtig, Marinus. Maar, is het ook mop, klopt dat?
4: Ja,
1: oké. Okay. Oh, wacht even. Nee, dan maar een, want we hebben een dikke wagri aan mensen. Hoor. Maar wacht even, hoor.
4: Oh.
1: Ja.
4: Nou, ze hebben in België hebben een groot probleem met overvloed aan kinderen.
1: Huh? Ja.
4: Ik ken dat. Thanks.
1: Ja, weet ik niet, Marinus.
4: Ze hebben dan het schip vol kodam met hooivuilkleurs.
1: Nou, Marinus, als ze zo kort zijn, doe die volk ook nog maar even.
4: Nou, als jij een mol kruist met een olifant, wat krijg je nou?
1: Ja, een blinde olifant, toch?
4: Nee, een hele grote mollenbul.
1: Marinus, goud weekend.
4: Ja, veel plezier.
1: Mooi.
2: En ook deze waren goedgekeurd.
1: Ja, misschien dat Harry nog weer terug kan bellen om ze uit te leggen, maar... Jeroen, in stad.
5: Ja, goedemiddag. Ik had hem even op de speaker, want ik denk Harry is het gebeurd, dus het duurt nog wel uit.
1: Nee, maar we hebben hem redelijk kort gehouden, Jeroen.
5: Ja. Nee, wel even over het bellen. En de schermtijd hoorde ik vanmorgen, daarbij zien.
1: Ja.
5: De telefoongebruik is helemaal niet erg, want... Want ik gebruik hem overal voor.
1: Mm-hmm.
5: En bijvoorbeeld, spelletjes, schaken doe ik. Ik lees al het nieuws erop. Als ik s'avonds tv kijk, een serie, dan zoek ik iets op. Vaak.
1: Ja.
5: Ik gebruik, dus waar is dat ook alweer? Dan gebruik ik een kaart. Dus dat was vroeger, was dat gewoon de krant? Of je zat met schaakbord aan tafel? Of je pakte de grote bosatlas erbij, of een encyclopedie. En dat vonden ze allemaal prima,
1: ja.
5: Toch?
1: Ja, zeker.
5: Je was goed bezig. Je is zichzelf aan het verrijken met kennis.
1: Ja.
5: En nou doe je het op de telefoon en zeg je, oh, er zit er weer op zijn telefoon.
1: Ja, ik snap wel een beetje wat je bedoelt, Jeroen. Dus je gebruikt dat ding dus ook, ook al kun je het niet zien, gebruik je voor hele nuttige dingen.
5: Alleen maar,
1: ja.
5: Alleen maar.
1: Maar Jeroen, heb jij ook social media?
5: Jazeker, maar ik zit bijvoorbeeld op Instagram, daar lees ik heel veel nieuws. Ik heb jullie er ook op, dus oh, het is een nulkoffer bij Hepkik.
1: Ja, oké, maar zit je ook wel eens, nou heel eerlijk zijn, hè, gewoon doelloos te scrollen, dat je dan een kwartier denkt, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezien en wat ben ik in hemelsnaam aan het doen?
5: Nou, ik vind het toch allemaal wel bijzonder, het is toch vermaak. Vroeger keek je dan televisie.
1: Klopt.
5: En nu kijk je het via je telefoon. Dus dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Alleen het is gewoon...
1: Je vindt het imago vind je een beetje overdreven dus. Dat het alleen maar negatief is, zo'n mobiel.
5: Uiteraard.
1: Ja. Maar hoe is het met jouw ogen dan? Want daar ging het dus ook voor een deel om. Hè? Dat je gewoon de kwaliteit van jouw ogen veel minder wordt door op zo'n klein schermpje te kijken. Hoe staat het daarmee?
5: Toevallig hoorde ik Maartje en Nades van mij van de week over. Dat de ene die had een leesbril nodig. Mm. Want vroeger had je min en dat gaat dan als je ouder wordt weer terug naar plus.
1: Ja, klopt.
5: Dat heb ik. Ik had vroeger een bril nodig, maar nu niet meer. En nou heb ik een leesbril nodig af en toe.
1: Oh ja.
5: Dat is gewoon leeftijd.
1: Gelukkig word je ouder, Jeroen, hè?
5: Tuurlijk.
1: Zo is het. Hoe oud ben je dan?
5: Gesteld. 56.
1: Oh, ach man, je hebt een heel leven voor je.
5: Maar ze schatten mij altijd op 30.
1: Jeroen, bedankt voor het bel.
5: Ja joh, mooi.
1: Mooi. Boodschap is, we moeten ons dus niet zo aanstellen wat betreft die telefoon. Dat is hartstikke nuttig. Mevrouw West. Goedemiddag.
6: Mooi, bondgenoot.
1: Oké, wat is de... de context hierin, mevrouw West?
6: Ja, dus is aan de knoppen.
1: Ja.
6: En we hebben nou even zo'n gesprek.
1: Ja, ja, dat klopt, maar alle provincie lust het met, hè, dus...
6: Ja, maar dat mag, hè?
1: Ja, oké. Okay. Nou, vertel.
6: We hebben toch weinig te verbergen?
1: Nou, niks, eigenlijk, denk ik.
6: Maar misschien zijn er ook nog eens journalisten... Mm-hmm. ...die ook nog een reportage kunnen maken... over de geschiedenis wat er allemaal bij de Genevebrug gebeurd is.
1: Ja, vertel hem. Maar dit vind ik mooi. Vertel hem.
6: Maar dat wil ik net zeggen, dat is weer nou meer onderwerp.
1: Nee, vertel nou even, het is vrije ronde.
6: Ja, daarom wil ik het hem over de bondgenoot.
1: Oh, oké. Okay.
6: Als eerste wil ik ook even een compliment geven aan Platform Mantelzorg Provincie Groningen.
1: Mm-hmm.
6: Die aan de gistermiddag, daar ben ook bondgenoten van mij.
1: Mm-hmm.
6: En veulen hier in ons landje. Ja.
1: Ja.
6: Dat vind ik wel even belangrijk.
1: Ja, even een steuntje in de rug van de zorg, zeg maar.
6: Juist.
1: Mm-hmm.
6: En terug in de... ja, ik heb wat meerdere dingetjes opgeschreven.
1: Ja, maar we hebben nog maar een minuut, dus...
6: Nou, dat kan wel in dat minuut. Maar Harry Boerland, volgende keer reageerde van... willen dat elke nooit meer zien verjaardag gaat zien? Want volgens mij verstond ik dat het over verjaardagen gaat.
1: Nee, thuislogen.
6: Oh, nou, sommigen okay. Mogen niet weten dat die thuislogen er nog ben.
1: Ja.
6: Want anders kwam er nog meer daklozen hier.
1: Ja, ja.
6: In Nederland.
1: Ja, het is, ja, nee,
6: ik vind het dus ook zeer triest dat er die cannabisbouw mee doorgaan mag.
1: Mm-hmm.
6: Moeten we al meer afhankelijk worden van...
1: 20 seconden nog.
6: Dat we het hier ook zelf maken kunnen.
1: Nou, nog 15 seconden.
6: Nou, dan zal ik zeggen, allemaal prettig weekend en tot naar de mol.
1: Mevrouw West, volgende keer...
6: Vergeet de derde helft, hè, want daar ben ik toch ook bondgenoten van.
1: Derde helft.
6: Voor de derde helft.
1: Nee, ja, dat is ook zo. Genevebrug, hè.
6: Tot aan de mol.
1: Hoi.
6: Hoi.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Ik wil hem wachten tot ze echt ophangt ook. Mevrouw West, ophangen.
2: Ja, weg.
1: Mooi.
7: De 4-mijl.
8: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
7: 'S middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
8: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Radio Noord.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd voor wat warmte in huis. Tijd voor sfeermakers. Dus snel naar Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Om je huis herfst en winter klaar te maken. Mooi. Met de sfeermakers van Kruid en Kramer. Zeker weten dat jij er lekker warmpjes bij zit dit najaar.
17: Echt wel?
18: Kruid en Kramer, de sfeermakers.
19: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
20: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Tussen de middag.
21: Met Nivino Geertsema.
1: Goedemiddag, je krijgt zo natuurlijk nog een weekendtip van de cultuurredactie. En ik ga bellen met iemand die ik niet mag.
22: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
23: Hey Nivino, topper. Wat een mooie zin ervan, hè. En alvast een fijn weekend. Yo.

0: Direct, My Friend. En daarvoor Incognito op Radio Noord. Komt weekend, komt de week van de scheidsrechter. Tot negende, ook voor de 72-jarige Jan Kuipers. Uit Heilige Lee. Sikkom 40 jaar loopt al rond op de voetbalveld met meer dan 2000 wedstrijden in de baan. Jawel. En Meurden en Overmeurden komen er nog 2 bij. En eigenlijk, ja, eigenlijk mag ik Jan naar het lied, maar ik heb hem toch aan de lied. Mooi, Jan.
1: Mooi.
0: Mooi. Ja, hij is me ooit met mijn eerste koor te geven.
1: Ja, dan is hem ook voor nooit nee,
0: of nooit. Nou, dat vond ik zo nooit nee, maar gauw, Tom.
1: Nee?
0: Nee, ja.
1: Oké.
0: Welke wedstrijden zijn op programma, Jan?
1: Welke wedstrijden zijn op programma? Buinenveen, Witteveense Buis vandaag. En nog die kale plek. Noordpool, dus het is al kool op Noordpool, ja. Het is Ezingen. Ezingen staat onderaan, dus nou ja, dat kan wel weer wat worden.
0: Dus Noordgrun en Drenthe dus.
1: En Drenthe, ook, ja, ja klopt.
0: Is er ook verschil in Grun en Drenthe wat betreft fluit?
1: Ja, niet zo heel veel. Ik denk dat in Grun een beetje, ja, dat een beetje meer, hoe was dat nou? Die gewoon er wat steviger in.
0: Oké. Vooral op fysiek.
1: Ja, en vooral op zondag.
0: Oké.
1: Dat is allemaal wat steviger, maar dat is allemaal niet erg.
0: Nee, want Jan, je vindt het echt mooi, hè? Waarom is het zo mooi om scheids te wezen?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik wou ook niet hoe ik scheidsrechter worden ben eigenlijk. Dat is me zo kan door iemand. Het zou niet nog voetbal deed. In het begin was er echt niets van mij, maar ik ben er zo in geruid. Ik ken er eigenlijk zo niet zelf.
0: Nee, maar is het ook nou al agressiever en ook grimmiger geworden?
1: De laatste tijd, ja, vind ik eigenlijk wel. Sommigen zeggen van nice, maar ja, die mondjes zijn wat groot. En ze denken allemaal dat ze het allemaal beter weten. Doe ons maar met leren omgaan. Kijk, voetbal is emotie, dan was een beetje gewoon.
0: Ja, dat is ook wel zo. Maar voor die zelf, denk ik, Jan. Ik denk dat ook wat voor die betekent, toch? De manier waarop ze ja, zo'n wedstrijd leidt.
1: Ja, kijk, ik kom van het Engels voetbal. Dus er mag wel een beetje strijd wezen. Hè? Dat is allemaal geen probleem. En ze mag ook rustig even wat zeggen. Licht aan hun oor vooraf. In wat ze zeggen. En daar kan ik gauw mee omgaan. Dat zelf gauw met die spullen gewoon zo gauw met die jongen.
0: Ja. Oké. Okay. En
1: dus dat is allemaal, niet zo moeilijk.
0: Van zo'n speciale week van de scheidsrechter, wat vind je daarvan?
1: Ja, het zit erbij. En ja, dat mag je gewoon respecteren. Die mensen die doen wat voor jullie. En in komt binnen vereniging in de christen deusje Messie of zo. Of wat ik veel binnen andere christen keer een bekertje. Nou, dat vind ik wel mooi. Die gaat in de boom, die gaat een mancave in.
0: Ja.
1: Ja. En ja, dat is gewoon, dat moet je gewoon, sommigen die vinden niks, ja, dat mag ook ergens niet meenemen, maar ik vind dat moet je gewoon niet meer respecteren.
0: Ja, het is ook een stukje waardering, hè?
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Vuilste waardering ook gewoon op andere momenten in het jaar, gewoon door een wedstrijd bijvoorbeeld?
1: Ja, dat vind ik wel. Ik heb wat dat betreft weinig last met verenigingen en met spelers. Natuurlijk zit er wel eens een keer een wedstrijd tussen waar iets aan is in de Westen en denk van, was ik iemand weg? Maar over het algemeen, nee. Ik heb er weinig problemen mee. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het voor mij gewoon van hard.
0: 72 bist u, hoe lang bist nog van plan deur te gaan? En ook, niet onbelangrijke Jan, wat zegt die vrouw daarover?
1: Wat zegt mijn vrouw daarover? Ja, dat ik aan het fluiten ben.
0: Ja, en zegt ze ook van gewoon deur gewoon, Jan? Wat vindt ze daarvan?
1: Ja, ik moet gewoon deur gewoon.
0: Oké, okay. Altijd.
1: Oh, eerst hè?
0: Nee, ik hoorde het niet. Vertel, wat zei ze?
1: We moesten even dichterbij komen.
2: Ze kon niet. Summerstop duurt heel te lang.
0: Oh, Summerstop duurt te lang. Oké, nou, ik hoor het al, Jan. Ja. Dat wordt dus tot die 80ste, 90ste nog deur gewoon.
1: Ja, ik fluit naar Mino 45 jaar, dus ik ga naast weer de volgende 45.
0: Ja. Het is goud dat ik Hilly, die vrouw, hoor. Jan, want ze is er niet altijd meer bij. Dat heeft te maken met gezondheid, aan zijn gezondheid. Hoe is dat nou om dan alleen nog op pad te gaan? Want ja, wat ik zei, je wordt altijd samen, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat is anders. Ja, dat is roer.
0: Ja. Ja. Maar de gast nog wel gewoon.
1: Ja, ik mag.
0: Ja.
1: Ze wil dat gewoon.
0: Groet naar Hilly, Jan.
1: Ja,
0: en,
1: doe.
0: Veel plezier.
1: Zij wil gewoon nooit dat ik stop. Wat er ook gebeurt, zegt ze, ik moet gewoon doen. Ik mag nooit stop.
0: Nou, dat vind ik een mooie boodschap, Jan. Veel plezier op Noordpool, hè?
1: Ja, gaat allemaal gauw komen.
0: Mooi.

0: ben een paljas.
1: Paljas van Wat Aans op Radio Noord. We gaan zo eens even kijken wat de tip is van de cultuurredactie. Want er zit weer een weekendtip in. Maar dat doen we na deze. Van Stevie Wonder, Master Blaster op Radio Noord.

0: Een fenomeen toen, maar ook nu nog is hij actief. Stevie Wonder, Master Blaster. Komende zondag is het internationale coming-out-dag. Dit jaar met een extra lading, want uit recent onderzoek blijkt dat de homo-acceptatie onder jongeren afneemt. Nou, op coming-out-dag staan we daarbij stil en vieren we ook dat iedereen zichzelf mag zijn. Zo ook in Nieuwe Pekela, waar de Lutherse Kerk het podium biedt voor een regenboogconcert. Aan de telefoon hebben we Gerard Robben, ambassadeur van de Roze 50+. Gerard, goedemiddag.
1: En goedemiddag.
0: Ik hoop wel binnen, want het wordt wel slecht weer.
1: Ja, nee, ik zit binnen en ik zit er klaar voor.
0: Ja, oké. Nee, maar zondag bedoel ik. Dat is binnen.
1: Oh. Ja, het is, sorry. Het is binnen. Het is in de Lutherse Kerk in Nieuwe Pekela. En ik ga meteen beginnen. De inloop is vanaf 2:00. De aanvang is 2:30. En het is gratis.
0: Gratis?
1: Dus dat zijn... Jazeker.
0: Oh, kijk, dat is altijd goed. Dat is altijd goed. Ja. En wat gaan we zien en horen als we daarheen zouden gaan?
1: Mariette Bos, dat is ook een Roze 50+ ambassadeur in Nederland. Ook werkzaam in Groningen. Ze is ook theatermaakster en heeft twee programma's gemaakt. Iedereen zichzelf, dat is voor in instellingen om iedereen daar maar bewust te laten worden dat we allemaal anders zijn en dat we allemaal andere behoeften hebben. Dat geldt voor elk mens. En de voorstelling zondag, Ik ben wie ik ben, dat is naar aanleiding van een boekje dat ze gemaakt heeft samen met Mona van den Berg, een hele goede fotograaf. En daar staan 30 portretten in van regenboogsenioren uit de provincie Groningen.
0: Ja, u zegt regenboogsenioren. Dat is dus echt een, nou ja, een aparte groep, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, we noemen ons ook wel Roze 50+ ouderen. Maar het is echt een aparte groep. Ja. En wij willen door middel van dit programma met prachtige liedjes van Mark Pepping en pianist Bart Winsing en gitarist Joop van der Beek willen we eigenlijk vieren dat we er zijn en dat we er durven zijn en dat we er mogen zijn. En je moet je voorstellen, in dat boekje staan 30 portretten van mensen tussen de 55 en 88 jaar. En ze hebben allemaal aangedurfd om zich te laten portretteren en te laten interviewen en in een openbaar boekje te komen. Dus dat vraagt soms nog wel moed.
0: Ja, dus het is ook een soort uit de kast komen voor sommige mensen nog? Op hogere leeftijd?
1: Nee, deze mensen die in het boekje staan, die zijn allemaal wel uit de kast. Maar het blijft toch spannend om in zo'n boekje te staan. Want je weet nooit hoe mensen reageren. En het mooie is dat er naast de liedjes ook een aantal regenboogsenioren die in het boekje geportretteerd staan, heel moeilijk. Die doen hun eigen verhaal.
0: Oké. Dus het wordt... En is het dan ook leuk voor jongere mensen of is het alleen voor oudere mensen leuk om te bezoeken?
1: Nou, het is voor jong en oud. Want wij merken ook dat jongeren vaak niet doorhebben dat je ook heel mooi en oud en gelukkig kan worden als je roze ouderen bent. Het is niet alleen maar kommer en kwel. We laten zien dat we er zijn. En ik denk dat jonge mensen zeker lessen uit kunnen leren.
0: Nou, misschien wel moeten, want de acceptatie gaat omlaag, hè, onder jongeren.
1: Ja, dat klopt. En nou, niet alleen onder jongeren, denk ik. Maar we durven ons te laten zien. En het boekje en de titel van het programma is ook Ik ben wie ik ben. Ja, en daar zijn we, er staat een uitroepteken achter. En daar zijn we ook trots op.
0: Veel plezier, Gerard en Robben. Zondag dus 2:30 in de Lutherse Kerk in Nieuwe Pekela. Gaat dat gebeuren? En Ik ben wie ik ben, moet ik ook altijd aan Edwin denken. Want die is ook altijd wie die is.
2: Ja.
0: En zometeen het nieuws. Hop on the bus, come a little darling,
2: hop on the bus, 'cause I'm gonna take you for a ride. Maar zondag, woensdag, even niet.
3: Bent u 68+ en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Zin in vakantie?
3: Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Eén over half twee, Noordnieuws, Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Buschauffeurs in de hele provincie leggen woensdag het werk neer uit onvrede over de cao-onderhandelingen. Werkgevers vragen meer flexibiliteit van de chauffeurs. Maar volgens CNV-onderhandelaar Niels Rook gaat dat ten koste van de balans tussen werk en privé. En hij geeft een voorbeeld.
12: Dat de diensten bijvoorbeeld korter bekend worden gemaakt bij chauffeurs. De werkgevers willen dat terugbrengen naar 4 dagen in plaats van nu tenminste 8 dagen. Een van hun voorstellen is diensten tot maximaal 10 uur in het rooster brengen. Om dat te realiseren, langer onbetaalde pauzes. Men wil de instemming van de OR schrappen op de roosters. Dat maakt allemaal met zich mee dat er gewoon een klem komt bij chauffeurs en bij machinisten op de werk-privébalans. Want je moet eigenlijk veel meer inzetbaar zijn voor je werkgever. En dat ook nog eens op een later tijdstip bekend worden, zodat je eigenlijk maar heel weinig regelruimte hebt in je privéleven.
2: Het is nog onduidelijk of er een doorstart komt voor het failliete Bedrocan in Veendam. De medicinale cannabisstelen zitten financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid het contract begin dit jaar stopzette, legt Femke Starrenburg van het bedrijf uit.
13: Wij hebben heel erg lang gewacht op de aankondiging van een noodzakelijke wetswijziging. Omdat er ooit verteld is door de toenmalige minister Ernst Kuipers dat eigenlijk het beleid gemoderniseerd zou worden en dat een bedrijf als Bedrocan rechtstreeks zou kunnen leveren aan apothekers. Nou, dat was echt fantastisch nieuws voor ons, alleen zou dan de wetswijziging moeten plaatsvinden. Nou, en die is pas gepland nu in juli 2028. Nou, en dat is voor ons niet overbrugbaar.
2: De ongeveer 70 medewerkers zijn hun baan kwijt. Bedrocan is de enige leverancier van medicinale wiet in Nederland. Voor patiënten heeft het faillissement voorlopig geen gevolgen. Volgens het ministerie is er nog voorraad tot medio volgend jaar en is er genoeg tijd om een andere leverancier te vinden. Op de stadsweg bij Lauwenzeil is een busje van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Het bestuurder moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. Aard van de verwonding is niet bekend. De voorkant van het voertuig raakte behoorlijk beschadigd. En voormalig Tweede Kamerlid Stineke van der Graaf uit Groningen is door de gemeenteraad voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Zaltbommel. De in Groningen woonachtige van der Graaf is nu nog waarnemend burgemeester van de Friese gemeente West-Stellingwerf. De gemeente Zaltbommel noemt van der Graaf een bestuurder met veel bestuurlijke ervaring en een duidelijke visie. 42-jarige Stineke van der Graaf was tussen 2007 en 2017 statenlid voor de ChristenUnie en werd daarna Tweede Kamerlid namens die partij. Ze was ook lid van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning in Groningen. Meer op rtvnoord.nl.
0: Ja, mooie functie.
2: Zaltbommel.
0: Is toch best mooi daar, Zaltbommel? Of niet?
2: Ja,
0: ken je het?
2: Denk ik. Nee, ik ken het alleen van dat liedje.
0: Oké. Okay. Nou, gaan we een keer langs. Even op een reportage bij burgemeester.
2: Stieneke.
0: Ja.
2: Even een bakje doen.
0: Ja. Jij mag Stieneke zeggen, ze is burgemeester, hè?
2: Ja, maar ik ben ouder.
0: Oké. Gaan we naar Harma voor het weer.
14: Vanmiddag is bewolkt en regenachtig weer. Later vanmiddag wordt tijdelijk even wat droger. De wind, vrij krachtig tot hard, komt nu het zuiden tot zuidwesten. En de temperatuur loopt uiteindelijk nog op richting 14 tot 16 graden. Vanavond hebben we te maken met buien, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht wordt volker opklootst in 10 tot 13 graden als minimum. En buiten trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Voor de rest is er ook nog wat zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wordt 14 graden.
0: Je kwam maar pas na een half uurtje achter of zo, hè, dat er haring in zat.
15: Ja, en die tas van René.
0: Begon zo te stinken op een gegeven moment. Maar goed.
15: Niet zo prettig.
0: Nou, we gaan eens kijken wat hij nog meer heeft meegenomen van de markt.
15: Ja.
0: En...
15: Ja.
0: Ja.
15: Ja, dik feest dit weekend in Staats.
0: Nou ja, en bij ons op de radio.
15: Ook dat.
0: Gerard Joling komt nog run. En het nieuwe single.
15: Ongelooflijk.
16: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
17: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
18: Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.
19: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: Lekker zo richting het weekend. De Bauza met een Magnetic. Ja, haringjes dus. Die heb je snel hem in de koelkast gelegd.
1: Die heb ik inmiddels ook weggegooid.
0: Oh.
1: Kon echt niet meer, toch?
0: Oh, 2 uurtjes eruit kan toch wel.
1: Maar dan haal ik ze er weer uit.
0: Uit de prullenbak?
1: Ja.
0: Nou, oké.
1: Dat kan nog.
0: Wat nog meer?
1: Wat ham. En een stukje kaas natuurlijk. En iets wat ik niet helemaal goed herken, maar dat gaan we waarschijnlijk allemaal horen in de avonturen van René op de markt.
2: Ja jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
3: Mooi, vleeswoorden verkopen.
4: Goedemorgen, hè.
3: Is het nou een beetje nice?
4: Ja, 4 mijl, hè, dit weekend.
3: Oh, ja, zondag, ja.
4: Ja.
3: Ga je dus doen van Amit?
4: Nee.
3: Nee, dat dacht ik al.
4: Nee, niet mijn ding. Er zijn te weinig kroegen onderweg.
3: Oh, ja.
4: Ja.
3: Je bent meer van een kroegentocht.
4: Ja, absoluut.
3: Maar ja, dat is wel een evenement, hè?
4: Echt een groot evenement. Oh, mooi evenement.
3: Ja, ik kwam niet heel veel mensen. Duizenden daar onder Amit.
4: Duizenden, ja. Het lijkt me ook wel wat voor jou. Nee, niet? Oh.
3: Maar ja, het is een beetje afwachten waar verdwieren
4: ja,
3: het wordt,
4: hè? Ik hoop wel dat ze er mooi weer bij hebben. Maar dat is natuurlijk wel. Zou jammer zijn als het er helemaal in de regen valt.
3: Ja, dat is waardeloos.
4: Ja, dat is waardeloos. Ja. Maar ja, doe maar.
3: Nou, dan gaan we hier dan op kroegen toch, nee?
4: Ik ga op kroegen toch, ja. Ik ga,
3: Nee, dan wil ik wel een schotje vlees van die. Zem kieken. Wat ligt er?
4: Ja, ik heb hier wat lekkers. Dat vind ik echt leuk. Kloosterham.
3: Kloosterham?
4: Ja, heel lekker hammetje.
3: Waarom is dat? Komt dat uit het klooster of zo?
4: Nou, wij zijn eigenlijk nog steeds op zoek naar waarom het klooster heet. Maar ja, het geeft een naam.
3: Nou, het ziet er wel lekker op. Dus, Luk was erbij. Dan weer een schotje.
4: Ja, doe ik.
5: Luxe baguette en lekkere stokbrood.
3: Komt er even bij.
6: Hoi, Rappelverkoper. Goedemorgen,
3: Spotter. Gefeliciteerd, hè?
6: Ja, mooi, hè?
3: Hij won, ja.
6: Ja, niet verwacht.
3: Nee, hè?
6: Nee, maar...
3: Waarom kan je dat nou een
6: Ja, ze hebben een beetje updates op die auto gekregen. En de auto is ook sneller.
3: Updates, dat hou ik alleen op je telefoon, maar ja, dat kan met zijn auto ook.
6: Zo allemaal software updates, ja. Het is tegenwoordig allemaal elektronica, dus...
3: Maar waarom hebben ze dat niet eerder dan, hè?
6: Dan moeten ze eens voor ondervinden wat goed op zo'n auto werkt.
3: Ja, ja. Je bent ze allemaal aan het hoedzaken en...
6: Klopt.
3: Ja, ja. Maar ze hebben nou vonden dus of zo?
6: Ja.
3: Oh, dus dat belooft wat, hé.
6: Ik hoop het wel, ja.
3: Ja.
6: Ik hoop dat het dan zo door blijft gaan.
3: Want ze van het weekend weer, hè?
6: Ja, dit weekend is Singapore.
3: Tel maar.
6: En dat is een bochtencircuit.
3: Dat is net wat voor hem, toch?
6: Dat is net wat voor hem. Dus de kans is groot dat de weer is te brengen. Maar dat moet ook wel, want hij heeft daar nog geen pole gehad. En hij heeft daar ook nog niet gewonnen.
3: Misschien heeft de smoke nou te pakken en is het weer ook.
6: Maar hij is wel gebrand om daar te winnen, ja.
3: Dat zal wel mooi wezen.
6: Ja, zeker weten. Ja.
3: Is het een beetje op tijd te beren?
6: Nee, val mee.

0: Dat duurt niet zo lang meer, hè?
1: Nee, dat klopt, dat klopt. Ja. Dat klopt.
0: En doe je dan? Is het ook koud in?
1: Ik heb vest aan, trui aan.
0: Hardwaken.
1: Daarom, gewoon doorgaan, nee.
0: Ja. Maar ja, het is wel jammer natuurlijk, hè? Het is al die regenbouw.
1: Ja, als we gaan trainen, dan doen we de regenjas in, maar.
0: Doe ik ze ook niet, dat komt niet gek, hoor.
1: Nee, ja.
0: Nou, meer ook niet, trouwens.
1: Dat dacht ik.
0: Kijk, ik heb zin in hitjes, man. Wat kost een dij?
1: 2,45 per stuk en 4,10.
0: Oh, dit moet me vallen.
1: Ja,
2: ja, mensen, kom er maar bij. Heerlijke kaas.
0: Hoi, Kees Boerin.
3: Goedemorgen.
0: Is het nou een beetje nice?
3: Nou, ik heb toch een verhaal uit column De Wolf.
0: Oh ja, man. Kom al meer, hè?
3: Ja, er komen steeds meer. En er is een boertje bij ons en dat meisje werkt bij onze schoonmaakster. En die heeft schaapjes en een wolf.
0: Ja?
3: Allemaal
0: schaapjes. Opvreemd?
3: Ja, nee, niet opvreemd. Compleet verscheurd.
0: Ja, verscheurd, hè?
3: Ja, echt waar. 10 schapen.
0: Ziet er verschrikkelijk goed.
3: Ja, ik heb foto's in. Die wil ik niet zien.
0: Nee.
3: Nee. Maar wat mij nou verbaasd is, er komt een DV-arts, er komt nog iemand van hogerop te kijken. Maar dan krijg je per schaap krijg je 200 tot 350 euro vergoed.
0: Wat allemaal vergoud, ja.
3: Ja.
0: Ik heb wel zeur dat er ook boeren ben die die wolf gewoon erop loslaat, zodat ze wat centen kunnen verdienen.
3: Ja, dat zeggen ze wel, ja. Maar
0: ja,
3: dat is bij deze is dat niet zo, hoor.
0: Nee,
3: deze is
0: uit.
3: Echt een hobbyboertje, die houdt van zijn schaapjes en die stond erbij te janken, dus dat snap ik. Maar wist jij dat ze dat kregen? Dat zomaar, of zomaar, natuurlijk kost het je wel wat. Maar
0: ja, dat had ik al van uurtje.
3: Ja, dat wist ik niet.
0: Maar ja, wat moet je dan doen, hè? Dat loopt wel uit de handen, heb ik het idee.
3: Ja, ik denk dat het heel erg uit de handen loopt met die wolf.
0: Zomaar op jacht?
3: Ik zou op jacht gaan.
0: Nou, ik ben eerst op jacht naar een mooi stukje Kees. Wat is de bedoeling?
3: Nou kijk, daarvoor ligt een hele mooie rauwmelkse lekkere boerenkaas.
0: Oh, daar hol ik wel van, ja.
3: Ja, heel erg lekker.
0: Hoe komt de weg?
3: Die komt uit Kolm, hè?
0: Komt uit Kolm?
3: Ja, lekker rauwmelkse Kolm.
0: Wat zijn?
3: 19,90 kilo.
0: Dan een stukje.
3: Dat gaan we doen.
4: Goeie waar en kwaliteit hier op de markt in Groningen.
0: Mooi, slager.
5: Goedemorgen, heer.
0: Is het nou een beetje nice?
5: Nou, we gaan weer los, hè?
0: Oh ja.
5: Zondag.
0: Is hij ook toch?
5: Uitwedstrijd, 4:15.
0: Ting wel mat, hè?
5: Excelsior.
0: Hoe ligt Excelsior?
5: Dat is de eerste club van Rotterdam, hè?
0: Oh, oké. Okay.
5: Laat ze het daar maar niet horen, maar nee. Wij moeten daar gewoon weer 3 punten pakken.
0: Ja, dat mag wel altijd. Maar wat houdt tijd te vuur?
5: Nou ja, Excelsior staat er gewoon hartstikke goed voor. Voetbal leuk. Leuk clubpie. Maar ja, wij moeten daar gewoon 3 punten pakken.
0: Ja, ook met onze keeper, hoor je de Vaassen, deed je een rode ding, toch?
5: Ja, nou ja, zo'n beetje raad ik hem gedaan. Hij heeft zich een beetje gek laten maken. Maar maakt niet uit, dat is daar. Wij moeten hier gewoon punten maken.
0: Wat wordt het?
5: Zo kan ik me weer gek doen.
0: Tel maar eens.
5: 0-3.
0: Oh, geweldig zeg.
5: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Hey, dit zegt er ook geweldig goed trouwens. Dat ben Ossenstaart, nou naai.
5: Ja, lekker soepie, man.
0: Ja, man. Dat zet niet uit.
5: Ja, toch?
0: Hoe kost die bankjes?
5: 16,95 kilo.
0: En een pondje heb ik wel genoeg aan, zeker?
5: Nou, pak ik dat.

0: Oh ja, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Zou die ook met een orkest komen zondag? Wat denk je?
1: Met een orkestband.
0: Ja?
1: Dat denk ik.
0: Meer niet?
1: Nee.
0: Als hij er zelf maar is, hè?
1: En een gouden keeltje.
0: Ja. Ja, is hij nog in vorm?
1: Ja, tuurlijk.
0: Een van de toppers.
1: Zeker.
0: Zondag zomaar in een kroeg in de stad.
1: Ongelooflijk.
0: En zometeen is hij ook de kantineklassieker, want hij heeft een nieuwe single. Dan heb ik het over Mr. Ticket to the Tropics.
1: O ja, dat is een mooie titel.
0: Ja, toch?
1: Ja, vind ik heel mooi.
0: We gaan hem zometeen draaien.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. 6 voor 2. En ons weekend kan gaan beginnen, zeggen, volgens mij.
1: Ja, en voor jou en voor vele anderen wordt het een heel bijzonder weekend.
0: Ja, een 4 mijl in de regen bedoel je.
1: Nou ja, dat ook, maar... Ja, als het goed is, sluit jij de zondag wel af met een knalfeest.
0: Nou, ik hoop het. Ik hoop dat hij een beetje in vorm is. Gerard Joling komt naar de stad. Het is de... Ja, eindelijk komt de droom uit van Anita van een bepaalde kroeg in stad. Ze bestaan 40 jaar. Het is altijd al haar droom geweest om hem naar de stad te krijgen. En het is een gezellige kroeg, maar geen grote kroeg. Maar daar staat me toch een grote naam zondag. Het is er gelukt. Gerard Joling on stage. En hij heeft ook direct toevallig misschien wel een nieuwe single... Creditcard van Staal.
1: Kan geen toeval zijn.
0: Nee, kan geen toeval zijn. Dat is de Kantine Klassiek.

0: die clip ook eens gaat bekijken. Ja. Als een soort Griekse god loopt hij daar dan rond en betaalt hij alles.
1: Beetje over de top, zou dat kunnen?
0: Ja, maar ik vind het wel heel leuk.
1: Ja, jij vindt het leuk, maar jij kent hem al heel, jij volgt hem al heel lang.
0: Nou ja, ik ben wel meer fan van zijn oudere werk. Zijn feestrepertoire vind ik ook leuk en dat doet het ook goed. Maar ja, geef mij echt die oude hits ook maar, hoor.

0: Met er ook bij, hè? Gerard op het strand.
1: Kippenvel.
0: Zou die dit dan ook gaan doen?
2: Ja, ik...
0: Hoog, hè?
2: Ja.
0: Kijk, en toen werd het al langzaam een beetje feestmuziek.
2: Ja.
0: Deze gaat sowieso voorbij komen. Dat kan niet anders.
1: Maar dat moest ook van de kroegeigenaar.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja. Nou ja, en ik ben benieuwd of hij de nieuwe single dan ook gaat doen.
1: Ik hoop het. Nou, we kunnen iedereen hier een beetje helpen. Stel dat hij hem gaat doen.
0: Kan je het instuderen om alvast mee te zingen?
1: Ja, vind ik wel.
0: Hartstikke leuk.
1: Ben je ook een Gerard Joling-watcher, Karel?
2: Ik volg hem niet echt, maar die nieuwe single van hem is echt geweldig. Ja, die is super grappig.
1: Nou, dan gaan we er daarmee uit. Veel plezier de middag door zometeen.
0: Merci.
1: Sergey, bedankt weer voor dit stukje muziekgeschiedenis.
0: Heel graag gedaan.
1: Edwin, tot volgende week.
3: Ja, is goed.
1: Het was weer gezellig.
0: Zeker.
1: Eruit met de nieuwste van Geer. Creditcard van staal.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
3: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
2: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
8: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
9: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
11: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Bekijk de gerestylede winkel, ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
13: Riga!
14: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
15: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
19: De radiomagie van de vrijdagmiddag met het weekend binnen handbereik klinken ze allemaal net even lekkerder. Met bewijs, luister maar eens naar deze van...

Nick Kamen op Radio Noord en I Promise Myself. Vrijdagmiddag, goedemiddag met de beste dosis feel good die vrijdagmiddag te lijf. Straks muziek voor je van Bananarama, I Heard a Rumor. En muziek van Stella Lefty. Stella Lefty, ach, die lieve schat, als die nou een liedje uitbrengt, ze ligt gelijk onder een vergrootglas. Want de liedjes die ze heeft gemaakt, daarvan zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar dit lijkt ergens op. Ze heeft geluisterd naar die artiest en ze heeft geluisterd naar die artiest. Het woord plagiaat is gevallen, laat ik het zo zeggen. Benieuwd naar de nieuwe liedjes van Stella Lefty. Nu nog een andere hit van haar. Dit is Boston.

er ook wel heel goed nadenken, maar volgens mij was dit wel een origineel liedje van Bananarama. I Heard a Rumor, terwijl de dames toch niet vies waren van een covertje. Ze hebben Shocking Blue gecoverd, weet ik. En oh, het andere liedje ook alweer. Er waren nog meer. En over covers gesproken, TikTok Tammo, die weet ook wel hoe die een Ierse klassieker moet coveren. Maar hij maakt het wel helemaal zijn eigen en maakt er een mooie grunnige tekst bij. Hoor maar, op raad.

Ultimate Chaos op Radio Noord vrijdagmiddag. Je hoort de Casanova. Het weer voor morgen. Zaterdag trekken verspreid over de provincie buien. Mogelijk met hagel en onweer. Daar hoort een liedje bij. Eurythmics, Here Comes the Rain.

0: Eurythmics op Noord en Here Comes the Rain Again. En dat is het gelijk, ja, het weerbericht voor komend weekend. Wat er zometeen in het nieuws zit, Edwin, die weet het.
1: Ja, operaties verplaatsen. Instrumenten niet op tijd binnen. Moet gesteriliseerd worden. Is van alles aan de hand.
2: Expeditie.
3: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
4: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
3: En dat is niet alles.
4: Zo!
3: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
2: Echt leuk.
3: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
2: Ik kan er weinig aan toevoegen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Het is 2:30, laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel. 20 asielzoekers hebben vannacht in de regen op het gras buiten het aanmeldcentrum in Trapel geslapen, omdat binnen geen plek voor ze was. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland noemen dat een direct gevolg van het gebrek aan opvangplekken en zeggen dat de opvang door een humane ondergrens zakt. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hebben een dagopvang op het terrein bij het aanmeldcentrum die plek biedt aan maximaal 150 asielzoekers. Ze kunnen 's nachts terecht in de noodopvang in Warfum en Zuidwolde, maar die limiet is volgens de organisaties in de afgelopen weken meerdere keren bereikt. Het Rode Kruis houdt rekening mee dat de komende nachten weer asielzoekers buiten slapen. Samen met Vluchtelingenwerk roept het gemeenten op direct noodopvang te regelen. 107 gemeenten in Nederland doen op dit moment niets in de opvang van vluchtelingen. En nog eens 119 doen te weinig, stellen zij. Het Wilhelmina ziekenhuis Assen heeft enkele operaties moeten verplaatsen nadat het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van medische instrumenten had uitbesteed aan Steri Noord in Groningen. De overstap was afgelopen juni. Volgens Wilhelmina waren de instrumenten niet altijd op tijd beschikbaar, waardoor patiënten op een ander moment moesten worden geopereerd. Steri Noord is een bedrijf dat zich uitsluitend bezighoudt met het reinigen en steriliseren van medische apparatuur voor verschillende zorginstellingen in het noorden van het land. Het Wilhelmina werkt met Steri Noord aan het verbeteren nu van de nieuwe werkwijze. Het beëindigen van de samenwerking ligt niet op tafel. Hoeveel operaties er precies zijn verplaatst en wat de oorzaken per geval waren, wil het ziekenhuis niet zeggen. Bij graafwerkzaamheden in de Tuinbouwstraat in de stad Groningen is vanmorgen een gaslek ontstaan, pal voor een woonhuis. Op last van de brandweer werden 4 woningen ontruimd en de straten afgezet. Volgens een woordvoerder van de brandweer was het directe gevaar voor de omgeving al snel geweken. Netbeheerder Enexis heeft het lek gedicht. Een automobilist is gisteren aangehouden na een aanrijding met een fietser op de kruising van de Kobaltstraat en een metaallaan in Groningen. Bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed van drugs. Bij het ongeval raakte de fietser gewond. En de gemeente Oldambt verwacht dit jaar een begrotingsoverschot van 3,5 miljoen euro. Ook is de begroting van volgend jaar sluitend. Dat is een meevallen vergeleken met eerdere cijfers. Toch komen er nog altijd moeilijke jaren aan, waarschuwt de gemeente. 2028 en 2029 ontstaan er tekorten, omdat Oldambt dan minder geld krijgt van het Rijk. Toch wil de gemeente blijven investeren in zorg, wonen en de lokale economie. Pas in 2030 herstelt het beeld zich, verwacht de gemeente. Meer op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. En dan verwachten wij nu Harma. Dat is toevallig, hier is ze.
13: Vanmiddag is bewolkt en regenachtig weer. Later vanmiddag wordt tijdelijk even wat droger. De wind, vrij krachtig tot hard, komt nu het zuiden tot zuidwesten. En de temperatuur loopt uiteindelijk nog op richting 14 tot 16 graden. Vanavond hebben we te maken met buien, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht wordt volker opklots in 10 tot 13 graden als minimum. En buien trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer, hagel en windsteun. Voor de rest is er ook nog wat zon. En met een matige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wordt 14 graden.
0: Ja, maar dankjewel. De Doobie Brothers hoor je zo meteen. De Long Train Running. En long is die zeker, die droge worst. Dun die je kan winnen, zometeen met het plaatje over. En Clean Bandit hoor je zo, Rather Be.
14: Hey hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig, maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.

0: kwaliteit ambachtelijk. Zonder computers, de Doobie Brothers op Radio Noord. Een long train running. Plaatje over, je maakt vandaag kans op een lekkere doos met droge worsten. Het zit van alles in. Sowieso een grunniger. Er kan een cowboyworst zitten of een tik-em-aan-worst. Alles is mogelijk. Het zijn de meerdere. En misschien zijn ze binnenkort wel voor jou als je meespeelt met plaatje over. Vandaag Michael Cimbello met Maniac. Als je hem hoort, dan weet je het gelijk. Luister goed, want ik stel je zo een lastige vraag over Maniac van Michael Cimbello. En weet je het antwoord op die vragen, dan bel je me gelijk op 050-388-288.
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Michael Cimbello, meen ik, zat vroeger in een film. Maar welke film was dat ook alweer? Het was een film met de F. Was het Footloose? Was het Fame of Flashdance? 050-3188-288. Michael Cimbello met Maniac zat vroeger in de film. Was dat Footloose? Was dat Fame? Of was het Flashdance? Als jij het weet, bel je nu 050-3188-288. Ga ik je zometeen blij het weekend insturen met fijne muziek, de groeten en de wetenschap dat er binnenkort een postbode komt met een grote grijns en die gaat jou die doos met droge worsten geven. Michael Cimbello, Maniac. Klein stukje laten horen net aan je. Zat hij in de film Footloose, in Fame of in Flashdance? Als je het weet, bel je me nu.
2: Heb je een tijdje niet gezien? Je hebt een nieuwe vriend en ik zie het gaatje goed.

0: liedje van Madonna heeft een motortje. En dat motortje, dat is een heel lekker basloopje, wat volgens mij uit de synthesizer komt. Dat gaat echt van blokken, blokken, blokken, blokken, blokken, blok. En dat is fijn. Open your heart op Radio Noord. Mia, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel.
0: Mia is vrij en je hoeft pas woensdag weer te werken.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat heerlijk, Mia. Wat ga je doen met al die vrije tijd?
1: Weet je, voor mij is het gewoon normaal dat ik dus elke week een week, om de week een week vrij ben. Dus ik plan eigenlijk niks in. Sowieso één keer in de week met mijn moeder op pad. Zo ben ik dus vandaag ook bij mijn moeder. En zij heeft dus altijd jullie programma opstaan. Dus vandaar dat ik nu reageer.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja.
0: Jij werkt dus een week op, een week af.
1: Ja, mijn werkweek begint altijd op een donderdag, eindig op een woensdag. En dan ben ik weer van donderdag tot met woensdag vrij, want dan zit mijn collega Wienand daar.
0: Oké. Dan ga ik raden wat je doet. Dan werk je op een olieboorplatform.
1: Zeker, ja. Elke keer met de helikopter daar naartoe, ja.
0: Ja, echt?
1: Ja. Nee, tuurlijk niet. Nee.
0: Dat weet ik niet.
1: Ik werk in het Martini ziekenhuis.
0: Oh, medisch ook leuk.
1: Ben ik daar.
0: Ook
1: ja,
0: leuk. Welke,
1: inderdaad.
0: Welke afdeling?
1: Dat is afdeling Gunk. Wij noemen onszelf Team Gunk. Met vier specialismen zijn dat. De gynaecologie, neurochirurgie, KNO en urologie.
0: En als jullie dan een keer een avondje uit hebben, je gaat naar de karaokebar, noemen jullie jezelf dan ook de Gunkers?
1: Nee, dan noemen we onszelf gewoon Team Gunk.
0: Team Gunk, oké. Okay.
1: Ja.
0: En hoe herken je een echte Gunker?
1: Altijd spontaan.
0: Ja.
1: Leef goed werk af. Enthousiast. En tevreden patiënten die we hebben dan. Ja.
0: Nou, dat klinkt goed. It's good to be a gunker.
1: Ja. Wat zeg je?
0: It's good to be a gunker.
1: Zeker, zeker.
0: Mia, vandaag een plaatje over. Ik had er gewoon zin in. Een liedje van Michael Cimbello, Maniac. Dat werd vroeger gebruikt in een film. Was dat de film Footloose, Fame of Flashdance?
1: Flashdance.
0: Hartstikke goed. Mia, jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Top, dankjewel.
0: Alsjeblieft, en geniet van de vrije tijd nog.
1: Ja, jij een goed weekend.
0: Dat gaat zeker goed komen.
1: Oké, doei.

Michael Sambello op Radio Noord en Maniac. And she's dancing like she's never danced before. En Mia die danst als een vrouw door het huis. Die is helemaal in de nopjes. Die is nog een paar dagen vrij. En die won het spelletje. Zij krijgt een doos met droge worsten. Maandag nieuwe ronde, nieuwe kans in Plaatje Over. Ook dan gaan we weer zo'n lekker pakket weggeven. Met een lastige vraag over een band of een artiest. Nu, Raccoon.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Jan Bulo Drent uit Scheemda, die nog maar een broekje was toen hij doorbrak als modeontwerper. Hij vertelt over de modewereld, over de grote shows die hij gaf en ook waarom hij uiteindelijk het plezier in zijn vak verloor. Jan Bulo Drent.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
6: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
5: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Noord gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 97.5 FM op. Dat is jouw frequentie van Radio Noord. Denk vooruit.
5: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
8: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
9: Radio Noord. De middag door.
10: Met Karel Oosterhuis.
9: Ga nooit weg zonder te groeten. Ga nooit heen zonder een zoen. Wie het noodlot zal ontmoeten, kan het morgen niet meer doen. Zeg gewoon hello, toch? Meneer

Music Machine Summer op Radio Noorden, The Home Wrecker. Het was 2009. Michael Jackson was net overleden. En Kim Wilde, die heeft het in meerdere interviews verteld. En ze zei, ik weet het zeker. The truth is out there. Ze bestaan. UFO's. Boven haar appelboom. Fel licht. Bolvormig. Heeft er urenlang gehangen. Vloog af en toe even heel snel heen en weer en verdween toen. Als je Kim Wilde vraagt, zijn er buitenaardse wezens? Dan zal ze zeggen, ja, want zij heeft ze gezien. The truth is out there. Dus Kim Wilde op Radio Noord. The view from a bridge.

Kim Wilde, die zag ze vliegen jaren geleden. En ze houdt voet bij stuk, want ze weet wat ze heeft gezien. View from a Bridge op Radio Noord. Deze hele week in de spotlights. En hij komt net iets vaker voorbij omdat hij zo mooi, zo lekker is. Gronings Goud, Alex Lutjeboer samen met B. Smaal. De titel, Maal Vellom.

Sommieu en Dark Before the Dawn op Radio Noord. Een liedje over opkrabbelen na een donkere periode en met een mooie primeur voor de band, want het was de allereerste keer dat Camille en Maud Akkermans, de violiste van de band, dat ze samen eigenlijk een duet deden. En dat klinkt goed. Sterker nog, dat smaakt naar meer.

0: Dit zijn ze hoor, die krentjes uit de jaren 80. The Human League. Een mooie classic. Don't You Want Me Baby. We willen het zeker weten wel. Het nieuws zometeen uit Stad en Ommeland. Edwin praat ons bij, maar voorover.
1: Kijk, we zeggen niet everybody must get stoned.
2: Nee.
1: Maar diegene die er een creatief gebruik van maken...
2: Medicijn.
1: Mag geen strootje breed in de weg worden gelegd.
2: Ja, dat gebeurt wel.
3: Expeditie.
4: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
5: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
4: En dat is niet alles.
5: Zo!
4: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
6: Echt leuk.
4: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
7: Ik kan er weinig aan toevoegen.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
0: 1 minuut voor 3:30 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Edwin praat ons bij. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het asbest in 6 flatgebouwen in de stad Groningenwijk Vinkhuizen zit niet alleen in het stukwerk op de muren, maar mogelijk ook in de plafonds. Dat laten woningcoöperaties Nijenstee en Patrimonium weten in een nieuwe brief aan de bewoners. Hoewel de GGD het gezondheidsrisico klein noemt, wordt bewoners op het hart gedrukt voorlopig absoluut niet te boren, timmeren of behangen op muren en plafonds. Nader onderzoek naar de exacte verspreiding en risico's begint maandag. Buschauffeurs in de hele provincie leggen woensdag het werk neer uit onvrede over de cao-onderhandelingen. Werkgevers vragen meer flexibiliteit van de chauffeurs. Maar volgens CNV-onderhandelaar Niels Rook gaat dat ten koste van de balans tussen werk en privé.
16: We hebben vorige week een ultimatum gesteld aan werkgevers om hen op te roepen de verslechteringen van tafel te halen en het gesprek te hervatten. Nou, werkgevers hebben aangegeven dat niet te willen op dit moment. En daarom hebben we afgelopen woensdag aangekondigd dat we bij het verstrijken van het ultimatum dat we acties gaan voeren. En vandaag hebben we aangekondigd dat we dat volgende week woensdag gaan doen. En zo zullen wij elke week tot aan de kerst in elke week actie gaan voeren. En wanneer wij dat exact doen, dat zullen wij kort tevoren bekendmaken.
15: GGZ-instelling Acare met 5 locaties in onze provincie heeft na een conflict met de Raad van Toezicht een interim bestuurder aangesteld, Paul van der Linden. En naar een tweede interim bestuurder wordt nog gezocht. Bestuurders Marco Bottelier en Margriet Wiedemeijer waren opgestapt na een hoge oplopend conflict met die Raad van Toezicht. Het besluit moet nu de rust en eenheid in de organisatie herstellen. Het is nog onduidelijk of er een doorstart komt voor het failliete Bedrocan in Veendam. De medicinale cannabisteler zit in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid het contract begin dit jaar stopzette. De ongeveer 70 medewerkers zijn hun baan kwijt. Bedrocan is de enige leverancier van medicinale wiet in Nederland. En dat heeft volgens Femke Starrenburg van het bedrijf gevolgen.
17: Wat wij geteeld hebben is... Dat zijn de laatste batches. Die rollen nu nog, laat maar zeggen, de faciliteit uit. Die zijn een jaar houdbaar. En in 2027 is er geen verse cannabis meer in Nederland beschikbaar. Dus toen heeft wel de minister gezegd, of die heeft netjes in een kamerbrief geschreven van ja, dan gaan we het uit het buitenland halen als er op dat moment geen cannabis meer is. Ja, dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Wij zijn hier in Nederland. Wij kunnen de cannabis leveren. Waarom zou je dat uit het buitenland gaan halen? Dat is een omgekeerde wereld. En dat vind ik heel lastig om dat uit te leggen.
15: En na de Interland Break, die 3 weken duurde, wordt dit weekend de Eredivisie hervat. FC Groningen sluit de speelronde zondagmiddag af met een uitwedstrijd bij Excelsior. De Rotterdammers zijn het seizoen verrassend goed begonnen, staan met FC Groningen op een gedeelte 7e plek. Chris Tempelman volgt Excelsior voor Voetbal International en vertelt wat voor ploeg het is.
2: Ja, ze zitten heel hoog druk. Ze zetten de tegenstander heel snel vast. Heel veel intensiteit in. Echt voor elkaar, met elkaar. Niet hele grote uitblinkers. Er staat gewoon een ploeg die voor elkaar vecht en die nog even wedstrijden over de streep moet trekken, maar dat vind ik nog wel een dingetje. Maar die bijvoorbeeld in Amsterdam ook weer tonen dat ze tegen Ajax geluk hadden, omdat Ajax veel kansen miste. Maar toch ook wel hele goede dingen deed in de tegenaanval. En dat is wel een kwaliteit van deze ploeg.
15: Excelsior FC Groningen begint zondagmiddag 16:45 en is te volgen in ons live blog.
0: Dankjewel Edwin. En te volgen op de radio, het weer van Harma.
3: Vanmiddag is bewolkt in regenachtig weer. Later vanmiddag wordt tijdelijk even wat droger. De wind, vrij krachtig tot hard, komt nu het zuiden tot zuidwesten. En de temperatuur loopt uiteindelijk nog op richting 14 tot 16 graden. Vanavond hebben we te maken met buien, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht wordt volker opklootst in 10 tot 13 graden als minimum. In buiten trekken verspreid over de provincie buien, mogelijk met onweer, hagel en windsteun. Voor de rest is er ook nog wat zon. En met een motige tot krachtige west-zuidwestelijke wind wordt 14 graden.
0: Harma, dankjewel. Muziek zometeen van Santana, Maria en 3 dobbelstenen vliegen zometeen over het mengpaneel. Wat voor cijfers komen er zometeen naar boven? Als die corresponderen met jouw telefoonnummer, dan val jij met de neus in de boter in de prijzen. Want dan maak je kans op 4 gelik.
6: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
6: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Het Vesta Woonforum bestaat 20 jaar en dat vieren we de hele maand oktober. Met activiteiten, workshops, muziek, exposities, hapjes en drankjes en heel veel jubileumacties. Vier het met ons mee. Vesta Woonforum, al 20 jaar de hotspot voor je hele interieur. Bekijk de agenda op woonforum.com.
22: Als je collega een hartaanval krijgt,
23: weet jij dan wat je moet doen? BHV Noord-Nederland uit Bedum leert jouw levens te redden. Met pure praktijkervaring en in kleine groepen. Kijk op bhvnoordnederland.nl.
24: Picknicktafel of speeltoestel? De vierkeien.nl.

0: Santana op Radio Noord. Maria, Maria. Dobbelstenen, ze gaan vliegen.
1: Het klassieke dobbelspel.
2: In het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Nou, ik zeg wel vliegen, maar dat klinkt wel heel stoer. Ik gooi ze gewoon heel soepeltjes over het mengpaneel. En dan komen daar getalletjes uit. Als die getallen corresponderen met jouw telefoonnummer, bel je me gelijk 050-3188-288. En de eerste die ik aan de lijn krijg, ik kan je nummer zien waarmee je belt. Dus de nummertjes van de dobbelstenen moeten in je telefoonnummer zitten met het nummer waarmee je belt. Het is als gebeurt dat iemand zegt, ja, maar dat is mijn telefoonnummer. Ja, dat is mijn nummer thuis. Ja, maar dat kan ik niet zien als je mobiel belt. Je moet bellen met het nummer, je telefoonnummer, waar de dobbelsteencijfers in zitten. Ben je er klaar voor? Jij maakt kans op Vief Gliek, het beroemde dobbelsteenspel.
3: Vief Gliek!
0: Maar dan op zijn Grunnigs. Daar gaan ze de stenen rollen over het mengpaneel. Ik heb een 5, ik heb een 3 en ik heb een 1. Heb jij een 5, een 3 en een 1 in je telefoonnummer? Willekeurige volgorde, dat maakt niet uit. Dan bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. We spelen Vief Gliek. De dobbelsteen heeft gesproken. De 5, de 3 en de 1. Heb je die in je telefoonnummer? Dan bel je me nu op 050-3188-288. En dan ga ik jou het spel toesturen. Vief Gliek met

0: Want de kerstdagen komen er weer aan, dus iedereen wil straks die kaartjes van Treintje hebben.
1: Ja, maar niet zoveel meer, zeg.
0: Je gaat niet het hele gezin even een kaartje sturen?
1: Nee, dat wordt te gek, hè.
0: Dat wordt te gek, nee. Het moet ook wel leuk blijven, natuurlijk.
1: Juist, daarom.
0: Krijg je nog wel een beetje kaartjes toegestuurd dan met de kerstdagen?
1: Ja, voor de buren hier.
0: Over de buren, oh, dat is altijd leuk. Heb je een beetje lieve buren?
1: Ja. Sommige.
0: Sommige buren zijn lief, sommige buren niet. Ja. Treintje. Ja, nee. Ik heb net dobbelstenen over het mengpaneel heen gegooid door de studio. En daar komen dan getalletjes naar boven. De 5, de 3 en de 1. En ik zie op mijn schermpje dat jij de 5, de 3 en de 1 keurig in je telefoonnummer hebt. Dus ik zeg gefeliciteerd.
1: Dank je wel.
0: Jij krijgt van ons het dobbelsteenspel Vief Geliek.
1: Ja, maar ik kijk altijd naar jullie.
0: Wat leuk.
1: De hele dag staat het TV Noord bij mij.
0: Hoe laat gaat de televisie aan bij jou, Treintje?
1: Mag ik eerlijk zeggen?
0: Ja, eerlijk zeggen. Hoe laat gaat die aan?
1: Nee, zodra ik mijn bed uitkomt.
0: Ja, hoe laat kom je je bed uit, Treintje?
1: Om 8 uur al.
0: 8 uur?
1: Ja, en dan staat het tot 's avonds laat, staat hij hier uit.
0: En in het weekend dan? Ook om 8 uur?
1: Ook.
0: Oh, gelukkig. Gelukkig.
1: Het blijft hier blijft altijd TV Noord.
0: Dat vinden we mooi om te horen. Treintje, ja. Ik ben blij dat je hebt gebeld. Ik ben blij dat je hebt gewonnen. Jij krijgt van mij het spel Vief Geliek. Zet eens hem in de brievenbus.
1: Oké, dat is ook de eerste keer dat ik wat bied.
0: Nog nooit gewonnen bij ons?
1: Nee, ik durf dat nooit.
0: Je durft? Nou, je bent een fantastische kandidaat, Treintje.
1: En je wordt bedankt.
0: Dat graag gedaan. En jij bedankt namens het hele bedrijf dat je hebt gebeld. Vinden we leuk.
1: Oké, nou ja, dan weet je.
0: Ik zie Ronald niet mee door de gang lopen, die steekt zijn duim omhoog.
1: Ja, maar ik kom hier niet vandaan hoor. Ik ga geen
0: schoon. Dat geeft helemaal niks. Je weet wat mooi betekent, dus dat is altijd goed, Treintje.
1: Oké.
0: Dag Treintje, doei.
1: Doei, doei.
0: Vief Geliek, het laatste setje ging eruit vandaag. En maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen bij Femke. Want ook zij gooit met de dobbelstenen voor je. Dit is Bruno.

0: op Radio Noord-Hoorn, Smokey Sings. Zometeen tussen 4 en 6 gaat het gebeuren. Een nieuwe aflevering van Studio Grun met Maartje. Goedemiddag, Maartje.
1: Goedemiddag.
0: Al goud?
1: Ja, er staat nog even geen klopkapje op.
0: Wat kijk je blij? Wat heb je?
1: Weekend vibes.
0: Oh, dat ja. Is het. Heel goed.
1: Nee, ja, we hebben het, Nadesh en ik hebben het al een leuke gezellige middag op zitten.
0: Maar het mooiste komt nog.
1: Maar het komt nog. Het moet nog beginnen. Dat bedoel ik.
0: Wat heb je allemaal zo meteen voor ons?
1: Nieuwe muziek uit Groningen en voetbal. Dus dat is een echte vrijdaguitzending. Geen quiz natuurlijk. We zijn net aan de maand oktober begonnen. We hadden vorige week de quiz over september. Dus eind van deze maand komt er weer de quiz over oktober. Dat doen we tegenwoordig ook vaak op een vrijdag. En ik heb al iets paars aan voor deze dag. Want het is, Karel?
0: Oh god, Purple.
1: Paarse vrijdag. Is vandaag. Nou, ik zie dat het hier heel erg leeft. Ga je allemaal meer over horen?
0: Oh, gelukkig maar. Dan voel ik me niet helemaal onnozel als ik straks naar huis rijd. Dat en meer zometeen tussen 4 en 6. Deze is van Miles Smith. Goed weekend.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
2: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 4 uur.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op €5 miljoen. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: En dan heb je nog het grunnige ijs. Dat heeft Edwin vandaag voor je. Goedemiddag. Oh, verkeerde.
18: Goedemiddag. Het asbest in 6 flatgebouwen in Vinkhuizen zit niet alleen in het stukwerk op de muren, maar mogelijk ook in de plafonds, melden woningcoöperaties Nijenstee en Patrimonium. Aanrijding op de N365 bij Vlachtwedde vanmiddag. Een auto heeft een persoon aangereden. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. En de Sinterklaasintocht in Hogezand-Sappemeer lijkt dit jaar toch door te gaan. Een groep inwoners slaat de handen ineen om die intocht te organiseren.
19: Bekijk de gerestylede winkel.
0: Ontdek de nieuwste woontrends en win fantastische prijzen. Tijdens ons gezellige woon-event op 19 en 11 oktober. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal.
19: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeeluitjes.nl.
20: Riga!
21: Riga Keukens. Daar word je blij van.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Riga! Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
20: Riga!
21: Riga Keukens. Daar word je blij van.
22: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
23: MHC Mobility, so leasing please.
24: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
25: Studio Grun.
26: Met Maartje Ettema.
17: Het is een hele natte vrijdag, winderige vrijdag, paarse vrijdag. Maar in Studio Grun is vrijdag vooral de dag van nieuwe muziek. Uit Grun, hoor je zo.

0: met All About The Money. Ja, ga meteen even kijken op de weg. Vrijdagmiddag wel slecht weer. Heeft het nog effect op de files, Nadesh?
1: Er is één vertraging net over de grub, de N34 tussen Zuidlaren en Emmen. Tussen Anne en de aansluiting met de N366 voor de rotonde van Gieten. Daar sta je 10 minuten vast.
0: Dat is meteen wel een flink.
1: Dat dacht ik.
0: Oké. Okay. En gisteren, Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt het een beetje op ons afgeroepen, hè? Jij zei ook, het wordt morgen echt zo vreselijk. Nou, daar had jij dus gelijk.
2: Nou, fijn is dat, hè?
0: Ja. Het nou, ik moest op de fiets. Ik heb aan je gedacht.
2: Ja, vreselijk. Ja, om en bij de middag was er ook nog maar een graad of 10. Ik zeg, en toch gaat die temperatuur nog oplopen richting 14 tot 16 graden. En dat is ook gebeurd. Ondanks de regen, wat we op dit moment onder zit, is een warmtefront. En in zo'n warmtefront zul je toch, ondanks dat het regent en dat het bewolkt is, dat die temperatuur oploopt. En inderdaad, een dikke 13 graden in Nijbeerte. En rond 16 graden op Blauwersoog. En het aantal millimeters is ook wel weer karakteriserend voor deze tijd van het jaar. Volk in het noorden en in het westen van de provincie de meeste millimeters, 5 à 6 millimeters. En ik zeg inderdaad wat meer naar het zuiden en zuidoosten zou 2 millimeter. Nou, op dit moment hebben we het zo gauw als deur. Het wordt storig aan vanuit het westen wat dreuger de komende uren. En hebben we een wat dreuger moment zo aan het begin van de oom. En dan komen die buien erin. En ben van oom en vannacht buien mogelijk met hoge, misschien wel een klap onweer. En vannacht een minimum temperatuur van zo'n 10 tot 13 graden in de kloten zijn bij volker af. Men trekt ook verspreid over de provincie buien die vooral in de middag behoorlijk goed kunnen houden. Met kans op hoge windstuit, onweer. Voor de rest is er ook wel zon. En de wind motig dat krachtig uit het zuidwesten brengt een grote vat in.
0: Oh, dan kun je dus zo net een beetje droog naar huis fietsen en dan moet je gewoon niet meer de deur uit. Gordijnen dicht, nou, kaarsen dus aan.
2: Tussen de buitendeur
0: is druig.
2: Zo is het.
0: Hey, mooi, tot zo.
2: Jo, tot zo.

0: Zo ben je die druilerige dagen op vrijdag wel weer vergeten. Goeie muziek van Koe en de Gang. Ja, goedemiddag zeg ik eerst even tegen Nadesh.
1: Goedemiddag.
0: Want jij hebt weer een onderwerp meegenomen.
1: Dacht ja.
0: Ik weet het niet.
2: Bedoel jij online oplichting?
0: Ja.
2: En digitale criminaliteit?
0: Dacht ik, volgens mij moet ik daar een boemer voor hebben.
2: Jij voelde je daar niet warm.
0: En toen keek ik naar rechts.
2: Ja, toen zag jij
3: Generatie X.
0: Daar heb ik een oude iemand voor nodig. Online oplichting, dat is toch iets voor oude? Nee, nog wel wat ouder dan
3: ik. Nee, dan moet je maar zo'n geloof hebben. Die is veel ouder.
0: Ja, echt nog een generatie weer daarboven. Ja, dat is een boemer.
2: Nou, ik moet zeggen, volgens mij heeft mijn moeder ook wel eens wat besteld, hoor. Wat dan niet binnen is gekomen. Dat ze toch in zo'n Facebook-advertentie is getrapt. En die is van dezelfde generatie, Edwin.
0: Dus het kan iedereen, overkomen.
3: Uiteraard.
0: Ze worden steeds slimmer, het gebeurt steeds vaker. Je kan sowieso makkelijk op een linkje klikken natuurlijk. Maar echt online oplichting in de tijd van de Nigeriaanse prinsen. Dat was in het begin van het internet. Dat was echt een ding.
2: Ja, ja. Klopt. En je ziet het ook, daar worden nog steeds hele programma's over gemaakt. Volgens mij Kees van der Spek gaat altijd op zoek naar oplichters. Maar het is de week van de digitale veiligheid. Dus deze week is er extra aandacht voor. Want steeds meer jongeren in Noord-Nederland raken blijkbaar in aanraking met digitale criminaliteit. En deze week is er dan voor gemaakt om organisaties mensen bewuster te maken van de risico's van online oplichting. En Ronald die dacht, nou, voor Gronings Spel ga ik toch maar eens even in Hogezand kijken of mensen zijn opgelicht.
0: Nou goed, wij zijn online veilig op dit moment. We zijn allemaal binnen in ieder geval.
3: Ik heb daar nog nooit last van gehad. Maar nee, ik zit ook niet op socials en dat soort dingen. Ik heb ook nooit die vinkjes aan.
2: Ja, maar weet je, ik ben aan de ene kant gehackt door een groot telefoonbedrijf wat een hack heeft gehad. Nou, we hebben
0: hier ook gehackt.
2: Dus ik ben al triple aan alle kanten die je kunt hacken, ben ik al gehackt. Dus ik ben al gedoemd.
0: Is dat oplichting?
3: Nog niet eens over bevolkingsonderzoek.
2: Nou ja, dat
3: ook gehackt.
2: Ja, maar dat heeft wel te maken met digitale veiligheid.
0: Ja, eens. Oké, nou dat is dus allemaal deze week. We gaan zo de meningen van Gronings op straat horen. Straks eerst tijd voor nieuwe muziek uit Groningen. Na Harry Styles.

0: Laatste hit van Harry Styles. American Girls. 17 minuten over 4. Tijd voor groenige muziek. Het is natuurlijk vrijdagmiddag. En dan gaan we altijd eventjes kijken wat er allemaal nieuw is uitgebracht. Aan de lijn heb ik niet zomaar iemand. Hofleverancier van de Groenige Duizend. Maakt ontzettend veel mooie gevoelige liedjes. Troubadour. Jan-Henk de Groot. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Mooi.
0: Mooi. Ja, hoe is het?
1: Ja, best met die.
0: Ja, goud me jong. Want ik heb gezien, je bent druk met na je theatershow.
1: Ja, ja. Ik ben nog druk aan het schrijven en latjes aan het selecteren. En ondertussen gewoon andere optredens ook gewoon doen. En ja, dus weer mooi druk.
0: Is dat dan een beetje, dat doe je tegelijk?
1: Ja, om de beurt zeg maar. En dus overdag wat schrijven en bedenken van, nou ja, wat is mooi om te gaan doen. Want in januari, februari ga ik op pad met Reinhard Dauma. Dus met alleen vleugel en met zang. Dus dat is wel even spannend, ja.
0: Ik zag het al, januari staat de datum ook echt al gepland. Je kan er niet onderuit. Is het af?
1: Ja, dat klopt. Nou ja, we zijn nog druk bezig en we gaan nog veel repeteren. Dus dat gaan we de komende weken veel doen. En ik zie er ontzettend naar uit. Want het is wat anders dan altijd met een gitaartje of met een band. Met de troubadours. Dus ik dacht van, nou, ik heb heel veel liedjes heb ik vroeger geschreven op piano. Ook toen ik op conservatorium zat. En dan ga je ze toch op gitaar spelen. Dus toen dacht ik van, nou ja, dan moet ik wil het wel doen in het theater, maar dan moet ik wel iemand mee hebben die dat ook echt goed kan. Nou, en Reinhard, die zit daarop. Dus,
0: maar is dat hoe het is gegaan? Je dacht, ik heb een goed iemand nodig en toen heb je hem gebeld.
1: Ja, nou, we hadden het erover. Want hij is een collega van mij op Noorderpoort, waar ik ook werk. En ik had het over van, nou ja, ik wil wel eens een keer theater in met piano of met vleugel. En liedjes doen die ik anders niet doe of helemaal in een ander jasje. Hoe zou de mama van Michel klinken alleen op piano bijvoorbeeld? En wat kunnen we daarmee doen? En toen zei de Reinhard van, ja, dat is goed, dan doen we dat. Maar dan ook alleen met vleugel. Dus niet gitaar erbij, dan echt ook alleen vleugel en zang. Nou, en dat vond ik een goed idee.
0: Dus jouw gitaar gaat voor het eerst niet mee?
1: Ja, ik kan echt gewoon helemaal echt in de auto stappen. Ik hoef alleen maar, misschien wat tandenborstel en dingen mee te nemen.
0: En jezelf neem je mee, je stem.
1: En mezelf, en ik ben zo klaar. Dus die soundchecks, die gaan natuurlijk als een trein straks. Ja.
0: Dat is heerlijk. Ja, dat is even heel praktisch. Maar het is ook wel, je hebt natuurlijk altijd die gitaar mee.
1: Ja, en daar zit je dan ook altijd achter.
0: Ja.
1: En, ik mocht afgelopen jaar de Catalaanprijs ontvangen. En toen dachten we van, weet je wat, we gaan het even uitproberen hoe dat is. Nou, en dat pakte goed uit. Mensen vonden het heel mooi. En liedjes krijgen opeens een hele andere lading. Ik denk dat het heel erg gaaf gaat worden.
0: Leuk. Ja. Je hebt mij wel getriggerd ook met hoe klinkt dan de mama van Michel, hè? Met de piano bijvoorbeeld. Zit die dan ook in de voorstelling?
1: Ja, nou, ik denk dat we daar niet onderuit kunnen komen. Want anders worden er heel veel mensen boos misschien, als ik die niet speel. Maar ja, we gaan dus echt wel kijken of we er iets moois van kunnen maken. Dus misschien een hele andere maatsoort of andere stijl. Super, super leuk. En het loopt ook al goed. Dus mensen hebben er blijkbaar wel zin aan.
0: Heel goed. En de nieuwe muziek die je dan nu gaat uitbrengen nog, betekent dat dan dat die straks allemaal met alleen piano zijn?
1: We hebben nog een liedje opgenomen, ook afgelopen december of januari is dat al geweest, in een studio in Valthermond. Die komt over een paar weken. Het is ook weer een pianoliedje, dus de komende tijd zullen er dus twee pianoliedjes uitkomen, misschien nog wel één. En de plannen zijn om uiteindelijk ook de hele tour op te nemen. Dus elk concert gaan we opnemen en dat we daar dan een soort live cd van gaan maken. Met al die liedjes, bekende liedjes, nieuwe liedjes. Dat had ik ook nog niet gedaan, een live plaat.
0: Wat leuk. Nieuwe pianoliedjes, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over het nummer gehad. Ik begin even hiermee.
2: Gronings Goud.
0: Want dan weten we dat alvast. We gaan hem heel veel horen. Het heet Kapperpot, jouw nieuwe plaat. De nieuwe Gronings Goud voor deze week.
1: Super, te gek. Dankjewel. Vind ik leuk.
0: Wil je ons nog even vertellen waar het over gaat?
1: Nou, dit liedje heb ik een tijd geleden al geschreven. En toen heb ik het met gitaar opgenomen voor een project. En dat ging over bijzondere Midden-Groningers. En daar kreeg ik een video in mijn mailbox over Kappenpot uit Schildwolde, die 90 jaar was en nog altijd knipte. Nou, inmiddels is de man vorig jaar gestopt, las ik, op 95-jarige leeftijd. Ja, ik vond het zo'n mooi verhaal hoe hij dat vertelde, dat hij het contact met de mensen, en hij was eigenlijk al met pensioen gegaan, maar toen zat hij thuis en dacht hij van ja, waarom stop ik eigenlijk? Ik vind het veel te leuk. En toen is hij gewoon weer gaan knippen, want zijn dochter had de zaak overgenomen. En hij heeft nog steeds, sommige klanten heeft hij 57 jaar gehad.
0: Jeetje, dat is gewoon langer dan de meeste huwelijken, hè?
1: Ja, en ik vond het inspirerend. Want ja, je ziet het om je heen. Mensen die blijven werken en het doen wat ze leuk vinden. Kijk maar eens even naar de Stones. Wat voor een te gekke platen die nog steeds maken. En ik denk van ja, waarom zou je ook stoppen als iets heel erg leuk is? En dus daar gaat het liedje eigenlijk over.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. We hopen dat jij ook nog lang niet stopt. En in januari dus jouw voorstelling. En er zijn vast nog kaarten voor.
1: Zeker.
0: Goed. Hey Jan Henk, dankjewel. Goed weekend.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Yo, mooi. En dit is hem hoor. Kappenpot, de nieuwe Groningsch Goud.

0: geen gitaar, alleen piano. Zo gaan we blijkbaar meer horen van Jan-Henk de Groot. En deze ga je sowieso veel horen. Gronings Goud voor Jan-Henk de Groot, Kapperpot. Ja, het is de week van de digitale veiligheid. Wij hadden het er net over, liepen een beetje te grappen. En toen kregen we meteen een appje van Wim, want die is er al twee keer ingetrapt.
1: Maar ik doe niks meer via internet kopen. Dat laat ik aan mijn kinderen over. Die zijn dan wat slimmer en doordachter in. Nou, goed weekend. Joejoe.
0: Heel verstandig. Nou ja, misschien ben jij er ook wel eens ingetrapt. Kan echt iedereen gebeuren. Ronald ging erom naar Hoge Zand over online oplichting.
2: Hebt u wel eens te maken gehad met online criminaliteit? Als u geprobeerd hebt op te lichten?
3: Nee. Kijk, ik krijg allerlei mailtjes binnen. En dan denk ik soms, nou, dit is niet in orde. En dan klik ik hem weg. Ja. Maar ik ben nooit opgelicht of zo. Nee.
4: Ik ben ook oplicht. Oh, ik heb wat besteld en dat heb ik betaald. En ik heb het nu gekregen. En Paul mails erachteraan stuurt. Ze hebben hele mooie beloftes doen. Ja, mevrouw, het komt. Al wat komt, gewoon pakkie. Ja,
5: meestal neem je op en hoor je niks. Dan weet ik genoeg. Want dan belden ze gelijk 100 tegelijk. En degene die het eerst reageert, die is de klaas. Een enkele keer, dan ben ik de eerste. Nou, gelijk blokkeren.
6: Je krijgt wel eens telefoon op je mobiel en dan zie je een onbekend nummer. En heel af en toe neem je een pronkelijk op. En dan krijg je een rare stem, hello, hello. En ja, dan gelijk hang ik op, blokkeer het nummer direct. En dan heb je die ervan niet meer. Ja. Meestal als ik een onbekend nummer zie, dan neem ik niet eens op.
2: Nog geen geld kwijtgeraakt?
3: Nee, gelukkig niet.
2: Nee. Dus u houdt er al wel rekening mee als u zo'n mailtje krijgt van, is die echt of niet echt?
3: Ja.
2: Hoe bepaalt u dat?
3: Nou, bijvoorbeeld, ik krijg een mailtje van de Rabobank. Nou, dat klopt niet, want de Rabobank zegt tegen mij dat ze dingen alleen maar schriftelijk doen. Dus als ik zo'n mailtje krijg, dan denk ik, ja, dit klopt dus niet.
6: Ja, kijk, je wordt voldoende gewaarschuwd en je loopt altijd het risico dat je een keer intrapt. Daarom moet je continu bij elk vreemde moet je alert zijn.
2: Krijg je ook wel eens een telefoontje dat je denkt van dat vertrouw ik nooit?
4: Jawel, maar dan kijk nou eerst een onbekend nummer. Nee, neem niet op, nooit meer. In begin wel, mijn kinderen zeiden mama nooit opneem. En dat doet nou niet meer. Ja. Maar het is nooit meer vertrouwd tegenwoordig.
2: Ze belt ook wel eens en dan ze vuur komen dat ze van de bank ben.
4: Ja. Nee.
2: Zoek ze telefoontjes hier nog nooit uit?
4: Nee, gelukkig nooit, nee. Maar dat trap ik ook nooit in. Zo keen ben ik nog wel, hoor.
0: Gelukkig maar, zij heeft de week niet nodig. Maandag hebben we een nieuw onderwerp en een nieuw Gronings Spel.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Het is 4:30, precies. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De Sinterklaasintocht in Hoge Zand-Sappemeer lijkt dit jaar toch door te gaan. Een groep inwoners slaat de handen ineen om die intocht te organiseren. Eerder deze week maakte de organisatie bekend dat de intocht zou worden afgelast. De reden voor de afgelasting was dat vrijwilligers zich terugtrokken omdat ze geen roetveegpiet wilden zijn. Ook sponsoren haakten af. Volgende week wordt duidelijk of het nu alsnog doorgaat. 20 asielzoekers hebben vannacht in de regen op het gras buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen, omdat binnen geen plek voor ze was. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland noemen dat een direct gevolg van het gebrek aan opvangplekken en zeggen dat de opvang door een humane ondergrens zakt. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hebben een dagopvang op het terrein bij het aanmeldcentrum. Die plek biedt er maximaal 150 asielzoekers. Ze kunnen 's nachts terecht in de noodopvang in Warffum en Zuidwolde. Maar die limiet is volgens de organisaties in de afgelopen weken meerdere keren bereikt. Het Rode Kruis houdt er rekening mee dat de komende nachten weer asielzoekers buiten slapen. Samen met Vluchtelingenwerk roept het gemeenten op om direct noodopvang te regelen. 107 gemeenten in Nederland doen op dit moment niets in de opvang van vluchtelingen. En nog eens 119 doen te weinig, stellen zij. Het is nog onduidelijk of er een doorstart komt voor het failliete Bedrocan in Veendam. De medicinale cannabis-teler zit in financiële problemen nadat het ministerie van Volksgezondheid het contract begin dit jaar stopzette, legt Femke Starrenburg van het bedrijf uit.
16: Wij hebben heel erg lang gewacht op de aankondiging van een noodzakelijke wetswijziging. Omdat er ooit verteld is door de toenmalige minister Ernst Kuipers dat eigenlijk het beleid gemoderniseerd zou worden en dat een bedrijf als Bedrocan rechtstreeks zou kunnen leveren aan apothekers. Nou, dat was echt fantastisch nieuws voor ons. Alleen zou dan de wetswijziging moeten plaatsvinden. Nou, en die is pas gepland nu in juli 2028. Nou, en dat is voor ons niet overbrugbaar.
15: De ongeveer 70 medewerkers zijn hun baan kwijt. Bedrocan is de enige leverancier van medicinale wiet in Nederland. De voorraad is gegarandeerd tot medio volgend jaar. Het ministerie van Volksgezondheid denkt genoeg tijd te hebben voor het vinden van een andere leverancier. Het Wilhelmina ziekenhuis Assen heeft enkele operaties moeten verplaatsen nadat het ziekenhuis de reiniging en sterilisatie van medische instrumenten had uitbesteed aan Steri-Noord in Groningen. De overstap was afgelopen juni. Volgens het Wilhelmina waren de instrumenten niet altijd op tijd beschikbaar, waardoor patiënten op een ander moment moesten worden geopereerd. Steri-Noord is een bedrijf dat zich uitsluitend bezighoudt met het reinigen en steriliseren van medische apparatuur voor verschillende zorginstellingen in het noorden van het land. Het Wilhelmina werkt met Steri-Noord nu aan het verbeteren van de nieuwe werkwijze. Het beëindigen van de samenwerking ligt niet op tafel. En de gemeente Oldambt verwacht dit jaar een begrotingsoverschot van 3,5 miljoen euro. Ook de begroting van volgend jaar is sluitend. Dat is een meevallen vergeleken met eerdere cijfers. Toch komen er nog altijd moeilijke jaren aan, waarschuwt de gemeente. 2028 en 2029 ontstaan er tekorten omdat Oldambt dan minder geld krijgt van het Rijk. Toch wil de gemeente blijven investeren in zorg, wonen en de lokale economie. Pas in 2030 herstelt het beeld zich, verwacht de gemeente. Meer op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dankjewel. Gaan we door met het weer met Harma.
17: Vanochtend bleef bewolkt met regelmatig regen. De kan nu wordt het tijdelijk even wat droger, maar vanochtend en vannacht dan komt het tot buien. Mogelijk met hagel en misschien ook wel een klap onweer. Vannacht hebben we wat volker opklots met een minimumtemperatuur van zo'n 10 tot 13 graden. Buien trekken verspreid over de provincie buien en de loop van de dag ook pittiger, met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de rest is er ook wel zon en met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wat een grote vat zien.
18: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
19: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
20: Bouw- of metaalproject?
21: Staaldigitaal.
20: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
23: Staal, zagen, boren of lassen.

0: van Robbie Williams op Radio Noord. En dan gaan we hoor. Vrijdagmiddag.
1: Lekker lachen.
0: Lekker lachen?
1: Ja, de sfeer is goed.
0: De sfeer is goed. Misschien komt er wel een hint bij.
1: Nee, die hebben we net gisteren gegeven.
0: Ja, ik opper het maar.
1: Ik dacht, wat ik bij deze tijd ben versteld. Ik denk, hè? Ik heb toch gisteren al verteld dat het een vrouw is.
0: Dat is waar, inderdaad.
1: Okay, jij wil twee hintjes achter elkaar.
0: Ik vind het ook wel heel duidelijk een vrouw, toch? We hebben eerst heel veel mannen namen, maar dit is de lach.
1: Ja, is ook wel duidelijk een vrouw, toch? Moet wel zeggen, jij bent natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld.
0: Ja, als je het weet, dan hoor je... Dan,
1: toen ik hem dinsdag hoorde in de auto, dacht ik ook... Oh, dat weet ik niet wat het is.
0: Oké, okay. Nou, dus dan is het gewoon een goede hint. En dan gaan we nog niet te veel met andere hints strooien. Hier moet je het even mee doen. 050-3188-288. Dat moet je dan bellen. En als het dan goed is, dan kun je mooie dingen winnen.
1: Nou, zeker. Het prachtige penispude. Die wil je hebben. Die kan je hartstikke makkelijk meenemen.
0: Ja, want Erik noemt het natuurlijk de penispude. Omdat hij doet hem echt als een coole... Hoe noem je dat? Zo echt zo om je riemhoogte, zeg maar.
1: Ik vind pokkelpuut toch iets charmanter dan penispude.
0: Penispude. Maar hij moet natuurlijk eigenlijk tegenwoordig zo overdwars.
1: Hè? Ja, maar dan hangt dat hij toch ook voor je pens?
0: Hij kan ook op je rug.
1: Nou, dan noem jij het de rugpuut. Is vind ik ook goed.
0: Het is vast ook niet hip.
1: Weet je wat daarin past?
0: Nou.
1: Een mooie Spotify-tegel die je ook kan winnen. De muziektegel.
0: Ja, het is best wel een grote tas. Dus die zou er ook nog in kunnen. Je mag hem ook ergens in huis zetten. Een dressoir opperen wij vaak, maar dat hoeft helemaal niet. Je mag zelf een plekje kiezen.
1: Is het een dressoir? Vet.
0: Ja. En je kan ook nog een favoriet nummer kiezen. Wat is er?
1: Een dressoir.
0: Ja.
1: Het is toch een accessoire voor op je dressoir?
0: Ja. Ik zei, je kan hem ergens neerzetten. Dat mag op je dressoir, maar mag je ook zelf bepalen waar je hem neerzet.
1: Oké.
0: Nou, Des, luister de tapes terug. Als jij ondertussen weet wie er zo lacht, laat het even weten. 050-3188-288.

0: Born to be Alive van Patrick Hernandez. En wij gaan gauw verder met het spelletje dat we aan het spelen zijn. We hebben een prachtige lach en een prachtige kandidaat. Jeroen Kruijzinga, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Topdag voor mij. Ik ben vanmorgen ook al bij Nivino geweest.
0: Dan ben jij dus nu al vanochtend? Nee, vanmiddag.
1: Ja, oh nee, vanmiddag natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ben je laat opgestaan vandaag?
1: Nee hoor.
0: Oh, dat kon dat je er nog een beetje zo'n ochtendgevoel had dan.
1: Nee, maar ik ben een beetje... Ja, nee.
0: Ja, nu. Heb je ook een goed gevoel bij het weer? Hou je van de herfst?
1: Tuurlijk, je kan er niks aan doen. En ik vertel mijn zoon altijd, waar je niks aan kan doen, niet druk om maken.
0: Kijk.
1: Ik kan niks aan doen.
0: Dat zijn wij.

0: van het beheerst lachje, hè? Beetje met die kaken op elkaar.
1: Niet te uitbundig.
0: Ja. Niet te uitbundig. Ik hoor het er wel in.
2: Dat dacht ik.
0: En drie keer de scheepsrecht. Oh, je doet na. Ik vind het nu echt jammer. Het is, ja, het is toch
2: is
0: niet
2: mogelijk.
0: Goed. Ja, inderdaad. Het kan eigenlijk niet en het is toch gebeurd.
2: Ja.
0: Dan gaan we voor de vierde keer, ja?
2: Nou, dan begin ik weer opnieuw met 1, 2 en dan de derde keer wordt het goed.
0: Is goed, dan bel ik jou de volgende keer voor de eerste keer.
2: Nou,
0: mooi.
2: Goed. Nou, bedankt.

0: We kennen Nick Kershaw toch vooral van The Riddle, maar dit is ook een mooie van hem. Wouldn't It Be Good op Noord. En ja, daar is Wia alweer. Kom maar op. En waar gaat het vandaag over? We hebben vandaag Paarse Vrijdag in Kom maar op. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Nederland heeft het al sinds 2010. Het heeft er alles mee te maken dat je de queer community steunt door iets paars te dragen. Dus als je dan vooral op scholen misschien denkt van, nou, misschien val ik wel op jongens of op meisjes. En dat je daar dan niet voor uit durft te komen. En dan een klasgenoot ziet die iets paars aan heeft. Je denkt, hé, ik hoef me niet te schamen. Ik mag er zijn. En dat dragen we dan uit op deze dag. Maar daar gaat het niet alleen over. Ik heb Olaf namelijk ook nog even nodig. Ja, Olaf,
1: ik sta hier al naar alle zitten wachten, jongens. Ja,
0: ik moet toch even introduceren.
1: Dus ik ben er gewoon.
0: Ja, oké.
1: Ja, kom maar op. Ik ben de kloofheur.
0: Nou, hartstikke mooi. Want Paarse Vrijdag. Nou, eerst nog eventjes de dag van vandaag.
1: Ja, weer een bijzondere dag vandaag, hè? Paarse Vrijdag. Het doel van deze dag is dat elk accepteerd wordt zoals hij is. Nou, er wordt volk op schaal wel aandacht aan besteed. En nou, het gaat er dan ook om, hè, dat hij niet pest wordt. Elk uur te be.
0: Dat is Paarse Vrijdag. Zo, daar ga je het over. Maar het gaat ook over het woord paars. Ken je daar nog een ander Gronings woord voor? Of meerdere? Of spreekwoorden met paars? Door Ben Wienaar op Zuik. Laat maar weten. Kom maar op.
1: Ja, mooi.

0: voor Expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
0: Ik kan er weinig aan toevoegen.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
10: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
17: De hoofdlijnen van Noordnieuws krijg je van Edwin. Goedemiddag.
18: Mooi maatje. Buschauffeurs in de hele provincie leggen woensdag het werk neer uit onvrede over de cao-onderhandelingen en tot de kerst 1 dag per week. 20 asielzoekers hebben vannacht in de regen op het gras buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen, omdat binnen geen plek voor ze was. Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden dat de opvang door een humane ondergrens zakt. En GGZ-instelling Akare met 5 locaties in onze provincie heeft na een conflict met de Raad van Toezicht een interim bestuurder aangesteld. en naar een tweede wordt nog gezocht.
17: Dankjewel, zo meer om 17:30.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
11: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
11: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
15: Ontdek Noord-Europa met Kloosterreizen en MSC Cruises. Vaar vanuit Kiel, Hamburg of Rotterdam langs indrukwekkende kusten, charmante steden en frisse fjorden. Boek jouw MSC Cruise bij Kloosterreizen en geniet aan boord van de unieke MSC-beleving. Kloosterreizen en MSC Cruises. Samen brengen we Noord-Europa dichterbij.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
21: Met Maartje Ettema.
17: Zondagmiddag is in Groningen de 4-mijldruk bezig, maar FC Groningen speelt uit in Rotterdam tegen Excelsior. Ik ga erop vooruit blikken met Steven Bleek.

0: Voor iedereen die op vrijdag de Classic Klaasie mist, nou, dan was hij er toch nog een beetje bij. Hij werd ook meteen naar de studio gelokt met echte Eurodance van La Bouche. Nadesh, hoe is het op de weg?
1: Nou, afgezien van de file hier voor de deur dankzij de Eurodance, is het hartstikke rustig.
0: Valt er wel weer een beetje mee. Ja, en echt herfstweer, een beetje troosteloos, mooi.
2: Ja, mooi. Nou, gelukkig hebben de komende er ook wel weer zon, maar de 4 mile for you en de...
0: Ja, dat ging ik vragen mile, natuurlijk, als je gaat lopen zondag.
2: Het is night best, nee.
0: Nee.
2: Het is echt tussen de buitendeur en ook vooral pittige buien in de loop van de dag. Kolenboomlucht, onstabiliteit. Vandaag hebben ze met een warmtefront door hem heel veel bewolking. De hele dag wat Michel de Rij, soms plans dat even wat harde deur. Ja, en dan is het noorden en westen van de provincie wat volkomen dit is het tijd van het jaar de meeste millimeters opvangt. Omdat dat gewoon dichter bij de kust ligt. En dan net het relatief warme Noordzeebotten, die deurt ook volk in het duwtje in het zakje. En dat zullen we met die buitenactiviteit vervenomen en vannacht in de komende dong ook wel zijn. Begin volk de week, dan neemt hoge druk het dus even over en dan zoek ik een aantal dagen met droog weer. Nou ja, dinsdag weer net nooit. En het is wat wissel bewolkt. En nooit, dat is een alleenhande, maar is zeker nooit. Dat is ook zeker bewolkt. En zo in de tweede helft van volk de week, wat allemaal alweer spannend. Hou lang, houden we dat droge ding weer niet meer vast. Maar in ieder geval wel een stijging van temperatuur. Maar uiteindelijk in de vanmiddag om nu of 12 was nog maar een groot of 10. En toch loopt die temperatuur dan nog verder op onder dat warmtefront. Want het is gewoon 16 graden worden en roodschaal. En dat is normale temperatuur af. Het is het niet van het jaar. Met bewolkt en regen achter 4 en 8 kilometer zicht. 6 millimeter is de vaal en motige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. En zeeboord 2,5 millimeter en de barometerstand 2 millibar. En door werd het ook dikke 16 graden. Nou, de komende uren die regen die trekt in oostelijke richting voort. En het is tijdelijk eens even wat droger. En geleidelijk aan dan zoeken we dat de buien tot ontwikkeling komen. En dat komt ook allemaal weer van het westen over. Kans op hoogel, kans op onweer. En vannacht in wat volker opkloten ze met een minimum van 10 tot 13 graden. Maar verspreid over de provincie buien. Mogelijk met onweer, hoogel en windsteun. Voor de rest ook wat zon en motige tot krachtige zuidwestelijke wind. Vat 10 graden en om middernacht nog buien. En een zondag ook pittige buien. Kans op onweer, hoogel, windsteun. De zon is erbij. Vat 10 graden en maandag. Dan beginnen we de dag met mist. Onder hoge druk. Overtouw komt er wat zon en 15 graden. Dinsdag maïs bewolkt. Spatje regen 16 graden. En woensdag droog. Een zon erbij en 17 graden.
0: Geen goed nieuws voor de lopers op zondag.
2: Nee,
0: dus
2: waardeloos. Hè?
0: Ja, waardeloos. Nou, ik dacht, ik maak het goed. Doe een plaatje over rennen.
2: Ja, dat we dat doen.
0: Compenseren.
2: Ja.
0: Ski weekend.
2: Family.
0: Ja, hey, goed zo. Level 42. Of kan dat ook niet meer te doen? Bye.
2: Bye.

0: Een hart onder de riem voor de lopers aanstaande zondag Level 42. Running in the family. Nou, wij doen in ieder geval niet mee. Oh.
1: Dat weet ik wel.
0: Alweer niet.
1: Het is weer niet gelukt om ons in te schrijven, helaas.
2: Jammer. We waren te laat.
1: Jammer, het was alweer.
2: Alle bedrijfsplekken waren vol.
0: Oh, we hebben het er zo vaak over.
2: En we hadden het zo graag gewild.
0: Helaas, dat dan niet. Paarse Vrijdag heb ik dus wel aan meegedaan.
2: Ja, ik heb dus niks paars in mijn kast.
0: Jij zweert wel hoog en bij laag. Was hij een klein... Dat is heel even iets gaande hier.
2: Ja, dat was een beetje grimmig.
0: Ja, nou. En toen was erbij. Vind je nog wel... Kunnen wij nog door één deur, denk je?
3: Ik denk inmiddels, dacht ik wel. Volgens mij had Nadesh mij beloofd dat de kou uit de lucht was. Maar
0: het heeft allemaal te maken met dat Nadesh dan zegt... ik heb niks paars. En dan zeg ik, ja, je hebt wel iets paars.
2: En dat vind ik dan wonderlijk. Want denk ik, jij staat elke ochtend voor mijn kledingkast. Ja, dat vind ik bijzonder.
3: Gaan jullie weer, hè?
2: Ja, sorry.
0: Gewoon, ik leg het toch nog even gewoon alleen maar uit. Ik heb jou gewoon een keer in iets paars gezien. Dat kan toch?
2: Nee,
0: dan zeg jij,
2: dan
0: heb ik dat weggegooid.
2: Nee, ik heb er geen paars. Het hoogste paars wat ik heb is bordeaux rood.
0: We gaan hier niet weer in. Dan heb ik misschien me vergist in bordeaux rood. Het is Paarse Vrijdag. Niet zo naar me kijken.
2: Ja, Maartje?
0: We hebben Olaf Vos. Die helpt ons daar een beetje bij op weg. Want dit komt helemaal niet goed. Het heeft dus te maken met waar Paarse Vrijdag voor staat. Namelijk acceptatie. Hè? En het belangrijk is dat iedereen zichzelf mag zijn. Maar ook met het Groningse woord voor paars. Ooit van gehoord?
2: Nee.
0: Sang.
2: Ik dacht
0: sang.
2: Altijd dat ja, paars gewoon paars was. Want poors leek me niet. Pasen wordt natuurlijk wel pozen. Dus ik dacht van, nou, misschien zit daar wat in. Maar dat klopt dus niet.
0: Dat klopt volgens mij niet. Maar het zal mij... Ja, misschien laat even van je horen als jij het wel een keer poos noemt thuis. Want ik vind het niet zo gek klinken, maar dat komt misschien door pozen. Ja. Of als je dus echt het oude Gronings woord sang wel eens hebt gebruikt. Want daar gaat Olaf straks even uitleggen hoe dat dan zit. En ook hoe we dat dan toch nog in het dagelijkse Groningse leven zouden kunnen gebruiken.
2: Nou, gaan we van sang naar senang tussen ons.
0: En dan is het nu ook weer goed. Vanaf nu. Paarse Vrijdag, kom maar op.

0: muziek voor de vrijdag. Da, dansen zo het weekend in. Maar niet voordat we straks hebben gekeken natuurlijk naar Noord vandaag met Nivino Geerts. Maar dag Nivino.
1: Hey.
0: Ben je nou toch naar je studio gegaan?
1: Ja, klopt.
0: Het is dit voor, je staat hier de hele tijd van ik ga het hier doen en dan...
1: Ja, nou, soms vind ik het leuk om bij jullie te zijn. Maar soms dan zing jij zo hard mee met liedjes dat ik denk, nou, ik doe het toch vanuit de tv-studio.
0: Ik heb je weggezongen.
1: Ik ben naar boven gelopen en toen baalde ik. Want ik denk, gisteren, als je het nog weet, gisteren was ik helemaal in het paars gekleed. Terwijl het vandaag Paarse Vrijdag is. En ik vind het mooi dat jij er zelf aan hebt gedacht. Je ziet er prima uit. Ik weet niet of het echt bewust is.
0: Zeker. Okay. Ja, ik heb het gisteren hoorde ik het al. En toen moest ik vanochtend, was ik natuurlijk wel weer even vergeten. Gelukkig zag ik het toen weer op social media even voorbij komen. Toen ben ik naar mijn kast gelopen en toen heb ik iets paars aangedaan.
1: Cool. Want Paarse Vrijdag, daar hebben we vandaag aandacht voor in Noord vandaag. De FC gaat weer voetballen. Dat moet jou ook deugd doen, denk ik.
0: Ja, dan is hij weer even van huis.
1: Ja, dat het zo lang stil heeft gelegen en Stefan 3 weken thuis heeft gezeten. En we gaan voorbeschouwen op misschien nog wel mooier dan de 4 mijl zelf. En dat is al mooi, maar op zaterdagmorgen lopen ze de 4 mijl for you. En dat is natuurlijk een prachtig evenement.
0: Cool, en het is nog niet begonnen, dus je kan je gewoon omkleden.
1: Voor de 4 mijl for you?
0: Nee.
1: Of voor Noord vandaag?
0: Ja, je wilt toch iets paars aan doen?
1: Geen kleding van gisteren aan doen. Vind ik zo een beetje vies.
0: Nou,
1: ik ga ook nooit naar een kringloopwinkel.
0: Nee, ik wist dat we op tweedehands zouden komen. Ja. Dat gaat echt, we gaan niet de hele tijd dezezelfde discussie voeren.
1: Okay.
0: Straks om 6 uur.
1: Doeg.
2: Ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
2: Ik praat met Jan Bulo Drent uit Scheemda, die nog maar een broekje was toen hij doorbrak als modeontwerper. Hij vertelt over de modewereld, over de grote shows die hij gaf en ook waarom hij uiteindelijk het plezier in zijn vak verloor. Jan Bulo Drent.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
9: Bijna 17:30, tijd voor Noord Nieuws. Goedemiddag Edwin.
10: Mooi maatje, het asbest in 6 flatgebouwen in de stad Groningenwijk Vinkhuizen zit niet alleen in het stukwerk op de muren, maar mogelijk ook in de plafonds. Dat laten woningcorporaties Nijensteen en Patrimonium weten in een nieuwe brief van de bewoners. Hoewel de GGD het gezondheidsrisico klein noemt, wordt bewoners op het hart gedrukt om voorlopig absoluut niet te boren, timmeren of behangen op muren en plafonds dus. Nader onderzoek naar de exacte verspreiding en risico's begint maandag. Buschauffeurs in de hele provincie leggen woensdag het werk neer uit onvrede over de cao-onderhandelingen. En tot de kerst 1 dag per week. Volgens de bonden zitten er nogal wat verslechteringen in het voorstel van de werkgevers, zoals loonbetalingen bij ziekte omlaag brengen, een individuele onregelmatigheidstoeslag in plaats van een algemene, diensten verlengen van 8 naar 10 uur met meer onbetaalde pauzes en korter van tevoren de diensten binnen het rooster bekendmaken. In het laatste geval horen buschauffeurs, als het aan de werkgevers ligt, 4 dagen van tevoren welke diensten draaien, nu zijn dat er 8. CNV-onderhandelaar Niels Rook weet aan de andere kant ook dat de acties ten koste gaan van de reizigers.
11: Voor reizigers gaat het inderdaad pijn doen. Het is wel een belangrijk signaal wat we af willen geven. En ook aan reizigers, want ook reizigers die van het OV gebruik maken, die willen mensen op de bus hebben zitten of mensen in de trein hebben zitten die een goed werk-privé balans hebben. Dat hebben zij nu niet in het vooruitzicht als chauffeurs en machinisten. En daar gaan wij voor. En daarom rekenen we ook wel op wat begrip van de reizigers.
10: Aanrijding op de N365 ter hoogte van de Wilhelminastraat in Vlachtwedde vanmiddag. Een auto heeft een persoon aangereden. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. En de Sinterklaasintocht in Hoge Zandsappermeer lijkt dit jaar toch door te gaan. Een groep inwoners slaat de handen ineen om de intocht te organiseren. Eerder deze week maakte de organisatie bekend dat de intocht zou worden afgelast. De reden daarvoor was dat vrijwilligers zich terugtrokken omdat ze geen roetveegpiet wilden zijn. Ook sponsoren haakten af. Volgende week wordt duidelijk of het allemaal alsnog doorgaat. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
9: Edwin, dankjewel. Goed weekend.
10: Zelfde.
9: Doei. En zometeen gaan we dan eindelijk vooruitblikken op die wedstrijd FC Groningen Excelsior. Uit, dus dan moet je het andersom zeggen. Nou ja, ik weet er niks van. Stefan Bleker wel, hij gaat het zo vertellen. En dit is het weer met Harma.
12: Vandaag bleef bewolkt met regelmatig regen. De kan nu wordt het tijdelijk even wat droger, maar vanavond en vannacht dan komt het op buien. Mogelijk met hagel en misschien ook wel een klap onweer. Vannacht dan hebben we wat volker opgeklaard met een minimumtemperatuur van zo'n 10 tot 13 graden. Buien trekken verspreid over de provincie buien en de loop van de dag ook pittiger, met kans op onweer, hagel en windstoot. Voor de rest is er ook wel zon en met een matige tot krachtige west-zuidwestenwind wat een grote fatsoen.
13: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen, al vanaf €84,75.
17: Zorgeloos zakelijk leasen? Wij geloven dat mobiliteit geen hoofdpijndossier is, maar een versneller van je bedrijf. Vraag vandaag nog maatwerk lease aan bij mhcmobility.nl.
18: MHC Mobility, zo leasen.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Prins Heerlijk slapen in Stadskanaal. Voor persoonlijk advies en de beste oplossing op maat. Gun jezelf ook het beste en kijk op prinsheerlijkslapen.nl.

0: get down.
1: Een uurtje vol klassiekers uit de jaren 90. Een beetje een classy classic. Eerst al La Bouche en nu weer een boyband. En niet zomaar één. De Backstreet Boys op Noord. Ja, en dan voetbal. De afgelopen 3 weken lag de competitie stil vanwege Interland voetbal. Zondag hervat FC Groningen de Eredivisie met een wedstrijd tegen Excelsior. Ik ga erop vooruitblikken met verslaggever Stefan Blik. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Martje.
1: Het is zondag ook 4 mijl. Normaal is er dan toch geen voetbal?
2: Ja, maar dat heeft dus alles te maken met de nieuwe opzet van het Interland voetbal. Het was eigenlijk altijd zo dat in oktober, tweede week van oktober, waar dus ook de 4 mijl traditioneel is, er gewoon Interlands waren. Nou ja, nu is dat schema op de schop gegaan. Afgelopen 3 weken waren dus interlandvoetbal. En normaal werd dat dan verspreid over kortere periodes. Dus vandaar dat het er dit jaar wat anders uitziet.
1: Oké, ik zag het belangrijkste eigenlijk. Ik denk dat Etienne Vaas heeft gespeeld tijdens het interland, de interlandperiode.
2: Ja.
1: En daar is flink wat gebeurd.
2: Ja, hij speelde met Suriname een aantal wedstrijden. En eigenlijk ging het mis tijdens de laatste wedstrijd die zij speelde tegen Guatemala. En de ploeg van Suriname is eigenlijk die gehele wedstrijd ontzettend racistisch bejegend door mensen die daar op de tribune zaten. Nou, één speler van Suriname, ja, apengeluiden, oerwoudgeluiden, nou ja, noem maar op eigenlijk. En die stak op een gegeven ogenblik zijn middelvinger op naar het publiek. Daar kan je denk ik wel iets bij voorstellen als je er zo klaar mee bent. Nou, hij werd toen van het veld gestuurd door de scheidsrechter. Spelers van Suriname en Guatemala hadden afgesproken van, joh, als die wedstrijd is afgelopen, dan gaan we een beetje als statement met z'n allen in één keer naar binnen. We gaan niet het publiek ook nog bedanken, et cetera. Nou, in de allerlaatste minuut maakt Guatemala de winnende. Wedstrijd is afgelopen. Die spelers van Guatemala die gaan op dat moment feestvieren met het publiek. Dus gaan niet naar binnen zoals ze eigenlijk met z'n allen hadden afgesproken. Er ontstaat een opstootje, een soort vechtpartij op het veld. En ja, Etienne Vaas die was daar al 1 meter of 20 van verwijderd. En die is toen toch er maar weer ingevlogen, zoals we dat wel eens vaker.
1: Hij staat er wel een beetje onbekend, toch?
2: Ja, hij doet dat wel vaker. En dat was nu dus ook weer het geval. Maar ja, je moet wel benoemen ook natuurlijk wat daarvoor allemaal gebeurd is.
1: Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Maar het is wel, ja, hij gaat nu weer naar FC Groningen. Maakt dat dan nog uit voor hun als ploeg?
2: Zelf wil Vaas op dit moment niet met de media spreken. Gisteren heeft hij een verklaring eigenlijk op de website van FC Groningen gepubliceerd. Waarin hij dus ook uitlegt wat er gebeurd is. En dat hij op dat moment, terwijl het dus misging na afloop van die wedstrijd, ja, zijn teamgenoten wilde helpen. Maar ja, je moet je wel afvragen van in hoeverre dat goed is, hè? Want ik denk niet dat dat heel netjes is eigenlijk, wat er dan ook gebeurt, om erop los te gaan slaan.
1: Nou, dan even over de wedstrijd.
2: Ja.
1: Ja, want dat is zondag.
2: Dat is zondag.
1: Heeft Dick Lukien een beetje een fitte selectie?
2: Ja, eigenlijk heeft de 3-weekse pauze FC Groningen best wel goed gedaan. Spelers die wat te maken hadden met lichte blessures hadden dus nu mooi de tijd om rustig aan hun fitheid te werken. Geldt ook voor Hans Hatenboer. Hij is teruggekeerd bij FC Groningen. Speelde afgelopen vrijdag, toen ze een oefenwedstrijd speelde tegen Heerenveen, voor de eerste keer 90 minuten mee. En dat zou zomaar kunnen zijn dat hij in de basis gaat beginnen. Hij gaf laatst ook al aan dat hij wel denkt 90 minuten te kunnen voetballen. Dus dat zei ik ook tegen Lukien. Zelf denkt Hans dat wel lukt.
1: Waarom zou dat niet kunnen? Is dat een domme 90 minuten? Dat is toch wat ze moeten doen?
2: Ja, maar als je heel lang niet gevoetbald hebt, om dan in één keer weer 90 minuten te spelen, ja, daar zijn ze altijd wat voorzichtig mee. Hè. Ze willen spelers dan optrainen en dan doen ze eerst een half uurtje mee.
1: Maar hij heeft toch wel getraind in de tussentijd? Is toch niet dat hij nooit meer 90 minuten heeft gesport in dit?
2: Blijkbaar dus niet een hele wedstrijd. En Lukien zei van, nadat ik zei, ja, zelf zegt hij dat wel kan. Hij zegt, ja, volgens mij heeft Hans geen LOI-cursus medicijnen gedaan. Ik zei, nou ja, jij ook niet. Maar dat zal dus moeten blijken zondag.
1: Nou, dan gaan we dat afwachten. Ja. Zondag, jij bent erbij en het is bij ons allemaal te volgen op de site in het liveblog.
2: Ja.
1: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.

0: Diana Ross op Noord in Studio Grun. Why do fools fall in love? Daar gaan we hoor. Mooi onderwerp. Veel appjes over gezien. Belletjes. Ik heb jou zien bellen. Ik schreeuwde daardoor heen. Edwin nog harder. Ja,
1: dat
0: klopt. Olaf is er volgens mij ook nog.
2: Gezellig.
0: Ja, heel goed. Die gaan we zo eventjes horen. Het gaat over het woord paars en over Paarse Vrijdag in het algemeen. Hè?
1: Ja, Antjo Mulder die appte al. Het ging over het Groningse woord paars. En die is sangblauwbont. Dat is dan sangpaars. En ik vermoed dan met sangblauwbont dat hij een blauwe plek bedoelt. Bont
0: en blauw. Sangblauw.
1: Ja, ja. En die naam.

0: En Paarse Vrijdag wordt een zangvrijdag. Dat is zeker niet zoveel meer, denk ik. Of wel? Ik heb nog even gekeken. Hè. Wat is nog meer zeker met zang dan? Nou, kop wordt mijn zang. En de loopt kop die om. Maar dit wel van quote uit. En kist ook nog een zangblauw bond houden. Zangblauw bond houden. Ja, dat kist zeker. Je moest nooit down voor zelf. Maar ja, het had al niks met zangvrijdag te maken. Nou, een hele goeie dag verder nog. En mok er wat moois van.
1: Ja, dat is live hè, van hem. Onze chronoloog Olaf Vos. Misschien is hij de maandag wel weer. Nou, wie weet. We gaan hier in ieder geval niet zangblauw bond weg.
2: Nee, hè? Alleen gewoon neem dat zangjurkje dat ik aan heb.
1: Geweldig.
2: Erbij.
1: Prachtig.

0: Vorig jaar brak hij ineens door met Ordinary Alex Horn. En sindsdien zijn de hits niet aan te slepen. Dit is weer zijn laatste Emerald Eyes. En ik zie ook nog één appje van B. Die was net even te laat voor Sang. Omdat hij de schaapjes binnen aan het halen was.
1: Ach, maar hij heeft het ook over Sang Blauw Bont, hè?
0: Grappig. Ja, het is dus één Gronings woord voor paars.
1: Mooi.
0: En die wordt toch nog best wel wat gebruikt.
1: Gaan wij onthouden.
0: Dan nu het menu van vandaag. Een muzikaal menu. We serveren het weer uit. Dat betekent dat je nieuws uit een ander jaar krijgt. En dan zoeken we uit dat jaar ook nog een plaat. Die je op dat moment, als je de radio aan zou doen.
1: Vandaag is het even anders.
0: Wat, oh, ja, ik zag je al heel moeilijk naar me kijken. Ja, midden in mijn uitleg, ja.
1: Ik heb namelijk 2 jaren. En dan mag jij kiezen uit welk jaar we een plaatje doen. Zullen we dat afspreken?
0: Oh, dat vind ik prima. Als ik mag kiezen, is het goed.
1: Ja, okay. Want we gaan eerst terug naar 2005. Het gaat namelijk om...
0: Dat is een heel goed muziekjaar voor mij. Hè? Dat is mijn jeugd. Ja.
1: Oh, nou ja. Het gaat dan om de Keniaan Eliud Kipchok. Hij vestigt een nieuw wereldbeste tijd op de 4 mijl van Groningen. Met 17 minuten en 8 seconden. Hij had in 2004 ook gewonnen. En later ook in 2006, 7 en 8. Ja, heel veel en vaak dus. Nou ja, uiteindelijk het oude record dat stond op 17 minuten en 24 seconden. Heeft hij dus verbroken. Maar dan gaan we naar 2011. Want dan hebben we weer een nieuw record bij de 4 mijl. Alleen dan door de Keniaan.
0: Dat was de 4 mijl.
1: Dan gaat het inderdaad over de 4 mijl. Sorry, excuus.
0: Nee, maakt niet uit.
1: Nou ja, dus nu gaan we weer terug naar de 4 mijl. Maar dan in 2011. En daar wint de Keniaan Vincent Yator de 25e editie van het evenement. In 17 minuten en 6 seconden.

0: gaat dus nog 2 seconden vanaf van de tijd van Kipchok. Ja, het is onvoorstelbaar. Het is dan de werelds beste tijd weer.
1: Ik ga nu googlen wat zou nu dan de allerbeste tijd zijn?
0: Ja, weet ik niet.
1: Kijk, hoor, snelste tijd ooit gelopen. Nou,
0: nog steeds?
1: Nog steeds. 2011, ja. Vincent Jator. Het is gewoon niet verbeterd. 17 minuten 6. Als ik zo gauw het internet mag geloven, hoor. Want ik heb het niet voor.
0: Nou, wel knap. En ik begreep dus van Edwin, we hebben nog een startbewijs. Dus als jij dat nou zondag even probeert te verbreken.
1: Probeer jij mij nou toch nog naar die 4 mail te krijgen.
0: Sorry. Nou, maar goed, we hebben dus ook keuze uit 2 liedjes. 2005 had ik Nickelback met Photograph opgestuurd.
1: Ik hou van Nickelback. Ik haat dat nummer.
0: Ja, dat,
1: heb
0: dat
1: je nog
0: had
1: een optie?
0: Ik, ja, in 2011 heb ik dan Man Down van Rihanna.
1: Ja.
0: Okay. Die doen?
1: Ja, doen we Man Down. Die hebben ook zo lekker niet in het systeem.
0: Oh, sorry. Ik overval jou helemaal.
1: Dat maakt niet uit. Ik heb wel...
0: Even opzoeken. Hij knalt er meteen in.
1: Een heel fijn weekend. Wij gaan eruit met Man Down van Rihanna. Hoi.

0: door Expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over 1/2 jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Noord.
16: Vandaag op Noord.
17: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: De Eredivisie heeft 3 weken stilgelegen vanwege interlandvoetbal. Maar dit weekend wordt de competitie hervat. En FC Groningen sluit de speelronde zondagmiddag af met een uitwedstrijd bij Excelsior. Op Kralingen, Excelsior, het seizoen verrassend goed begonnen. En staat met FC Groningen op een gedeelde 7e plek. Chris Tempelman volgt Excelsior voor Voetbal International. Chris, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Excelsior speelde al tegen PSV, Ajax, NEC, clubs die Europees voetbal spelen. Dat is gewoon hartstikke goed eigenlijk, de start.
3: Ja, eigenlijk wel, hè. Onverwacht goed. Dat we het ooit eens over een subtopper zouden hebben als we het over Groningen-Excelsior hebben.
2: Ja, wat zie je dat inderdaad zo? Is het een subtopper, deze wedstrijd?
3: Nou ja, de nummer 7 hoorde ik je net roepen. Dan denk ik, het is toch vroeg in het seizoen natuurlijk. Dat zijn ploegen die volgens mij wel aardig gestart zijn. En zeker als je naar Excelsior kijkt, je noemde de tegenstanders al. Het hadden eigenlijk nog wel meer puntjes mogen zijn. We herinneren ons de slotfases tegen NEC en tegen Utrecht. Waarin ze nog wat punten uit handen gaven. En ze hebben het prima voor elkaar in Rotterdam momenteel. Dus we zijn heel benieuwd naar... Het voelt als 1,5 maand niet gespeeld, maar na 2,5 week geloof ik. Hè?
2: Ja. Wat hebben ze dan zo goed voor elkaar op Kralingen?
3: Nou, wat zij sowieso goed gedaan hebben is dat ze de basis van vorig jaar... toen hebben ze zich natuurlijk op het einde van het seizoen veilig gespeeld... dat ze die behouden hebben. En dan heb ik het over spelers als Van Gastel in het doel. Over Wiedel, dat was de Zweedse centrale verdediger. Dat was de verwachting dat die weg zou gaan. Maar die is uiteindelijk ook gebleven. Maar ook jongens als Hartjes, Diego, Jan, Naujoks... Ja, dat is toch wel de kern van het elftal. Die allemaal weer een jaartje verder zijn. En nog geen oudjes zijn, maar wel de nodige ervaring met zich meebrengen. En ze zijn met name in kwantiteit zijn ze wat sterker geworden. Wat bredere selectie. Wat makkelijker kunnen wisselen. Wat jonge spelers aangetrokken die aan de hand van die ouderen, noem ik het dan maar even met respect, zich mogen ontwikkelen. En Ruben Nijl in zijn 3e seizoen, dat scheelt denk ik ook.
2: De trainer?
3: De trainer inderdaad. Ze hebben een goede voorbereiding gehad zonder een wedstrijd te verliezen. Ja, dat geeft ook altijd veel vertrouwen voor zo'n ploeg natuurlijk. En een goede seizoenstart, dat is zeker voor Excelsior het halve werk. Want dan neem je al afstand van de onderste plekken. Dus ze kijken stiekem wel een beetje, hoewel ze dat niet hardop uitspreken hoor. Ze kijken stiekem wel een beetje naar boven na deze start. En dat wil zeggen, ja, dat is een beetje lonken met plek 10-11 zeg ik dan maar.
2: Ja,
3: want... En dat is voor Excelsior begrepen prima natuurlijk.
2: Want wat voor soort voetbal spelen zonder leiding van Ruben Nijl?
3: Ja, ze spelen, zetten heel hoog druk. Ze zetten de tegenstander heel snel vast. Ruben Nijl is iemand die dat echt ook in woord en gebaar langs de lijn duidelijk staat te maken. Dat hij dat verlangt van zijn ploeg. Heel veel intensiteit in. Veel energie leven. Echt voor elkaar, met elkaar. Niet hele grote uitblinkers. Ja, Diego Jan doet het heel goed dit seizoen. Die moeten we wel noemen. Maar het is echt een team. Achterin zijn ze safe geworden. Sterke centrale verdedigers. Jan Plug van Dordrecht. Die hebben ze gehuurd van Feyenoord. Dat is echt een jongen die zich heel snel heeft aangepast op dit niveau. Er staat gewoon een ploeg die voor elkaar vecht. En die nog even wedstrijden over de streep moet trekken. Maar dat vind ik nog wel een dingetje. Maar die bijvoorbeeld in Amsterdam ook weer tonen dat ze tegen Ajax geluk hadden. Omdat Ajax veel kansen miste. Maar toch ook wel hele goede dingen deed in de tegenaanval. En dat is wel een kwaliteit van deze ploeg.
2: Ja. En Groningen graaft zich ook bepaald niet in. Dan zou je kunnen zeggen, op papier moet dat best een leuke wedstrijd worden zondagmiddag.
3: Ja, ik kan me herinneren dat we dat vorig jaar ook geroepen hebben. Dat we toen uitkwamen op, nou, een 3-3 zou mooi zijn. Maar dat is wel zo. Dat zijn twee ploegen die willen aanvallen, die durven aan te vallen. Die niet voor de verdedigende variant gaan. Natuurlijk verdedigen ze wel, maar niet ten koste van alles. Dus ik verwacht zeker doelpunt in zo'n wedstrijd. En de afsluiting op zondag, dat kan in het geval toch even Diego Jan noemen wel een voordeeltje zijn. Hij die heeft van de week meegedaan met Georgië. Ik weet niet precies wanneer hij teruggekomen is. Maar dan is zondag 4:45 spelen in elk geval een voordeel boven zaterdag 4:30.
2: Ja.
3: Dat scheelt weer een dag. En dat is echt de speler die het dit seizoen qua assist, qua goals, qua voetbal... Ja, die is aan bewijzen dat hij klaar is voor de volgende stap, zullen we maar zeggen. Die doet het echt heel goed.
2: Ja, die tijd geldt ook voor Etienne Vaassen bijvoorbeeld, die terug moest komen uit Suriname.
3: Ja,
2: zeg maar.
3: Absoluut. Ja.
2: En wel lekker dat het weer begint, toch?
3: Ja, net wat ik zei. Ik heb het gevoel dat het 1,5 maand geleden is dat we een competitiewedstrijd gezien hebben. Ik heb dan wel de keukenkampioendivisie mogen volgen, dat ging gelukkig gewoon door... Maar het wordt wel weer tijd, hè. Maar nu gaat het wel weer regelen, zag ik. Dus we krijgen weer allerlei leuke momenten in de wedstrijd te zien, denk ik.
2: We wachten het af. Dankjewel, Chris.
3: Alsjeblieft, hè.
2: Yo, mooi.
3: Doei.
2: Chris Tempelman volgt Excelsior voor Voetbal International.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
1: Het aanmeldcentrum in Trapel is nog altijd overvol. Zo vol zelfs dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers een noodkreet slaakt. Als er niet snel opvangplekken bijkomen, moeten vrouwen, kinderen en zieken buiten de poort van het aanmeldcentrum slapen. De gemeente Westerwolde wil dit voorkomen en eist dat er maatregelen worden genomen. Verslaggever Martin Drent, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is de situatie nu in Trapel?
2: Nou, we kunnen niet binnen de poort kijken, maar het COA noemt de situatie kritiek. Er slapen structureel te veel mensen in het aanmeldcentrum. Iedere nacht weer boven de toegestane 2000 asielzoekers. En het Rode Kruis heeft een noodopvang. En daarnaast worden asielzoekers ook 's nachts naar andere noodopvanglocaties gebracht. Bijvoorbeeld in Warffum. Maar ook dat is nu allemaal vol. En daardoor kan het volgens het COA binnen enkele dagen tot weken gebeuren dat vrouwen, kinderen en mensen met medische problemen nu buiten de poort moeten slapen als zij asiel willen aanvragen. En dan de bekende beelden, dan belanden ze in het gras buiten de hekken van het aanmeldcentrum of trekken ze Ter Apel zelf in.
1: Hoe komt het dat de situatie zo nijpend is momenteel?
2: Nou, als je kijkt naar de cijfers, dan is de instroom van asielzoekers de afgelopen weken iets hoger, een paar honderd meer per week. Maar dat is niet het grootste probleem. De AZC's zelf, die zijn overvol. En dat komt vooral door mensen die al een verblijfsvergunning hebben. En daardoor nu dus nog in een AZC zitten. Ze kunnen niet doorstromen naar een huurwoning. Ja, en die moeten soms jarenlang wachten. En daardoor houden ze plekken bezet voor asielzoekers die zich nu aanmelden in Ter Apel. En dan wordt het daar een flessen. Als iedereen hoopt zich op in en rond dat aanmeldcentrum in Ter Apel.
1: Ja, dit probleem is niet van gisteren, ook niet van eergisteren. Waarom komt het COA juist nu met deze waarschuwing?
2: Je moet deze boodschap vooral zien als waarschuwing om gemeenten ervan te overtuigen om toch met nieuwe locaties te komen. Het kan, we willen liefst nieuwe en wat grotere AZC's om de druk van de ketel af te krijgen. Maar we weten hoe gevoelig dit ligt. Hè. In allerlei gemeenten zijn protesten van inwoners die tegen de komst van een AZC of een tijdelijke opvang zijn. En ook zien we nu gemeentebesturen die in hun coalitieakkoord hebben opgenomen dat er geen AZC in hun gemeente moet komen. En juist daar zit nu de spanning. Hè. Het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid die willen wel dat er nieuwe locaties openen. Maar die hebben andere gemeentes nodig. En dat lukt nu niet.
1: Wat gaat de gemeente Westerwolde daarmee doen?
2: De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om maar met oplossingen te komen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de langere termijn. Het liefst ziet de gemeente dat er verspreid over het land echt nieuwe opvangplekken bijkomen om Ter Apel te ontlasten. En ik heb toevallig net via de woordvoerder een reactie gekregen van minister Bart van den Brink van Asiel. En die legt de bal vooral ook bij gemeentes. Hij roept gemeenten op om met spoednoodopvanglocaties te komen. En ook vraagt hij gemeenten om met locaties te komen waar statushouders nu naartoe kunnen, zodat er meer plekken vrijkomen in AZC's.
1: Mocht er nou wel zo komen dat vrouwen, kinderen, zieken echt daadwerkelijk voor de poort moeten bivakeren, is er dan wel hulp voor ze?
2: Ja, dat zal heel gering zijn. Het COA zegt dat daar voor de poort geen sanitaire voorzieningen zijn, geen wc's of douches. En je moet je ook voorstellen dat het gaat om mensen die zich soms al weken niet hebben kunnen opfrissen. Geen schone kleding aan hebben. En een groot gebrek aan hygiëne. Het Rode Kruis liet weten dat ze nu al actief zijn bij het aanmeldcentrum, bij die noodopvang. En het Rode Kruis weet niet of ze deze groep ook nog kan helpen. Dus daarom willen alle instanties natuurlijk voorkomen dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat kinderen, vrouwen daarvoor de poort moeten slapen. Maar of dat gaat lukken, dat gaan we de komende weken zien.
1: Verslaggever Martin Drent, dankjewel.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Triest nieuws voor het Groningse bedrijf Bedrocan in Veendam. Dat bedrijf heeft het niet gered, failliet verklaard. De enige leverancier van medicinale cannabis in Nederland vroeg 2 weken geleden al uitstel van betaling aan. Wat is daar nou eigenlijk misgegaan? Dat ga ik bespreken met Femke Starrenburg van Bedrocan. Goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
2: Ja, 2 weken geleden was het duidelijk, hè, dat het bedrijf in financieel zwaar weer verkeerde. Nu dus het definitieve faillissement. Waarom kon er geen oplossing gevonden worden?
3: Ja, dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik kan zeggen dat er echt wel een serieus plan lag om tot een oplossing te komen. Zoals de curator dat noemt, er lag een cluster aan omstandigheden. En daar zijn de partijen, dus de bewindvoerder, Bedrocan zelf en de Nederlandse overheid niet uitgekomen.
2: Nee, het Bureau Daardoor. Medicinale Cannabis, het BMC, speelt hier ook een sleutelrol in. Hè? Kunt u uitleggen hoe dat zit?
3: Nou ja, wij leveren al 23 jaar medicinale cannabis aan de Nederlandse overheid. En in dit geval dus aan het BMC. We hebben daarvoor een contract. En dat is ook de enige manier om medicinale cannabis te mogen telen. En dat doen we dus al, dat hebben we dus al 23 jaar gedaan. En dat contract is eigenlijk per 1 januari 2026 tot einde gekomen. Dat zagen wij ook aankomen, dat wisten we. En we hebben de afgelopen periode nog netjes voldaan aan de laatste batches cannabis, zoals dat heet, om die te leveren. Alleen raakten wij in financiële problemen, omdat er rekeningen waren die we op een gegeven moment niet meer konden betalen. En we hebben echt geprobeerd om tot een oplossing te komen. We zijn op zoek gegaan naar investeerders. Alleen is het lastig investeerders te vinden die bereid zijn om met geld over de brug te komen voor een bedrijf die niet echt meer een contract heeft.
2: Maar het heeft er ook dus mee te maken, volgens mij, dat de overheid het op een andere manier wil doen, hè, na dik 20 jaar. Een andere constructie met ook een kleine rol voor het overheidsbureau, noem ik maar even, dat BMC.
3: Ja, dat klopt. Maar
2: heeft u dan toch niet te veel vertrouwen gehad in deze manier van zaken doen met de overheid?
3: Nou ja, kijk, wij hebben heel erg lang gewacht op de aankondiging van een noodzakelijke wetswijziging. Omdat er ooit verteld is door de toenmalige minister Ernst Kuipers dat er meer dat eigenlijk het beleid gemoderniseerd zou worden. En dat een bedrijf als Bedrocan rechtstreeks zou kunnen leveren aan apothekers. Nou, dat was echt fantastisch nieuws voor ons. Alleen zou dan de wetswijziging moeten plaatsvinden. Nou, en die is pas gepland nu in juli 2028. Nou, en dat is voor ons niet overbrugbaar.
2: Wat vindt u dan van de manier waarop de overheid dit heeft gedaan? Met deze gevolgen voor jullie?
3: Dit is natuurlijk zuur. Het is zwaar teleurstellend. Omdat we zijn een fantastisch Gronings bedrijf. Wat al 20 jaar of meer dan 20 jaar, ik noem het altijd gekscherend, hofleverancier zijn geweest. En dat we dat dus niet kunnen afmaken. Wij kunnen nu niet verder. We zijn stopgezet. En dat is natuurlijk voor het personeel vervelend. Dat is vervelend voor de familie die dit bedrijf heeft opgetuigd. En de hele ziel en zaligheid heeft gelegd. Laten we niet vergeten dat de patiënten uiteindelijk ook hier de dupe van gaan worden. Want als er geen cannabis meer wordt geteeld, dan hebben ze ook geen toegang meer tot hun medicatie.
2: Nee. Stel, ik ben een reuma-patiënt of ik heb iets anders waardoor ik gebruik maak van medicinale cannabis. Wat zijn mijn zorgen dan op dit moment?
3: De beschikbaarheid, of er straks in 2027, laten we zeggen ergens september 2027, of er nog wel verse cannabis beschikbaar is in Nederland. Want wat wij geteeld hebben is, dat zijn de laatste batches. Die rollen nu nog, laat maar zeggen, de faciliteit uit. Die zijn een jaar houdbaar en in 2027 is er geen verse cannabis meer in Nederland beschikbaar. Dus toen heeft wel de minister gezegd, of die heeft netjes in een kamerbrief geschreven, van ja, dan gaan we het uit het buitenland halen. Als er op dat moment geen cannabis meer is. Ja, dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Wij zijn hier in Nederland. Wij kunnen de cannabis leveren. Waarom zou je dat uit het buitenland gaan halen? Dat is een omgekeerde wereld. En dat vind ik heel lastig om dat uit te leggen.
2: Over jullie voorraad. Want jullie hebben dus nu nog een paar honderd kilo. Enkele miljoenen volgens mij straatwaarde is dat. Mocht je het op straat... dat is een verkeerd woord. Nou, handelswaarde, laat ik het zo noemen. Dat kan dus nog wel uitgegeven worden, ondanks jullie faillissement?
3: Ja, dat is de rol van de curator. Die gaat kijken van hoeveel waarde heeft het bedrijf nog. En die gaat eigenlijk op zoek naar een koper. Dus dat geldt voor de inboedel. Maar dat geldt dus ook voor de voorraad cannabis.
2: Ja.
3: En dat gaat inderdaad om een paar honderd kilo. En dat zal nog best wel een lastige taak worden. Omdat cannabis kun je niet zomaar verkopen. Ja. En misschien kun je zeggen van er zijn genoeg coffeeshops in Nederland waar je het aan kunt slijten. Maar dat gaat, die vlieger gaat niet op. Want dit is natuurlijk specifieke cannabis die uitsluitend bedoeld is voor de patiënt. En die volgens hele strikte voorwaarden is getild. En die kun je niet zomaar aan iedereen kwijt.
2: Ja. Nou, zitten jullie ook in Denemarken en Canada met vestigingen. Wat gaat daarmee gebeuren?
3: Ja, die vestigingen blijven gewoon draaien. Die hebben eigenlijk geen last van dit faillissement. Er zijn investeerders aan boord deze vestigingen in stand kunnen houden. Dus, want daar is gewoon een markt voor de cannabis. Die gaat de hele wereld over. Dus dat is eigenlijk, daar is niks aan de hand. Maar voor Nederland is het echt einde oefening. Bedelkan Nederland, Bedelkan International houdt echt op te bestaan.
2: Dank u wel. Sterkte deze periode.
3: Dank je wel.

0: Ik ga erover praten met Niels Rook van vakbond CNV. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, volgende week woensdag, dan is het zover. Wat gaan jullie doen, of eigenlijk niet doen?
1: Nou, wat we wel doen is dat we de buschauffeurs en alle personeel in het OV oproepen om actie te voeren. En wat we niet doen is dat ze vervolgens gaan uitrijden. Ja. Dus we gaan het werk voor een 24 uur stilleggen.
0: En dat is dus woensdag. Zijn dat alleen buschauffeurs of gaat het ook om treinvervoer bijvoorbeeld?
1: Het gaat om het regionaal treinvervoer naast het busvervoer. En dan gaat het over, laten we zeggen, niet het NS-netwerk, maar lijnen die lokaal gereden worden. De lijnen in de provincie Groningen worden gereden door Arriva. En die vallen onder andere CAO, dus die zullen niet met de staking te maken hebben. Treinverkeer.
0: Okay. Dus de treinen rijden wel, maar de bussen bijvoorbeeld van Q-bus rijden dan niet?
1: Nee, de bussen van Q-bus niet, inderdaad.
0: Of zijn er ook uitzonderingen? Want ik kan me ook voorstellen, niet elke buschauffeur wil staken. Mogen die dan wel met de bus op pad?
1: Nou, dat ligt er net even aan wie er wel en niet gaat staken. Als bijvoorbeeld de mensen van de reisregie wel gaan staken, dan is het niet veilig om uit te rijden, want dan kan er geen noodverkeer plaatsvinden. Dus dan kan niemand eigenlijk uitrijden. Maar kijk, er zullen mogelijk mensen zijn die aangeven, ik voel niet voor staken of ik wil niet staken. Die zouden eventueel ritten kunnen rijden, maar ons doel is om een breed signaal naar de werkgevers af te geven, om terug te komen van deze heilloze weg van het verslechteren van de CAO. En daarom is het noodzakelijk dat we het nu stil gaan leggen.
0: Ja, want inderdaad, het gaat om de CAO. Hè? Wat is nou het grootste zorgenpunt voor jullie?
1: Nou, voor ons als CNV is het belangrijkste zorgenpunt dat de werk-privé-balans van medewerkers in het OV echt enorm in de knel komt. Om daar even een paar voorbeelden van te geven. Werkgevers hebben wat ons betreft veel verslechteringen op tafel liggen die maken dat de diensten bijvoorbeeld korter bekend worden gemaakt bij chauffeurs. De werkgevers willen dat terugbrengen naar 4 dagen in plaats van nu tenminste 8 dagen. Een van hun voorstellen is diensten tot maximaal 10 uur in het rooster brengen. Om dat te realiseren, langer onbetaalde pauzes. Men wil de instemming van de OR schrappen op de roosters. Dat maakt allemaal met zich mee dat er gewoon een klem komt bij chauffeurs en bij machinisten op de werk-privé-balans. Want je moet eigenlijk veel meer inzetbaar zijn voor je werkgever. En dat ook nog eens op een later tijdstip bekend worden, zodat je eigenlijk maar heel weinig regelruimte hebt in je privéleven.
0: Ja, en ik proef ook dat jullie dit echt een fundamenteel iets vinden, hè, voor de chauffeurs. Blijft het dan bij deze ene staking? Is er een ultimatum? Hoe gaat dit verder dan?
1: Nou, natuurlijk hebben we vorige week een ultimatum gesteld aan werkgevers om hen op te roepen de verslechteringen van tafel te halen en het gesprek te hervatten. Nou, werkgevers hebben aangegeven dat niet te willen op dit moment. En daarom hebben we afgelopen woensdag aangekondigd dat we bij het verstrijken van het ultimatum dat we acties gaan voeren. En vandaag hebben we aangekondigd dat we dat volgende week woensdag gaan doen. En zo zullen wij elke week tot aan de kerst in elke week actie gaan voeren. En wanneer wij dat exact doen, dat zullen wij kort tevoren bekendmaken.
0: Wacht even, dus jullie gaan, als de werkgevers niet akkoord gaan, gaan jullie elke week minstens een dag staken tot de kerst?
1: Nou, of dat per se een dag staken is of andere vormen van actie, dat laat ik nog even in het midden. Dat gaan we aankondigen te zijn de tijd. Maar we zullen in ieder geval tot aan de kerstperiode bij het uitblijven van een meer dan goede handreiking om het gesprek te hervatten, zullen wij inderdaad acties voorbereiden.
0: Ja, dit maakt het voor reizigers ook heel onzeker. Hè? En ik snap vanuit uw oogpunt, jullie doen het voor de chauffeurs. Maar wat vindt u ervan dat dit voor de reizigers ook heel onzeker wordt?
1: Dat snap ik heel goed. Hè? Voor reizigers gaat het inderdaad pijn doen. Het is wel een belangrijk signaal wat we af willen geven. En ook aan reizigers, want ook reizigers die van het OV gebruik maken, die willen mensen op de bus hebben zitten of mensen in de trein hebben zitten die een goede werk-privé-balans hebben. Ja. Dat hebben zij nu niet in het vooruitzicht als chauffeurs en machinisten. En daar gaan wij voor. En daarom rekenen we ook wel op wat begrip van de reizigers. Omdat dit toch wel hele elementaire zaken zijn. We worden op deze manier gewoon 30 tot 40 jaar teruggeworpen in de tijd.

0: En teruggeworpen op maximaal de wettelijke minima. Ja, en dat is echt een onbegaanbare weg voor ons.
1: Ik snap hem. Dank u wel. Niels Rook van vakbond CNV. Houd er dus rekening mee. Woensdag de hele dag geen streekvervoer in de provincie. Dus geen bussen.

0: Junior Expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
7: Honda, the power of dreams.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jetten. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
12: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners, ja, ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
11: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
13: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
11: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord. De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: De 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: expeditie.
1: Het is de Expeditie Gun Jubileumweek.
2: Dat zijn meer dan 1000 afleveringen.
1: En dat is niet alles.
2: Zo!
1: Want op zaterdag 10 oktober sluiten we de week af met een speciale jubileumuitzending.
0: Echt leuk.
1: Expeditie Gun. 10 jaar bij RTV Noord.
3: Ik kan er weinig aan toevoegen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
4: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
3: De sancties tegen het hof zouden over 1.5 jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
5: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
3: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en 1 graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt nou een dikke knal.
3: Dat weet toch niet een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.

0: 4 mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4 mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het live blog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4 mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
3: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
2: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
4: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
2: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet eens een onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken.

0: Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
1: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
3: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deelsteps, deelfietsen, deelwagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
2: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
4: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
5: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
2: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Noord. De avond van Noord.
7: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: De 4-mijl.
1: De tweede zondag van oktober is traditiegetrouw voor de 4-mijl van Groningen. RTV Noord is er natuurlijk bij.
0: 'S Middags proef je de sfeer op radio en tv en lees je alle ontwikkelingen in het liveblog. 'S Avonds zie je een uitgebreide samenvatting op tv.
1: De 4-mijl van Groningen. Zondag bij RTV Noord op radio, televisie en online.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Al 80 jaar regionale omroep in Groningen, Drenthe en Friesland.
2: Dat komt wel een dikke knal.
3: We hebben toch niet zo'n onweer of zo, maar...
4: Het epicentrum van de beving ligt in de buurt van Loppersum.
1: Wat is de toekomst van de regionale journalistiek? De documentaire Het Nieuws van Morgen. Zondag bij TV Noord.
5: De Rono wenst u een goedenavond.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. De politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

werd nog stad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis nog schouw was lange en de snij joug mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en volg aan linker ziet, verscholen achter het land. En dan ineens gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net op heile stad, mooi tegen

ze kreeg geen vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en din om joh de bie. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor. Zak alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar Stadtouw gaat, dan had hij wel de koren, maar de vief, daar had hij niet.